0: मोहब्बत का हास।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

Zandvoort. Pujala Radio, de grootste van Nederland.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Wel, wel, wel. U luistert naar Ujala Radio. En ik ben Subhaas. Heel veel luisterplezier.
1: Ik heb het niet

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat de drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij een matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, ik ben Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. En de Europese gasprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2023 nadat nieuwe gevechten tussen Iran en de VS de hoop op opening van de straat van Hormuz deden verdwijnen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: Husn jab jab

0: is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

You are. Ujala Radio Headlines. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: Voice on the Radio.
1: You are. You are. You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mouse Milbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi zijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kasam 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren in Overasselt ongekend en nieuw voor Nederland. In Overasselt trok gisternacht een grote groep gemaskerde en deels zwaar bewapende mannen door het dorp. Voor de woning van een man die in verband wordt gebracht met drugshandel schoot een van hen een beveiliger dood. Later werd er ook op de politie geschoten. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Na verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken.

रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगेगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
1: Vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: You are.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schorrol. Komt er zo'n ongeluk? Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: बन का
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस.
2: Minister Van Wil van Justitie noemt het geweld van gisteren overrasseld ongekend en nieuw voor Nederland. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

Shala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Ja, maar toe, mooiste buitje taakse herzoense kega. Jobjes concert, hoe nu wel een Aapje gaat er. Arie Aapje Charme. Boyke Dadadien. En Boyke Dadadien Kisa.

0: Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nidikle op meervaart.nl. Doe jaldi kar, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tolen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. Een 60-jarige man uit het Belgische Voorde is overleden nadat hij vorige week donderdag werd aangevallen door tientallen geelpoothoornaars. Het gaat om Eddie de Mulder, die zijn pony te eten wilde geven toen de insecten uit een nest boven de staldeur vlogen. Hij werd tientallen keren gestoken en kreeg als gevolg daarvan een hartstilstand. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
9: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hiernaar wel wat langzamer, maar echt enorme files die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schorrel. Komt er een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Ja, hier zijn we dan weer. Met de aftrap van weer een nieuw uurtje Ujala Radio. Arbobhi Amit Jairamkizad. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je met een glimlach op je gezicht de dag doorbrengt. Ja, het zorgt ervoor dat je dag niet alleen maar sneller gaat, maar dat je ook intens geniet van alle mooie dingen op deze dag. Ujala Radio, Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Arbobhi Amit Jairamkizad. Ja, ik zeg heerlijke Ghana en de beste hits, ook speciaal vandaag geselecteerd.

क्यों आज कल नींद कम ख्वाब ज्यादा है या नींद कम weinig slaap en veel dromen. Ja, ik kan het niet met elkaar combineren hoor. Maar ja, slapeloosheid, ik herken dat wel. Dat je zo moe voelt, dat je zo moe bent en toch niet kan gaan slapen. Ja, sommige mensen die lijden zo aan slapeloosheid dat ze zelfs tijdens het werk wakker blijven. En ja, dan weet je toch echt dat je slapeloos bent. Ja, dat je het gevoel hebt dat je liters Red Bull hebt gedronken, waardoor je een paar weken niet kan gaan slapen. Maar ja, die combinatie slapeloosheid en veel dromen, ja, dat gebeurt alleen in de liefdesverhalen. In ieder geval, je hoorde daarnet een remix, Ghana. Organa kanamra ha kyuwa jekal ninde kam orghwabe ziadahe. Was uit de film Wollam her uit het jaar 2006, destijds gezongen door KK. Ujala Radio hai sunu alo mehu ami Jeram, waar je ook bent. Ik hoop dat je geniet van je dag en ik hoop dat je een brede glimlach op hebt.

चुप चुप के चोरी से चोरी, फिल्म का नाम है बंटी और बबली uit het jaar 2005. Ja, als ik deze film zo voor me haal, moet ik als eerste denken aan Abhishek Bachchan samen met Rani Mukherjee. Ja, een topcombinatie. Maar het schijnt dus dat Hrithik Roshan als eerste de rol kreeg aangeboden voor de rol van Bunty. Maar ja, hij herinnerde zich de rampzalige Mutsit Dosti Karogi uit het jaar 2002. En hij stelde als voorwaarde dat hij de film zou maken als deze werd geregisseerd door Yash Chopra of Aditya Chopra. Ja, toen dachten ze, laat maar. We vragen het gewoon aan Abhishek Bachchan. Ja, hij werd vervolgens benaderd. En ja, we weten hoe het is afgelopen. Hij heeft vervolgens de rol geaccepteerd. En ja, ook Amitabh Bachchan, die zag je eventjes in deze film. En dat was de eerste verschijning samen met zijn zoon Abhishek in een film. Ja, dat was dus de film Bunty or Bubbly, alweer heel wat jaren geleden. Uit het jaar 2005. De stem van Shreya Ghoshal uit de film Pushpa to the Rule. Ja, nog eventjes een Bollywood song. Daarna heb ik een mooie soul Ghana voor jou in petto. Ja, wie dat gezongen heeft en welke Ghana dat is, dat laat ik nog eventjes in het midden.

במשל גיט חוב סרט גנה אנגארו קה אמבר זן לגטה היי מירה סמי דה חבלדה סטם פון שריה גושאו אי דה פילם פושפה. Ja, Pushpa to the Rule, om volledig te zijn, uit het jaar 2024. Ja, ik had het zojuist gezegd, ik heb een mooie Soul Ghana voor jullie in petto. Ja, en van wie dat is, dat liet ik eventjes in het midden, maar ik kan nu alvast verklappen. Het is de stem van niemand minder dan Indroneel. Ja, mooi nummer, BBC Derde Kaalem.

Ja, prachtig mooi. En Bemisal Giet, groep Surit Ghana. De stem van Indroneel. BBC Derdeka Alam. Tumuje Dedo Apenegam. Ja, prachtig mooi gezongen. Is afkomstig uit de film Babul uit het jaar 2006. Ja, en destijds gezongen door Kunal Ganjawala. Ja, je hoort de mooiste nummers en de heerlijkste hits hier bij Ujala Radio. En straks heb ik nog een Soul Ghana. Ja, in de tussentijd was ik een beetje aan het rondsnuffelen. Toen dacht ik van, hey, deze kan ik er ook wel even ingooien. Maar die parkeer ik nog eventjes. Eerst gaan we naar de stem van Arijit Singh. Uit de film Chandu Champion uit het jaar 2024. Ik heerlijke Dhamaka Ghana.

Ja, geloof of geloof niet, maar geloof altijd in de liefde. Ja, zo is het toch? Ja, uit de film Ishke Wishke Rebound, organische naam heet Ishke Wishke Pjare Pjare. Ja, en is een vervolg, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar is een vervolg op de film uit het jaar 2003, Ishke Wishke. Ja, ik zei daarnet, we zaten zojuist in een heerlijke soul vibe, de stem van Indra Neel. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga nog een soul Ghana erin gooien straks. Ja, de stem van Nadeem Khan heb ik hier zo op de playlist in een live opname. Ja, een live opname geeft toch altijd wel wat meer warmte. En is toch wel een stuk intenser omdat het helemaal echt is.

Combe Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganivali Hunge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ojala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En met de start van het nieuwe stormseizoen heeft het KNMI weer nieuwe stormnamen bekendgemaakt, waaronder de Nederlandse inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder heeft eens gezegd dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen.
2: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. O tumhe tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ojala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: और उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits valt op de meeste plekken nog altijd mee. Er staat 120 kilometer en we zijn reeds over het drukste moment heen. Wat nog wel opvalt is een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost op de A2. Vanuit Utrecht gezien vielen vanaf Vinkeveen. 7 kilometer en een kwartier extra. Dan goed nieuws in Brabant over de A59. Richting Den Bosch is de weg weer vrij bij Afrit Heusden na een ongeluk. Nog wel vielen, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog steeds de dichte N9. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Schorrel na een ongeluk. Omrijden kan daar lokaal, het is onbekend hoe lang het nog gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ujala,

Een hele goede morgen, Mr. Lachman Badlu. Vanuit het mooie Scheveningen.

Sayara, en ja, de shout-out naar de broeders die op de ambulance zitten. Emilio en zijn collega, dank jullie weer voor het goede werk. Namens de hele gemeenschap heel, heel hartelijk danken voor dat goede werk dat jullie doen. En jullie zijn de helden. We gaan naar de commercial breaks. See you after the break with Coffee Time.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: www.ujala.nl.
6: You are.
7: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken met een mix van de zon en wolken. Ook trekken er wat buien over het land. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende dagen wordt het zwoel met af en toe wat regen.
8: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kistudio Meer, top Hijab, naar 020-363-0808. रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपसे बात करेंगे। 020-363-0808 उजाला रेडियो के व्हाट्सएप नंबर है। Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een drietal files die nog langer zijn dan 5 minuten. Allereerst de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderloo een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten, 7 kilometer door een pechgeval. 1 rijstrook is afgesloten. En tenslotte nog steeds file op de N62, de Westerschelde-tunnel, vanuit België gezien. Ongeveer 10 minuten extra, er staat een kapotte auto in de tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala Radio number one, Ujala Radio sub.

0: 90's geheimen zijn. Oejala's The Greatest the Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aurjeep hier. Meervaart theater mee. Aryaab ke shahar mee. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saad. Ayan Mukherjee. Boyke dat het dien. Aur Nizam vaakje te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje raad het toch? Raadke. Saad bezig. Inloop. Aur program raad ko 12 uur gaat begonnen wel her. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd, maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kisi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat file op de A15 richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Bij Arkel is één rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. De andere kant op hierdoor ook een file, ongeveer 10 minuutjes. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujjwala.

कहाँ जाए। याद जब आए तेरी तो तुझे याद कर लिया।

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toe mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Georges. Ik Georges concert. Hoe willen hij meervaart theater mee? Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisar. Aurare hij Mausmi Ubroy.

en Mouse Meal Road Kazaar. Shikar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, O Nizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillina via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat Museum. Inloop. Or program. Gut me keer jij gaat raadko. Pauni Barabji. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Toki Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Aosuni Kipperi. Ik hazien raad. Aapke naam.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The Khroost. Kehak. The Best. Ujala Radio. Tujhe lage na
2: nacheriya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: जला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Het is woensdag. Woensdag 2 september. Coffee Time, middagshow. Je gaat ze schroekje uit je eigen haapje. En dan start ik meteen met de headlines van...

Naja, uitje Nederland mee, president Macron eiga, Orbi Eindhoven mee. Zij het uitjoekelen, ja. President Macron vandaag naar Eindhoven en ASML. Premier Rob Jetten ontvangt de Franse president voor gesprekken over Europese technologie. AI, halfgeleiders, defensie, Oekraïne en het Midden-Oosten. Daarna bezoeken ze samen ASML in Eindhoven. Mogelijk 1300 Nederlandse bouwprojecten per direct stilgelegd. Een van de grootste bureaus die controleert of bouwprojecten aan de technische regels voldoen, is geschorst. Zonder zo'n kwaliteitsborger mag bij getroffen projecten niet zomaar worden doorgebouwd. Belastingdienst haalt 139 miljoen euro aan verborgen vermogen en inkomen. Boven water, buitenlandse constructies, internationale gegevensuitwisseling en steeds vaker digitale financiële producten en crypto spelen daarbij een rol. Dus toen pijs wel naar wat jij zei, hè? De Belastingdienst komt er toch achter. Wolken, zon en enkele buien. Het wordt vandaag ongeveer 19 tot 22 graden en er zijn geen KNMI-waarschuwingen van kracht. KNMI, ze geven elk jaar orkanen een naam, toch? Ibrisbi, Orkanonke, ik wil naam deva Gwendolyn of zoiets, iets dergelijks hoor. Nou ja, ik zou zeggen van geef John Storm, Orkaan, Joaiga, Ibris. Geef die persoon of geef die orkaan de naam Anand of zo. Orkaan Anand. Maar misschien luistert iemand wel van de KNMI. Een idee. Amerika en Iran opnieuw vol in militair conflict. De Verenigde Staten hebben Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen aangevallen. Iran reageerde met raketten en drones richting Amerikaanse doelen in onder meer Jordanië, Bahrein en Irak. Aur Kuwait mee. Dodental Nepal stijgt naar minstens 1114. Bijna 4000 mensen worden een week na de enorme overstromingsramp nog vermist. De hoop om nog veel overlevenden te vinden neemt snel af. Nederland roept Russische ambassadeur op het matje. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor een poging tot droneaanval bij luchthaven Leipzig-Halle. Nederland, Frankrijk, België en EU hebben Russische diplomaten ontboden. Moskou, bole, hamna janila kuch. Moskou zegt, hamna janila. Moskou ontkent. Nieuwe Russische aanval op Odessa in de Oekraïnse havenstad en infrastructuur en woongebouwen. Beschadigd, 8 mensen raakten gewond. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aatje Boudewaard, dood eigenlijk september. En vandaag hebben we een nieuwe dag, nieuwsdag, waarop technologie, veiligheid en geopolitiek opvallend vaak bij elkaar komen. De Franse president Emmanuel Macron is vandaag in Nederland. Samen met premier Rob Jetten gaat hij naar Eindhoven en naar ASML. De centrale vraag daar, hoe zorgt Europa ervoor dat het op het gebied van chips en kunstmatige intelligentie niet volledig afhankelijk wordt van Amerika en Azië? Tegelijkertijd is er onverwacht slecht nieuws voor de Nederlandse bouw. Mogelijk moeten zo'n 1300 projecten tijdelijk worden stilgelegd. Zullen we toch? Internationaal is rust tussen Amerika en Iran definitief voorbij. Beide landen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Hamstotjila kap i olo gwam hap is topwega. En uit Nepal komen dramatische cijfers binnen, opnieuw. Inmiddels zijn meer dan 1100 doden bevestigd. Pak je koffie en chai. Of pani. Dit is Ujala's middag. Koffie, chai, show. Aapke waaste. Vijf. Hamati, wacht. Aapke deve. Maar wacht hem naar deve. Toe op net akle. Het wachten is op Anand Chandrika Singh. Ik hoop dat hij zometeen hier binnenloopt. Dil Kya Kare. Dit is een geweldige nummer. Opnieuw gezongen. Maar wat is dit toch mooi gemaakt, hè? Dil Kya Kare. Pish Kejra Hai. En vanaf vandaag is ook weer Kavita begonnen op Ujala.
elke woensdag van 9 tot 12 uur. Kavita, het is weer heerlijk om naar je stem te horen, te luisteren en je programma.

क्या करे, कब कहां किसी से प्यार हो जाए तू ना जान सकेगा, सब जहां हो सकेगा, एक झोंका में भी हो सकेगा, इन एन के कोनो से भी प्यार हो सकेगा। माया तोर दिल तो चाहिए खुलल रह के, जब दिलवा ना खुला रहेगा तो ना होएगा। आज का मौसम के समाचार हम आपसे बता दें सुनो, het wordt komende dagen of komende week komt er weer een hittegolf aan. Ja, nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Ook hoge temperaturen verwacht in Duitsland. Toe Janere hier. Ja, geen spectaculaire hitte deze week, maar misschien de weken daarna. Geen code geel deze week. Gewoon een vrij normale Nederlandse september woensdag. Het KNIM heeft vanochtend bevestigd dat er geen waarschuwingen van kracht zijn. Vanmiddag wisselen wolken, opklaring en enkele buien elkaar af. Het zuidoosten heeft de beste papieren om grotendeels droog te blijven. De temperatuur blijft vandaag 19 aan de kust en 22 graden in Limburg. Er staat een matige zuidwestenwind. Oraatje, raad ik eens mee. Hoor ze kijk je baris voor ze krijgen. Kort samengevat. Geen dag om thuis te blijven. Maar ook geen dag waarop je verontwaardigd moet zijn, wanneer je halverwege de middag ineens een bui op je hoofd krijgt. Ham a gorilla, adamiaki o gorilla. Ham dan hier kahaba. Hij is er nog steeds niet. Maar ja, even over de hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Ook in het zuiden van Duitsland zal de temperatuur de komende dagen flink oplopen. Gelukkig hebben we in Nederland nou garm naar. Maar hoi, zeker, hè?

disgusting. You must. Ja, Arend is onderweg, dus koffie, chai, middagshow. Jari is er nog wel op, maar hij is er ietsje later binnen. Dus hij komt eraan. Hoe oude hij gaat. Hij heeft het te druk, maar we gaan hem een keer na, toch? Dus toevan, ketra, ben je gaan studeren met Ajaya. En intussen heb ik aan een KNMI ook al gebeld. Ki absidion orkanaya aan een kenamrak die. Dit nummer is toch een geweldig nummer. Hè? Ki sajna he sajna ke liye. Dus als je vriend, vriendin, je vrouw, je patni, je biwi, tork gaat in sajje hega, dat kan moeilijk, hè? सजे के मतलब है कि तुर खाती मोई कपड़ा पहनी अपने के तैयार करेगा बार बार मनाएगा पूरी लगाएगा दिस दन इस वॉलेटिग बेस्ड फॉर या

वाणु जना रेडियो, ये है सुन वालों। और सजना है, सजना है, सजना है, सजना के लिए अभी आपने सुना। एक और बात सुन वालों, हम आपसे बताना चाहेंगे फमवे क्लीमात फरामरिंग या फमवे क्लीमात फरामरिंग। अंडरहाल्फ ग्राद वर्ड ओवरस्क्रेडन। Het VN-milieuprogramma zegt dat het inmiddels niet meer te voorkomen is dat de wereld tijdelijk meer dan 1,5 graad, dus 1,5 graad, opwarmt ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dat betekent niet dat de klimaatdoelstelling ineens waardeloos heen gaat. Nou, integendeel. Volgens de Verenigde Naties wordt het nu cruciaal om de overschrijding zo klein en zo kort mogelijk te houden. Iedere fractie van een graad die wordt voorkomen, beperkt schade. Toen ik het ook jaars kan kalken, die iedere uiterit naar Garm, hoe jij, je hebt het toevallig heel, we hebben het toevallig heel, we hebben het orkaan heel, overstroming heen. Meer opwarming betekent onder meer grotere risico's op extreme hitte, natuurbranden, overstromingen, smeltende gletsjers en verder zeespiegelstijging. Een bolie toch, hè? In de stad niet meer een bolie, maar op Nederlands met een betadelingen. Na de warmste Nederlandse zomer ooit krijgt die waarschuwing vandaag misschien iets meer betekenis dan een abstract getal in een rapport. Dat klopt toch? Cijfer waar? Een paar jaar geleden zo'n voorspelkera, nou ja, dat is al lang overschreden. Nizam Wagdzai, aanwezig op 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. En voor de mensen met een stadspas, Goes Gabriel toen ik gaat in. De stoorpas heeft een stadspas. Heeft je papa en mama een stadspas, zo'n wallo? Dan koop voor hun dan kaart voor het concert van 19 september. En het kost je maar €3,50. Maar dan moet je wel mailen naar kaartverkoop@meervaart.nl. 19 september. Het is op een zaterdagavond, mooie avond om uit te gaan.

0: की गनवा जब निजाम वागी हुसैन गावेगा कि कहाँ जाते हो रुक जाओ तो हमें बड़ा दुख लगे गनवा जब हम सुनीला मात इज वेल एन हेल मोई नंबर एंड आई होप दैट हाई ऑफ 19 सितंबर गाट सिंगे इन द मेरवाड मेट ऑन बेगेलाइडिंग फ्रॉम मुंबई बीच. Koop je kaarten op tijd. Er zijn nog wat stoelen, ja, kaarten beschikbaar. Ah, stoelen, boerila, maar kaarten beschikbaar. Doe je al die keer? Nee, doe ik er pas tijd pre. Maar je kan zelf kijken hoor. Ham zoet naar boerila. Kijk maar op meervaart.nl. Het gaat heel hard. Het is weer na lange tijd een mooi concert in Amsterdam. In de Meervaart. Doorzaat. Mere gham ke sahare aja. Hij je toefaan krijgen. Ik heb de KNMI voor je gebeld, hè, Anand. Ham KNMI gebeld liggen.
1: Opsporing verzocht je KNMI. Kon ik je belken liggen?
0: Nee, ham KNMI gebeld liggen. Goedemiddag trouwens.
1: Oké, goedemiddag. Goedemiddag, kan je zeggen, Lloyd?
0: Mooi. Ham belken
1: liggen. Mijn excuses. Ik ben in slaap gevallen.
0: सबको के चाहेगा रोज करके
1: ना जो मौका है तब मौका के फायदा उठा ले
0: डायरेक्ट डायरेक्ट
1: Nee, maar natuurlijk, weekend lambara de dagen daarna. Ja. Ik had heel veel gezelligheid. Ja. Mabitja was erbij.
0: Ja.
1: En vanmorgen vroeg moest ik op Schiphol zijn, dus dan. Heb je hele korte nachten?
0: Ja, ja, ja.
1: Bas, Sanjoa, ik heb toen janet ook akil lag jaiga.
0: Akil lag jaiga. Nee,
1: bas akil lag jaiga. Bam.
0: Akil lag jaiga. Je hebt een korte powernap gedaan en nu ben je helemaal weer changa.
1: Nou, dat ook. Was het maar waar. Nee, niet helemaal changa, maar dus. Excuses, ik hoor als ze deri met jullie. Of excuses, ik moet jij naar mooi kamer hebben. Of excuses, ik heb Hawaas bij naar mooi heen geloofd.
0: Dan die frok, dan die frok zo'n
1: eigen. Sap ik hoor jij.
0: Dus Hamas, ze hebben wel zo'n nuttig tot een mooi jaar. Sap ik ook een naam rekhaa als er een orkaan komt. Ik dacht van, weet je wat? Ham KNM een keer belke riep om handel op zo'n naam. Absoluut een naam daarin. Ik wil Hindustani een naam rekhaa, want we zijn hartstikke trots op onze Hindustanse gemeenschap. Namwat herdie Anand. Anand, dat wordt een hele zware storm dan. Orkaan.
1: Nee. Mijn naam past niet bij een storm, Lloyd.
0: Oh nee, jij...
1: Ik wil storm leggen, Janne. Ik wil bhyanak naam. Svetlana. Weet je?
0: Svetlana.
1: Zoiets. Een naam waar je van schrikt. Van, hè? Ikontje heiga. Nederlandke inzending trouwens. Of nee, niet Nederlandke. Ik kon Europees landke. Inzendinger had Bulow.
0: Bulow?
1: Een van die stormen gaat Bulow heten. Hoe vind je die?
0: Bulow.
1: B-O-E-L-O.
0: Bulow. Nou.
1: Hoe vind je die? Ik kon een naam heen.
0: Ik kon een naam heen. Hoe is
1: dat?
0: Bulow.
1: Dat is toch een mooi naam. Bulow. Hoe kon
0: ik een bejaardig naamtje herkennen?
1: Bulow.
0: Dat klinkt toch ook niet Bulow?
1: Bulow is toch ook geen naam waar je van schrikt?
0: Ik vind dat
1: mensen namelijk John Kachouk ja toe.
0: Laat zo naar hem. Aan mij laat je dan minstens een keer WhatsApp berichten hij. En dan gaan wij contact opnemen met de KNMI van zo'n dikke mooie luisteraars. Hij ja.
1: Ham mij een mooi naam.
0: Ujalaki luisteraars zeggen door een mond deze ja. Kon bij aan een naam het er.
1: Ham mij een naam. Tufan.
0: Tufan. Ja, maar de klet toch?
1: Tufan.
0: Tufan.
1: De klet toch?
0: Ja. Tufan. Toepasselijk. Toepasselijk. Direct.
1: Nee, maar Europese landen milke.
0: Ha.
1: Dan ik het een beetje aan voordat ze die namen verzinnen per jaar.
0: Is toch wat, hè? Hebben ze niks anders te doen dan?
1: Ze hebben echt niks anders te doen. Ze hebben een hele panel van ik weet niet hoeveel mensen. En dan gaan ze vergaderen en dan gaan ze geld uitgeven. En dan gaan ze... Hey,
0: in plaats
1: maar
0: ja,
1: laat je ChatGPT het gratis doen
0: precies,
1: voor je, klaar.
0: Precies, in plaats van dat ze gaan nadenken van klimaatverandering, opwarming van de aarde. In plaats van dat ze daar tijd in steken.
1: Dat ze namen gaan verzinnen.
0: Namen, daar heb je niks te doen.
1: Maar een toefaan moet ook geen Lloyd heten, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Een toefaan moet bijvoorbeeld... Kijk, Floyd zou nog wel kunnen, maar niet Lloyd.
0: Anand Lloyd. Is dat niet in de stad? Haar een naam heet. Dus ja, je moet wel een beetje...
1: Rustgevend. Haman nam maar rustgevend.
0: Toen nam men het nam rustgevend.
1: Nee,
0: helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd. Inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Nou, ik ga belken. Ik heb een keer namen naar Doe zijn naam daar. Toefaan.
1: Ik ben mee betaald trouwens. Toen ben net... Dekle toch? Bate met Chijua Jaiga Lloyd. Brassafest me. Ik ga even terug naar Brassafest. Gezellig
0: Brassafest.
1: Dus ना अबे तो जगली बात ही जो ना जगल बहुत थोड़ा गुस्सा में रहेगा यार दबे ये नोखे इलो माल कलम रिलैक्स अबे मुड़ियो ना मोई कमाएगा दमुचे नो पॉप स्टार तो नहीं मत echt waar, ik ben net 2 minuten terug wakker, dus ik kom direct in de uitzending.
0: Ha.
1: Maar dank je wel voor je koffie, is wel
0: ah, ja, ja, ja. Sleur op pas naar de man. Ooit, je ook nog in de zaak, harde kroot. Ja, Ujalapje op de Nationale Radio van Nederland. Hindoestaanse Nationale Radio van Nederland. Ja, koffie, via DHB Plus. Ai, ai, ai.
1: Jouw koffiemoment, zeg je. Jouw. We gaan het opvrolijken. We gaan het opvrolijken hiermee. Sorry, luister.
0: Ja.
1: Lekker, was hij goed of niet?
0: Ja, toch?
1: Heerlijk, man.
0: Ja,
1: wat een moment,
0: zeker,
1: wat een koffiemoment met ons. Tjalau, Sarike. Applaus, des Sarike. Ai. Dus die meneer komt naar me toe. Die meneer zegt van zo, natuurlijk bolleri wat jij deed, maar wat mooi baat, hè?
0: Kon met je.
1: Oké, als iemand zo begint, dan word je al positief, toch?
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk.
1: Want dan is het een positieve vibe, toch?
0: Zeker, zeker.
1: Het is niet iemand die komt en zegt van... Ja, maar Toulon Bollere, zei...
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Toulon Bollere, zei man, maar mooi baat. Dus een soort kon baat die meneer mange betalen. Ken die meneer verder niet, hoor.
0: Nee.
1: Namo abhulgelibi, mijn excuses. Hame bole Toulon Bollere, ki Toulon mange ga panel ego.
0: Ha.
1: Bij koffie en chai.
0: Koffie en chai met panel nog maar
1: gaan. Op panel, dan wil je werkelijk, meneer, hem bulgali thoras, maar inderdaad.
0: Ja.
1: We hebben het erover gehad, we hebben het niet vormgegeven. Maar ook erbij met hem lukken zo check chai, Lloyd.
0: Zeker, bichar ik chai.
1: Denk je dat? Hem lukken bulgali, maar hem lukken zoenen wel naar bulgali. Dus hem lukken jaad kerwa wega. En dat is goed, dankjewel voor jullie hulp en het meedenken.
0: Ja.
1: Dus we moeten wel gaan nadenken, hoor, Lloyd, hoe die panel vorm gaan geven.
0: Zeker.
1: Dus als mensen daar ideeën over hebben, hem lukken betaal. Je zou kunnen zeggen dat we misschien 30 mensen, ik zeg maar wat holloid.
0: Ja.
1: Verschillende jagaken. Dus Den Haag bijvoorbeeld Barkaba.
0: Ha.
1: Dat Den Haag ken je. Orjada Chahito.
0: Ha.
1: Arnhem or Kamti regen Hindustan niet. Het Horas or Kamti. Maar stel je voor hè, dat we dat vorm zouden kunnen geven.
0: Ja.
1: Dit wat Barke. Ik wil Leeuwarden, ik wil Eindhoven.
0: Groningen, Limburg.
1: Zou toch tof zijn?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: En dat we dan een groep vormen, 30, 40, 50 man.
0: Har ik gauw keek manja, zijn jouw panel.
1: Manja, waarom moet je bolle? Manja. Agua, ego agua.
0: Ego agua, ik zei jouw panel, maar behagelijk in die panel. Ja.
1: Dus wij zoeken kapiteins.
0: Kapiteins, ja.
1: Hamlo kaptaan khojila, kaptaan logon ke hamlo khojila. Lau, hamlo ke ekad go kapitein de idhar ke udhar ke. Laat ook kijken of we een panel kunnen vormen. Laat het proberen.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl en wij zorgen ervoor dat we die panels...
1: En je hoeft niet bang te zijn. Toen zag je dat jij in de uitzending komt met je stem. Nee, wel met je stem wat je vindt.
0: Ja.
1: Maar niet echt een audio. Dus toen nam je je. Maar toen hamlo ke wel partijen. En je moet wel beschikbaar zijn. En je moet wel koffie en chai leuk vinden.
0: Ja.
1: Toch het chai gaat zo'n eigen programma. Je moet wel een trouwe luisteraar zijn. Dat toen partijen hamlo ke input wa. Maar moeilijk, Iga, Lloyd. Laat het proberen.
0: Input, ja, zeker.
1: Input waar.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Je verhaal, natuurlijk, je pen en mangelen behagelen. En dan zorgen ervoor dat het een vorm krijgt. In koffie, chai, middag, show. Our, Jerem Biala, een brazen vespe uit Leeuwarden. Doe je praat niet aan. I love him. Ham ze hebben hier beter. Ham niet, ze hebben beter gezien, maar helemaal uit Leeuwarden.
1: Ik heb zoveel mensen ontmoet, Lloyd. Hamen echt precies na Jaadba. Hoe drukte met hoe Janega?
0: Ja, ja, ik
1: maar Hamen wel Jaadba dat mensen van heiden en ver zijn gekomen. En, naam Janila.
0: Het viel op. Die meeste het niet door gaat in Pusheta. Ik ga je daarmee zo'n misselijk koffie hebben.
1: Eindelijk houden mensen van me. Nu ik misselijk aan het doen ben.
0: Ene mevrouw Nadia, die kwam naar mij. Hamaila aan het meerker. Ik moest door de security heen. Security, hamet daar is. Sorry meneer. Ik ham aan het leggen. Want deze mevrouw wil aan het ontmoeten. Maar ja, je was druk. Dus ik kon jou niet benaderen. En ze kon jou niet ontmoeten.
1: Jammer,
0: maar goed.
1: Mag ik niet herkansing? 19 september herkansing.
0: 19 september.
1: En daar hebben we veel tijd, Lloyd.
0: Ah.
1: 19 september. Ik heb thora barka raha chijwa, dus iemand samai kamti raha.
0: Ja.
1: Maar 19 september hebben we veel tijd.
0: Ja.
1: Daar zitten we met 1000 man gezellig met elkaar naar muziek te luisteren.
0: Heel cozy allemaal, lekker warm, gezellig, gezelligheid.
1: Ja, cozy, gewoon cozy.
0: Heel cozy.
1: Als je het hiermee vergelijkt.
0: Ja.
1: Dus dat is heel erg leuk, dat gaan we doen. Dus JJ Mangi Awe Koffie en Chai Ke Mile Tu Aye. Koffie Birehi of Chai Birehi.
0: Ja, ja, ja. Wijn Birehi en... Oh, we hebben boli aardje uitzending van mij. We hebben boli bolis toen ons. En in de commercial hoor je dat niet, maar bij deze, bij deze mensen... Abon mij bab katindo uso ke pas hega stadspas Amsterdam ke bazindo. Als je een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Maar je moet wel een e-mail sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Voor maar €3,50 kun je naar dit geweldige concert op 19 september. Ham je bolila iets op hier, roosjes.
1: Maar Lloyd, klopt deze informatie?
0: Tenminste, dat staat op de website, maar misschien klopt het niet.
1: Nee, jouw website ben liegeloid, dat klopt geweest.
0: Ja, website.
1: Toen meervaartje website betaken.
0: Een meervaartkeer website op Itakila, ja.
1: Oké, ik loop nog een beetje achter.
0: Ja.
1: Dus, agar likhale wape, dan is het zo.
0: Ja,
1: sune walo.
0: Ja. Het staat hier geschreven.
1: Toen likde, toen parle to letterlijk loit, kan je likhale wape.
0: Hamlok
1: toch geen biswaas karila. Hamlok check, double check karila, ja toch. Toen jane chijua kan je zeggen.
0: Het staat er echt, wij €3,50 en rang 1 is €20, rang 2 €15. Maar met een stadspas, dan kost het je maar €3,50. Maar dan moet je wel een e-mail sturen, anders stel ik je naar Miliga of aan de kassa.
1: Dan kan je mailen wat het heet.
0: Kaartverkoop@meervaart.nl.
1: Dat kan je toch niet naar Lloyd sturen?
0: Nee, hamre leg op de korting naar Miliga.
1: Na kaartverkoop@meervaart.nl dus. Ja. Auro bij jij ze kega bij theater. Gewoon aan de poort.
0: Wel een ding is, zullen we ook die kartwa beperkt hega stadspas. Ke kortingwa beperkt aantal stadspas hega. Dus.
1: Volgens mij mag je maar eentje tegenwoordig geluid.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar zo'n hamlok nam ooit een parlibati, tjejua.
0: Ja.
1: Dus hamlok, ik doe dat lagi even uitzoeken. Maar je kunt ook zelf, je kunt er ook zelf gewoon naartoe gaan of bel meervaart en dan weet je hoe het is. Weet je, jij zei regeling, hij gaat toe gebruiken.
0: Ja.
1: Kan zo naar zijn. Dus als je een stadspas hebt. Ja toch, kalle tjejua.
0: Kalle, en toen je het niet heel snel kreeg, toen je het niet aan je niet tjejua. Paatjes ik niet en dan zit je helemaal balkon wat dan ook.
1: Namoi bolle loitje jwa, namoi bolle loitje jwa. Jitne aage se kinie, otne aage baithiye. Khali etne boliye.
0: Otne bole
1: mere. Jitne aage se kinie, otne aage
0: baithiye. Klaar. Thik hai.
1: Loghi se chhe jwa.
0: Loghi se.
1: Haan to?
0: Ja.
1: Aage se kinie, ta aage baithiye.
0: Aage baithiye. Na.
1: Piche se kinie, ta piche baithiye. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat begrijpt
0: nee. Maar ik moet zeggen, balkon is ook geweldig hè, in de meervaart om daar te zitten. Super, en van daaruit echt serieus.
1: Geweldig, zeg. Ja. Heb je. Trouwens, Hamsun Libati, Lloyd.
0: Kontje, ab zu kontje sun Libati.
1: Hamar kan me pauwchal bij wat je. Hamar kan talak pauwchalega. Ki meneer Poetin, John Heiga. Hamlo kardam Trumpke over wat jij.
0: Meneer Trumpke over naar wat jij. Meneer Poetin, wil ik ha.
1: Ab ihap tu abar khali Putin ho.
0: Putin ka boli sega. Putin.
1: Putin. Input. Putin.
0: Ja.
1: Mane Putin boli zba. Jahan talak ham log ke kaan talak pahunchal hai ga. Na. Ki u bahu dara hai ga. That he worth vermoord.
0: Oh.
1: Ha. Okay, bahu dara hai ga. Ki agar I orlog jon hai ga. Jon isai tu karai ga. Te ho karai na.
0: Ja.
1: Als oorlog zou beëindigd worden zonder winst, dus zonder dat, dat hij als winnaar uit de bus komt, dan ook er Jan ke khatra hai ga wape hamantre bole Rotterdam. Ook er Jan ke khatra.
0: Rusland mein.
1: Khatra hai ga Rusland mein
0: ha.
1: Kaha Rotterdam, kaha Rusland.
0: Kaha Rusland, ja. Dat is,
1: nee, maar, dus die man is bang voor zijn eigen leed. Dus, als dat zo is, hè, Lloyd.
0: Ja.
1: Dat ook er met Labaki oorlog John Hovega, Rusland en Oekraïne, voorlopig na Don Hoiga.
0: Dus dat gaat nog even door.
1: Maar dat die naar Betjaliga.
0: Maar ja. Dus...
1: Want hij kan het niet winnen.
0: Nee.
1: Maar hij mag het ook niet verliezen.
0: Ja, maar.
1: Dus dan heb je een soort padstelling.
0: Ja, maar die vergelijking kan ik ook maken met Amerika tussen Iran. Amerika, hebben we een taggelega in oorlog was. Abhanje is het taggelega.
1: Ah, maar Trump, John Baloid.
0: Ha.
1: बड़ा बड़ा बड़ा झूठ साथ बोल के निकल जाएगा ऐसा खलातियानुस एक्ट वन दिमाग से खलातियानुस जैसे जैसे रुत पहले रहा एक खलातियानुस झूठ टूट बोल के लीप उप के निकल जा मैंने त्रुम दुदत ओक दस वो झूठ टूट बोल के निकल जाएगा Maar Rusland is gestort in een economische crisis door de oorlog.
0: Ja, maar hoe...
1: Dunia bhar se samband tutge, sabko tutatge. Dus hij heeft wel grotere problemen.
0: Maar ik wil insaan met een gezonde verstand. Die gaat nadenken, denk van Sunna. Dit houdt niet lang vol. Maar dit keer kan niet barbadi hoega. Zoveel mensen, baradoek mehega. Oekraïne zit ook in de oorlog. Hongwape kuch na kuch hoega. Maar Rusland heeft het zwaar te verduren. Tego admi, je kan geen gezond verstand, hè. सब को के बुद्धि मिल रहा है तो दन खाए तो ना देंगे ए सुनना हम लोग बिस्तरे स्टॉप कर दिए ओलखवा हम हर ली या ना हर ली माग नहीं आए लात खान फॉर इट लैंड फॉर द मेंस फॉर द बर्गर्स ये आइगे ईगो तो इस आप अपन आइगे ईगो खातिन लड़ेगा ऑफ बलंग खातिन वस ला दे तो
1: ना या सुन verschillende redenen रहेगा soms काहे खाती कोई शुरू करेगो ओलोग तो प्रश्न एगो हैगा सोम्स ओमदा चे इट्स वेल डून फॉर योर लैंड और तू सोचेगा दैटवर्कली तू एक विश्वास करेगा कि ई चीज जो हम करेबे तो हमार देश खाती अच्छा रहेगा कोई कोई ओलोग फूर करेगा नीट फॉर इट लैंड मा फॉर सिक्सेल्फ ओम एगो पोजीशन
0: Te
1: veilig te stellen of te versterken of executie te voorkomen.
0: Ja.
1: Vroegtijdig.
0: Ja.
1: Dat ze vroegtijdig worden afgezet. Netanyahu bijvoorbeeld, Israël Wali, die blijft die oorlogen voeren zodat hij aan de macht blijft. Mensen blijven bang.
0: Ja. Ja.
1: Mensen worden oorlog gesleept. Mensen denken we hebben een sterke leider nodig. Wie zal dat kunnen? Oké, Netanyahu. Wat Netanyahu ook heeft gedaan. Wat hij op zijn kerfstok ook heeft. Mensen vergeten dat op dat moment.
0: Ja,
1: en denken, voorlopig ik het hoorde, oleg wat doen, hoe jij tap ik hem nog
0: pakken. Want die andagwa kabel op haar daar, toch? Van, hè?
1: Precies.
0: Die gazanen en zo.
1: Dus maar het leidt af. Zo'n oorlog leidt af van binnenlandse problematiek.
0: Ja.
1: Dus binnenlands met problemen, dat is zoeker de oorlog, dan is het hele land met oorlog bezig en dan hoef je niet meer verantwoording af te leggen voor wat er gebeurt in je eigen land.
0: Ja.
1: Dus verschillende redenen. Ja. Hitler bijvoorbeeld, John Raha. Oké, ik doe ze drijfveer Raha. Ik heb persoonlijke drijfveer bij Raha. Echt persoonlijk.
0: Ja.
1: Want die man was gekrenkt door wat de moeder was overkomen, et cetera, et cetera. Dus ook een verleden, persoonlijk verleden speelde een rol.
0: Ja.
1: Dat hij zo'n hekel had aan Joden.
0: Ja.
1: Maar het was ook dat hij grootheidswaanzin.
0: Grootheidswaanzin, ja.
1: Dus op een gegeven moment raak je de realiteit kwijt. En denk je van Sunna, abtoham raja bati, abtoham... Koning, keizer, admiraal, bati. Nu, ham bhagwan ke brabara, bati. Nu kan ik alles maken. Nu kan ik alles doen.
0: Yeah.
1: En dan zie je dat het soms goed gaat, maar soms gaat het helemaal fout.
0: Yeah.
1: Amerika is dat gelukt bij Cahara en Faloa.
0: Venezuela.
1: Venezuela, toch? Daar is het heel snel gelukt. Een soort blitzkrieg. Bam, bam, bam. Binnen een paar uur geregeld. Soche lau, jopem, Iran. Jijke, karde.
0: Ja.
1: Nee. Maar dat werkt niet altijd.
0: Nee, Lloyd. Dat werkt niet altijd.
1: En want, je ziet het, dus je moet wel goede risicoanalyse maken. Maar dat Amerika zo dom is en dat Rusland, grootmachten, dat niet goed hebben kunnen doen, dat verbaast me wel.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus is op Natchalanke is dat erop paglaai.
0: Paglaai, ik kan niet paglaai panhegen. Ik bedoel, niemand heeft er baat bij. Kaar hoor ik aan. Ik heb ook in mijn pitaila, hamlok in benzine, ik heb prijs te hergegen. Allerlei dingen worden duurder. Hamlok
1: en wauw, uit de rug zijn, ja, we kennen het. Nederlandse Florijn moet de NFL.
0: Nederlandse Florijn moet terugkomen. En ja.
1: Ham mag je naar gulden tijdperk terug. Klaar, punt uit.
0: Gulden tijd, maar mooi rent, hè?
1: Hey, ongelukkige pijs, wat dubbel hoor.
0: Dubbel hoor. Kan je nagaan hoe mensen dan meteen denken? Hé, hey, dubbel hoor. Maar nou, dat is besef ik
1: een beetje.
0: Pijs, wat dubbel hoor. Ja.
1: Nou ja, voordeel nadeel doen. Maar ik weet het niet, Holloyd. Soms beslissing lewaiga door hoge heren en allerlei grote instituties. Tjalang, tjalang aan mee. Waarvan je achteraf denkt van, was het wel zo verstandig?
0: Ja, ja.
1: Toch?
0: Ja, nee, ja, dat heb je gelijk in. Ja, inderdaad.
1: Dat is wel waanzin. Maar oorlog voeren überhaupt, Lloyd, is waanzin. Waanzin.
0: Waanzin, echt
1: waarom
0: waanzin.
1: Ga je oorlog voeren? Rebaatjitse oplosker voor. Probeer tot samenwerking te komen. Waarom maar, Pieter? Ja, ik hoor relatie mee.
0: Ja.
1: Gare. Dan ga je de ander intimideren. Dat is een angstcultuur. Dan ga je je wil opleggen.
0: Ja, ja.
1: Maar Sunna, als je je wil oplegt aan het volk, hè, of ja. aan je partner,
0: ja.
1: of aan je kind, ha. Je wil opleggen zonder, ja. zonder met elkaar te praten ha. En in harmonie naar oplossingen te zoeken, dan ga je ik na ik dien op ik na ik dien op uitbarsten. Hoiga.
0: Zeker, zeker. 100%.
1: Het gaat zich tegen je. Het
0: gaat averechts werken. Ja, ja.
1: Dus je moet wel daarop bedacht zijn. Je toe als ik letten, ik na ik dien, gaat het tegen jou keren.
0: Ja.
1: Dus geweld ze na oplossen. Hoiga, is op zich. Kabi kabi nodig om je te verdedigen. Ham na molila bobo jantje gaat bijtallen je luid.
0: Na.
1: Dan leg ik deze keer, wat deze aanvalker is, dan moet je, terugslaan.
0: Dan moet je wel terugslaan, inderdaad.
1: Maar je hoeft niet zomaar uit het niets een oorlog te beginnen.
0: Ja.
1: En je moet altijd deescaleren. Dus die landen geven het slechte voorbeeld.
0: Trouwens, kabinet van Giri, kina Giri, oktober meer. Ik dacht ik bijna van, in deze dagen Giri had, maar ze hebben ze wel weer gered.
1: Nou, we waren glazen beloofd, collega. John, kind liever dat nou qua.
0: Rusland is hij, Lana?
1: Rusland,
0: ja. Rusland wel,
1: Svetlana.
0: Glazen bol, Svetlana.
1: Nou, ik was big deli, Sareke. Vladimir, ke big deli. Oh, nee. Vladimir, Svetlana. China wali konchita Lina
0: Li ha Li
1: Okay big deli nawa wali puran ho gaya bechari ekho nawa wali rakhli bati
0: khasa bolega
1: bolega ik kan altijd iemand anders de schuld geven dan luid. Dat is niet mijn schuld. Ham thora bolli.
0: Klasse bolli. Klasse bolli. Klasse bolli. Zeker toch? Ja.
1: I ham thora bolli wat is chijwa. Dus wij komen er altijd onderuit. Dus klasse bolli wat jij bolega.
0: Kabolis.
1: Hooguit, ik had mij naar Orobole.
0: Hooguit, een paar maanden.
1: Dus oktober, met Jana Gidit, ik had mij naar Orobole.
0: Ja, dit.
1: Dekker toch?
0: Ja.
1: Ik was op Orobole. In Okwabole.
0: Ja, in Okwabole.
1: Oh, je hebt een mooie idee. Kijk op Bulgaarse glazen bolla. Bulgarije wel iets zarek.
0: Maar het speelkwartier voor Jet is nog niet voorbij.
1: Alles zag er, het zag er wel slecht uit, hoor, moet ik zeggen.
0: Het zag er wel slecht uit, ja.
1: Maar hij heeft zich op een of andere manier kennelijk eruit kunnen redden, maar het is heel zwak, het akkoord.
0: Ja.
1: Dus ook met Labadi, die afspraken, die zijn niet heel helder en heel hard.
0: Ja.
1: En hij heeft links en rechts wat geld eruit kunnen halen. Ieder Torah bezuiniger is, ieder Torah deze. Onze miljarden schuld, John Heiga.
0: Wordt alleen maar meer.
1: Maar onze rentelast, Lloyd, wordt enorm hoog ook.
0: Behoed,
1: is niet erg, is niet erg. Nederland kan het dragen.
0: Yeah.
1: Maar Nederland is het braafste jongetje van de klas, toch?
0: Ja.
1: Dus houdt zich aan allerlei regels, monetaire regels, afspraken, et cetera, et cetera. Dus Nederland, economie, John Hega, behoed mooi georganiseerd.
0: Zeker,
1: he,
0: zeker.
1: Controlesysteem behoed mooi, maar dit is wat behoed dan niet. Dus
0: behoed bij zeggen.
1: Behoed jada. Atiu jada. Khali ham log garibati janta. Maar dit is wel behoed thanda. Thanda. Behoed dhaniba.
0: Behoed dhaniba. Behoed garam hai. Dit is wel.
1: Trouwens, thanda hai awe ga. Chaloit. Bachai kere.
0: Thanda hai awe. Trouwens, ik las van de hittegolf komt er weer aan in Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland. Dus ja, als het in die landen komt, dan komt het ook een beetje aan deze kant ook.
1: Een bakje op Bramoei gelegen. Heb je aan het thanda hoi. Dat is september, oktober. Oktober tellen, thanda hoi. Zeker.
0: Maar oké.
1: Dus een paar weken hebben we nog goed weer. Dus laten we ervan genieten. Als je 19 september kijkt, koop gaan niet kijken. Mooi weer. Dan wordt het al iets kouder.
0: Ja.
1: Maar weet je, dat heeft ook zijn charme zo lang.
0: Tuurlijk. Heerlijk.
1: Want dan kun je op vakantie gaan een weekje.
0: Ja.
1: Kom door.

0: En dan een... vier, vijf uurtjes vliegen, bedoel ik.
1: Ja, Spanje. Maar dan je hebt een hitte golf en zo.
0: Dan zit je in een land waar het 20 graden is.
1: Ja, of warmer.
0: Dan zit je in Nederland met 10 graden, daar 20 graden. Heerlijk, heerlijk. Maar dat mooi dat je gaat. Ik verheug
1: hoe heet het? Hij niet toe... Kan je zo te leren? Als je weer bij zo te leren? Ik ben net Jacques Lebert.
0: Maar dat George Sotila.
1: Maar ik weet niet of je het nieuws... ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd. Maar over Assel Meka, hoor je. Ik zag bijna meer dan 30 personen... iemand gaan ja... aanvallen om drugs terug te halen of wat dan ook. Kahoy over Assel in Nijmegen of Gelderland. Hè? Provincie
0: Tamasa,
1: Gelderland.
0: Tamasa. Maar moet je één ding realiseren. Deer zo'n nevalo janet hoi, deer zo'n nevalo zaad. Na janet hoi bhe. Dus is op Tamasa hovega niche. Nederland ke niche. Dus na uparwa.
1: Na.
0: Maar nichewa john haiga. Dus richting Duitsland, België. Waar pe u dorpen me u gemeenten me is op tamasa hoor ik kaske.
1: Maar zo chic
0: je bent. Bahu jabar drugs handel.
1: Bara badmaas lopen waar ben jij? Bara badmaas lopen. Bara badmaas.
0: Bahu jor. Jane kai khati.
1: Haan.
0: Jagha hai barka.
1: Haan.
0: Bura badraifa hai ga.
1: Ja.
0: Barka ruimtes hai ga.
1: Ja.
0: Ekwa na jane ekwa lage ka hoi ga.
1: Haan.
0: Dus je kunt van alles doen daar.
1: Ja.
0: Dus dhire waar etna barka hoi ge ba industrie wa.
1: Haan.
0: Die drugs industrie.
1: Ja.
0: Het is niet normaal.
1: Ja.
0: उस अपना पहिए दूसरा जगह में देशों में उधरे पहिए दोस पहले जो न बूरू रहा बूरा
1: या
0: उस अब होइगे जैसे क्रिमिनल इसाइड
1: इस तो ख्वात
0: एंड से हैवें पंद्र फरहुर्ड से हैवें लोकेशंस फरहुर्ड दोस या वहाँ पे बड़ा बपाल होइगे यार दोस एक दिन द पुलिसी एक दिन द ओवरहेड पुलिसी जस्टिसी एट्सेट्रा En niet alleen maar hier. Dus ook er moet meer capaciteit komen.
1: Ah.
0: Opsporingscapaciteit. Ook er dat er meer intelligence moet komen. Veel meer informatiestroom, luid.
1: Yeah.
0: En dan moet er op gehandeld worden en snel.
1: Snel.
0: En adequaat.
1: Yeah.
0: Dus je moet teams hebben die daartegen opgewassen zijn. 30 go. Bij mij was het aan Midja Eil. Met Kalashnikov, met mitrailleurs, met automatische geweren. Dan kun je niet een politieagent zeggen bij ja, Tujato. Dat gaat toch niet, Lloyd? Die politieagent gaat toch niet doen.
1: Nah.
0: De politieagent gaat op een afstand wachten. Oké, probleem wat doen. Hoe jij dat op hem AB? En terecht. Want die bichare is zo na. Die man verdient een paar duizend euro. Hij gaat toch niet zijn leven geven daarvoor.
1: Dat gaat ook aan jij, ja.
0: Precies, die man met zijn kleine pipa.
1: Ai, mooi.
0: He? Hij heeft een kleine genie-kego-pistool, of wapentorp. Weet je, dus er moeten interventieteams komen, luid.
1: Ja.
0: En er moeten snelle responsteams komen. Precies, je ziet veel meer mogelijk, denk ik. Dat soort teams moeten veel meer gaan komen, helaas. Want drugs, gerelateerd geweld, John Haiga, het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan.
1: Het houdt niet op.
0: Er ook een reden, Janne, kon je heel luid.
1: Kon je reden, hè?
0: Er is schaarste. Dus het product is moeilijk te vinden.
1: Ja.
0: En er is een grote behoefte aan het product. Dus
1: ja.
0: Vraag is enorm. Aanbod is laag.
1: Ha.
0: Het belandt in de illegaliteit. Want je wil het ook niet vrijgeven.
1: Prijs wat je hoort.
0: Op prijs wat je hoort.
1: Ja,
0: dan krijg je dit. Want om het niet naar Paisa Kamaiga hoe handelen we met luid. Ham er toe na Kamaba op cabine. Mensen verdienen zoveel geld. Bundels met geld lopen ze rond. Hammertoeken bundel er geld met chala. Weet je, wij hebben dat niet.
1: Nee.
0: Maar het is niet normaal, die wereld. Het is een totaal ander wereldje. Je kunt erin zitten. Je kunt erin vastzitten. Je kunt er niet meer uitkomen soms. En het is makkelijk verdienen. Dus ja, mensen doen dat.
1: Maar ja, in zo'n gebiedje hangen zo tjeke, hè, de gemiddelde man, vrouw, aan admin gebiedje hangen zo tjeke, van zo'n, is het je zo'n nagebruiker bent, dan is er ook geen behoefte aan dit soort dingen, toch?
0: Ja, maar zo is het. Zo is het gewoon een beetje, Lloyd.
1: Ja.
0: Nou ja, hamna zo tjela je problemen oplossen.
1: Nee.
0: Hamlok jibe.
1: Hamlok nou.
0: Alleen je kunt het wel... Je kunt het wel een beetje meer onder controle krijgen. Dat wel.
1: Maar het leek wel op Amerikaanse toestanden. Erger dan dat, denk je van... Nederland.
0: Gedeelte van Nederland is ook een narcotica staat. Punt.
1: Ai.
0: Nederland, na bolega. Maar echt waar. Nederland speelt een hele kwalijke rol, hoor. In de internationale drugshandel.
1: Ja, want Nederland is eigenlijk meer doorvoerhaven van alle drugs. John Jahed doet
0: het. Bahut jabber, ja, pebatje.
1: Hij zei eigenlijk in Nederland, bij die paisa is hij kamaai.

0: Nee, omdat alles illegaal is, heb je ook geen belastinginkomsten, Lloyd.
1: Oh ja, oh ja, dat is zo waar.
0: Ja, ze kopen wel een Ferrari, maar ja, wat heb je aan een Ferrari? Weet je, die drugsdealer die huurt een Ferrari of een kuurt, koopt een Ferrari, oké, okay, ja. Prima. Maar dat is niet de economie op gang helpen. Dus er komt geen geld legaal de economie in. Met illegaal geld, daar hebben hoedkoetskars, maar je kunt niet die economie vooruit helpen. Want hoe ga je terugpompen dan?
1: Nou toch. Ojito.
0: Toen 50 miljoen kamaile. Ja. De 50 miljoen, maar hoe ga je dat dan... Dus wat doen die mensen? Dan beginnen ze allerlei fake bedrijven.
1: Ja.
0: En dan fake dingetjes. En dan gaan ze het geld witwassen. Nou ja, iedereen weet het.
1: Ja.
0: Sapko Janega, iedereen heeft wel een geval. Of een familielid, of een vriend, of iemand. John Uchijwa Mehaiga, or Kelega. Die bahut barka zakenman he.
1: Barka
0: kelega. Suname, me ba suname, me bi ba nyope haiga. Maar ja, dat, weet je... Ham kaboliar. Wie ben ik om daarover iets te zeggen?
1: Nou ja, oké.
0: Dus
1: dan
0: hebben we
1: over Asselt gehad. Hartalra, twee dagen, maar nu is het hopelijk voorbij. Maar ze hebben wel snel die mensen aangehouden, vind ik. Vind ik wel goed.
0: 35 mensen aangehouden, hoor ik.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat de bazen daarbij zitten. Dus dit zijn de uitvoerders.
1: Ja.
0: Dus de mensen, John, nou ja, voor een habbekrats eigenlijk dit soort werk verrichten. Ik wil bewaker om aan perga. Bij dat huis, die zat in zijn auto.
1: Ja.
0: Dus auto kwam ze bewaken.
1: Ja.
0: Garwa, van die ene vermeende drugscrimineel.
1: Ja, ja.
0: Jahan Pehamla Bhaile dus. En die hebben ze als eerste doodgeschoten.
1: Ha.
0: 51 jaar keer Miraha. Oké, Oradi, Saman direct. Dus dat hele circuit is een hele lugubre circuit, Lloyd. Ja, ik wil film me moeilijk in dit gatje, Johan. Maar werkelijkheid me is wel beangstigend.
1: Ja, zeker
0: hoe ze doorgaan. Hoe doen jullie aan ze door hier? Zo
1: ja,
0: wel,
1: zeker. Nou,
0: Goos. Goos, hamal lag in jouw pelik halbal ooit.
1: Goos, wat is met vlees?
0: Kai soortu goos, haiga.
1: Acha.
0: Dus, admi khaiga rakam soortu goos, toch? Vlees. Koi khaiga, ichi joa, koi ek. मुर्गी हमारे यहाँ मुर्गी सबसे ज्यादा आदमी खाए हमारे यहाँ दुनिया भर में तो कोई खाएगा
1: उतनी गेसोंद है तुझे हाकिस है
0: नो ये गेसोंद ऑफ एक्सेप्टेड इन अलग फल मिनिमल तो मुर्गी एक्सेप्टेड है हमारे यहाँ बाय फर्स्टेलेंड कल्चरें En geloofsgroepen mee bij. Ja. Ik go christen ze poetje te hoe murgi khaiga. Ik go jood bij Amerikaan. Maar ik wil moslim ze poetje te hoe murgi khaiga. Maar hoe bijvoorbeeld varken na khaiga.
1: Nou.
0: Maar hij eet wel weer rund.
1: Ja.
0: Weet je, een hindoe normaliter ook geen varken, ook geen rund.
1: Nou.
0: Dus zo heb je verschillen. Maar murgi ja, Amerikaan meestal niet wel khaan.
1: Ha toch? Sapko ik ga.
0: Murgi wel toch? Meestal. Ja. Of je moet vegetarisch zijn,
1: ja.
0: Prima.
1: Ja.
0: Maar de mensen die niet vegetarisch zijn per se, die eten wel volgens mij kip. Maar pahile purana zamana me, hè?
1: Ha.
0: Dhalle hamar maaibaapke zamana me.
1: Ja.
0: Dan heb je het over 75 jaar, 80 jaar, 90 jaar terug.
1: Ja.
0: Zamana me.
1: Ha.
0: Gingen mensen toch jagen?
1: Ha.
0: Voor je voedsel moest je jagen.
1: Ja.
0: Dus ze namen jungle me.
1: Ha.
0: Hadden ze dan allerlei dingen om te kunnen jagen of wild.
1: Ja.
0: Bandukbira, maar daarnaast, ik weet niet hoe nog meer allemaal. En dan gingen ze jagen. Maar weet je dat ze toen ook bijvoorbeeld wild aten heel veel?
1: Pahile?
0: Hertenvlees.
1: Ja.
0: Waarom niet kon-konieke vlees?
1: Harnakegoos. Ja.
0: Ja, toch? Dus er werd best wel veel vleessoorten gegeten.
1: Ja.
0: Hamnainila, en dat is ons maaiveldonderzoek eigenlijk... waar we geen antwoord op gaan krijgen. Hamjanila, toch? Dus maaiveldonderzoek wou waardeloos baard, maar niet nooit. Maar ik vraag me af, hè. Wat mensen dus eten tegenwoordig. Eten ze nog harnakke vlees? Kun je eraan komen? Ja, je kunt wild gaan kopen. Dan moet je naar zo'n wild speciaalzaak, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of je hertenvlees hebt dan. Maar misschien heb je wel schapenvlees of... Nee, schapenvlees te volop
1: in Nederland. Ja, volop in Nederland met de regio's heb je dan. Dus ja,
0: Oro geitenvlees bij hem de klibaan in Nederland.
1: Harnakegoos bij hem, Milo, toetje. Harnakegoos, ja.
0: Hoi ga. Nou, maar gevogelte bijvoorbeeld, toch? John Ure, ga je daar?
1: Ha.
0: Na murgi gevoel, maar echt John Ure, wali hij ga. Doifi. Zijn naam is Khawatra, Chaloy.
1: Ja, zeker. Njabebi, toch? Njabebi.
0: Hem kon je Hindustani ja pek haiga? Ik weet het niet.
1: Nee, mensen...
0: En doksa, hè? Mensen eten ook wel veel doksa nog steeds, denk ik.
1: Ja.
0: Maar ham chi jwan nak haile konna, dus ham na jani la voldoende. Maar ik vroeg het me wel af. Van wat voor vlees eten mensen allemaal?
1: Ja, nou ja, mensen, laat het ons weten. Ik kon kon goos zulon ka hai, jwan ham
0: dat... Ook een paar wega.
1: Ha. Bajar mi mile hai, ki dukaan mi mile hai.
0: To jani ham Almere mere hela, ja. Jungle me thora sa.
1: Kijk, we weten wel dat varkensvlees, rundvlees, kippenvlees, geitenvlees, bhera ki goos kwa hai. Maar misschien eten jullie ook andere soorten vlees.
0: Exclusieve vlees.
1: Exclusieve vlees, jwan hai tulon ka hai, wagera, chirei, verschillende. Betaalde hem ook ze. Want we zijn er wel benieuwd naar. Van ki kon goos, al lo ka hai ga. Jwan ham lok na ka, jwan ana da ham na ka.
0: Zo is het, zo is het. Dek, ham boeitie me rehele, thora sa jungle me, jungle gebied me looit. Dus als je binnen kon rijden, dan zie je heel veel konijnen.
1: Ja, ja.
0: Rastwappen gewoon, kon konien ghoomega links, rechts.
1: Kon konien kie goos lekker ega?
0: Ik denk het.
1: Ja.
0: Ham dani, ham na kaili kabina.
1: Ja.
0: Maar ham jani la sa naam met baby, ki admi leguan khatra bijvoorbeeld.
1: Leguan?
0: Leguana, ai. En krokodil ook.
1: Oh.
0: Or dusar des haiga, Asia me bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar eten ze ook van alles hoor. Hamna niet kon kongos.
1: Sabtjes krijgen.
0: Maar wat is het verschil, Lloyd? Verschil wat? Oké, laten we kritisch zijn eventjes.
1: Ja.
0: Wat is het verschil? Waarom mag je wel kip eten?
1: Ja.
0: En dogs eten? Maar waarom zou je geen leguaan mogen eten?
1: Ja, ik zoon, job. Hoe zat je naar hier? Kip naar Higa? Of beheer
0: ik naar Nee. Ik bedoel kip vinden we normaal.
1: Ja.
0: Oh, ik ook goos,
1: maar misschien
0: vinden we... Maar is ook een goos.
1: Ja, natuurlijk is het goos, maar misschien vinden we dat vies.
0: Oké, maar laat ik het nog erger maken. Ja. Vinden we het vies, maar varken is nog vieser, misschien.
1: Ja. Ha.
0: Ik was zoer, zei het, or moor zoe. Ik weet het niet, hoor.
1: Ha.
0: Hoi, zeg ik, want zoer lobby kare lololo, weet je? Denk ik dan, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Maar je kunt niet zeggen dit is schoon vlees en dit is vies vlees. Dat kan toch niet, Lloyd?
1: Nee.
0: Dus de vraag is, zit het in onze hersenen zo van kip? Kip hoeven we ons niet af te vragen. Gewoon mooi, hè? Netjes, goedgekeurd, goed teken. Maar als het een leguaan is of nog erger...
1: Stel je voor, krokodil,
0: het is een kat.
1: Naman of kuta.
0: Of een hond. Inderdaad. Of het is een... Muis.
1: Hé, hey, hou op hoor, Arend.
0: Ik vraag het me af. Ja. Hoe denken mensen daarover? Ik heb daar geen sterke mening over. Omdat ik hem naar Kaila ik kutje doen. Maar ik vraag me af. Hoe maak je dat verschil dan?
1: Ja.
0: Hoe kun je zeggen, Iwali wel goedgekeurd, maar Iwali, nou, ke goedkeur karisba.
1: Papre.
0: Ke stempelware kisba van kippenvlees mag wel.
1: Ja.
0: Maar leguana kevlees mag niet. Of kattenvlees mag niet. Of een hertenvlees mag wel, maar noem iets, Lloyd, iets lugubers. Ik vind een rat wel luguber, hoor, ach, eigenlijk.
1: Gats, mooi.
0: Ik vind dat wel luguber. Dus hè? Ik vraag me af of we kritisch zijn over dat soort dingen. Hele simpele dingen in het leven.
1: Ja, ik denk het wel. Het overgrote deel van de mensen zijn wel kritisch, denk ik. Van, hè,
0: Toe acha tu apen mening de. Toe kai ga me dheer goswan loit, ham janila.
1: Wat doe maar jij? Kon kon goes hamail kai ham kai.
0: Na hamangila jani hoe jij. Na. Ik ben daarin niet geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Toen maar een morsu wat die bate. Dus ham jani laat ons sap halen wega. Als het maar smaakt, vind jij het best. Dat maakt jou niet uit.
1: Nee, maar, kip heeft mijn voorrang en de rest laat ik eigenlijk.
0: Wat zou je niet eten? Wat zou jij beslist niet eten? Nou, hoe lekker het ook is gemaakt.
1: Zonatje.
0: Wat jij het naam ook lekker
1: maakt. Kutaki goes wega. Of van kat of een rat. Dat soort dingen. Hey, no. Ham na mijn lijst. Zootje moet je doen.
0: Dat gaat een brug te ver.
1: Het gaat te ver. Voor mij gaat het
0: maar
1: te
0: dan
1: ver.
0: Maar dan is de vraag. Dan moet je die vraag ook stellen aan jezelf nu.
1: Ja.
0: Abbe raadke je zoetje. Voordat je je zoetje loopt. Aaj mediteer na karie. Aaj yoga ga na karie. Aaj to raadke. Voordat je gaat slapen. Half uur. Neem de tijd.
1: Ja.
0: Kagaj. Kalam of patra leken, toch? Kagels of pen leken. Toen lik je waarom wel, waarom niet. En welke vlees zo.
1: Maar een moeilijk opdracht, toetje.
0: Probeer die analyse te maken. Je komt er niet uit.
1: Ja.
0: Dan dat het in je hoofd zit.
1: Ja.
0: Iemand heeft in je hoofd geprint. Kippenvlees is goed en normaal. En ook heisake, oké. Om een goeie boeratje te namen. Maar rattenvlees na kan je.
1: Nou.
0: Iemand heeft het in je hoofd geprint. Echt waar. Want vlees is vlees, dat vat dan.
1: Mojito.
0: Of het moet niet. Misschien is rattengif niet. Misschien is rattenvlees niet lekker. Kan ook nog. Hè.
1: Maar ja, is een.
0: Or je moet meet haar hoe je goes wat op?
1: John die kuch naar hier gaan, milieke kijken, toch ik kijken.
0: Toto admik ik haal je. Toto kannibaal hoor je. Je toch haal Janila. Jij overleeft altijd. Jij overleeft de winter. Toen winter en ter hongersdood, toen sap overleeft kan je. Omdat jij bereid bent om alles te eten.
1: Ja, ja. Rekam.
0: Eerst maar ja best sareke.
1: Maar dalle kono din aige tu. Er is een overstroming, dat toch?
0: Ja.
1: Toen baatte ik dan haar koetje naar kijken. Maar je ziet wel dan een rat lopen en je hebt honger.
0: Ja, jamming?
1: Ja,
0: natuurlijk. Je ziet ben nooit. Sonna, als je dood moet, als je bijna dood gaat van de honger.
1: Ja, dan ga je toch
0: heen. Je hebt 3, 4, 5, 6 dagen niks gegeten. Boy. En je ziet een rat. Yo, ja, jamming.
1: Ja, jamming. Je gaat het eten.
0: Je wil overleven.
1: Zeker toch. Toen ga ik in Paris.
0: Dus even een hele leuke. Dus Kalinjaam Gali Bijenkorf. Amsterdam, Centraal, Janetto, Saharwali. Bijenkorf.
1: Hoe is dat op de kant toe?
0: Arre, ja. Arre, hamu aaske. Hamu moderne dat die wat hier. Gali Bijenkorf. De Bijenkorf kun je boven op het terras, voor de mensen die het kennen in Amsterdam.
1: Ja.
0: Bij de Dam. Dus dan ga je heel gezellig. Dan ga je boven helemaal. Ik denk op Arwa, dan is er een soort terras.
1: Ha.
0: Nou, dan ga je op het terrasje zitten, ga je een koffie drinken.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat zegt mijn vrouw plotseling?
1: Ha.
0: Jongens, ha. Ik zie Bhaji. Maar orat ja, pangelijk. Ik kan haar Bhaji denken. Ja,
1: Bijenkorf kan ook praten.
0: Maar Bijenkorf kan dak bij haar maithalbati. En mijn vrouw begint plotseling te zeggen. Jongens, ik zie Bhaji. Helemaal enthousiast. Ze begint over de leuning te leunen. Hamsochi kakarega.
1: Ja.
0: En ze wijst me aan, makoya.
1: Ha.
0: Wat dat kwapen, ja.
1: Dat kwapen. Als je makkoyake doet, lobby kan
0: je makkoyake.
1: Doe liefhebber wat je ook.
0: Mankari hekwa, koet kaat, kijk, hem zoet je hem, jij kaat leeg makkoyake. Dus je hebt gewoon wilde makkoyake, zo'n nevalo.
1: Ja.
0: Dekhi, abbe, maar bhaat padi, Hindustani, abbe. Bij een korf ke dak pe, abbe, dekhi. Abbe, dekhi, feest hove, waar Hindustani ke baitha gana feest. Dat mensen daar naartoe gaan, ki, ey, Ujala boli se, ja pe.
1: Ja pe, moko, ja, mili gaat, oké.
0: Zou wel goed zijn, hè? We kunnen wel een flashmob een keer organiseren, hè, Lloyd? Op het dak van Bijenkorf. Alleen maar Hindustani, in één keer, bam.
1: Chili.
0: Jongens, nu ego, met z'n allen er naartoe.
1: Ja, baitha gana, hè?
0: Or hum log ek box leke ja koi chotko box wa jane to Lloyd boy abu dewa sa hai
1: ma moi jang hai dus tu moi khud kar kar kar chukli u jang ha hai bank of ke da kwa pe
0: sun mosu sam na dekh li dus mos me hamna khain tar se bati ma bhaji me well tu janega ek to makoya ke bhaji ek to soso me Lloyd
1: upar se soso
0: Amsterdam centrum me
1: ai yo serious
0: is toch wat
1: is toch wat in de Amsterdam ke centrum me hè.
0: Het is toch wat? Ja. Hartje. Hartje Amsterdam, Bijenkorfke. Oei, na het goed wat je zoon heeft.
1: Toen jij hem
0: proef ondervinderlijk betalen. Kalinjaakje baten, dus aan je bent, je je op tijd. Deri ben je je. Dit is dus een Hindustani mardiga. Maar ja. Op tijd deed je dat kun je bakoya, een bundeltje bakoya daar plukken. Oogsten heet dat, oogsten, Lloyd.
1: Ja, ja.
0: Bijenkorfke dakpe.
1: Bijenkorfke dakpe.
0: Dus, maar je kunt het wel gaan zien. Je kunt het wel gaan zien.
1: Ja.
0: En je kunt wel genieten van het terras. En je kunt echt waar heerlijk even koffie drinken.
1: Maar,
0: en eventjes genieten van de zon.
1: Bij een dakwa. Dus eigenlijk bij een korfje dakwa. Terras ook een reclame. Dus is het helemaal open? Of,
0: ja, open terras. Open terras. Hartstikke leuk.
1: Lijkt me hartstikke leuk toch? Om
0: hartstikke
1: eruit
0: leuk.
1: Te gaan.
0: Hartstikke. Maar, jaad kan je. Ik ga een paar keer kan je 7,50 euro. Dus als je in die garage gaat, bij Payamoni is het wel. Dus ik weet het.
1: Het is wel de moeite waard. Kees Bollinger, goedemiddag. Kijk, leeg warm vlees is de schoonste vlees. die eet de gezonde bladeren. Maar kon jij, ik ga liggen.
0: De glitter? Liguana, ga je ze glitter proeven. Nee, maar we zitten zomaar reclame te maken voor het terras van Bijenkorf Sarik.
1: Mang Sarik, hè?
0: Ik kon zien, hem lukken naar die.
1: Chai cash.
0: Koffie reclame, kan je hem lukken, Sarik. Maar dit is de fatu wat mensen leuk vinden bij koffie en chai, denk ik.
1: Zeker, rommelbad. Hier rommelbad, toen hebben we hier Sunila 2-3 keer op een dag. En vandaag is weer de herhaling om 5 uur. En vanavond om Aatje Raadke. Aatje Raadke, het is wat je naar hegen. Half elf pierce herhaling van koffie chai middagshow. Nou, Anand, dankjewel voor
0: Mahabir Swami ki jai.
1: Mahabir Swami. Ja, het was weer gezellig. Dankjewel voor
0: superleuk.
1: Ja, zeker.
0: Ham jagal na rahi mooi se matab mooi hoige. Mooi hoige. Kruchas,
1: doei. Sunwalo. Ja, de kamer is er een koffie, chai, middagshow, peesje, geheel afgeleerd. En aan ze mijn vierde betaald doen. Die 19 september komt meervaart met Jabberjus Concert. Met Nizam Wagyu zijn, Boyke, Datadin, Shekhar Kumar, Mausim Uburai, Ayan Mukherjee. En Mumbai Beats. Mumbai Beats is begeleid, kerigas, heb je.

Ha, dus koffie erbij, chai erbij en vandaag een simpele vraag. Ik wil simpel vragen. Wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand gezegd dat je diegene waardeert? Ha, heb je ook een behoud waardeerd, Karila? Kap toe bolloze. Kap toe hamse bolle. We denken het vaak wel. Hamlo ook hardem zoetje la konen ze bolle over een collega, een vriend, je partner, je kinderen, je ouders. Maar bab ze bhi. Bolse keki ham tolong ke behoud waardeerd, Karila. Maar denken en zeggen zijn natuurlijk twee verschillende dingen, hè? En het hoeft helemaal geen groot gesprek te worden. Nou, lamba tjora gesprek nou vegen. Soms zijn vier woorden genoeg. Tjaar woorden. Nou ja, als ik het nu zeg, dan zijn het vier woorden hoor. Ik waardeer wat je doet. Tjaar na het paadje. Misschien krijgt iemand die dat vandaag niet verwacht ineens een heel andere woensdag. En het mooie is, het kost je niks. Geen abonnement naar hij, geen app, geen AI, gewoon paadje worden. Koffie, chai, even jouw moment op Uthala Radio. Mooi serieën, fijne dag. En let op jezelf.

Ja, denk vandaag positief aan iemand. Positief. Hou het niet alleen in je hoofd, hè. Moet jij me kan niet naar creëren. Zeg het gewoon, zeg het. Zeg het gewoon. Ik waardeer je. Nu zijn het 3 woorden. 10 seconden. Maar soms blijft zoiets veel langer hangen dan het hele nieuwsbulletin. Door nieuws toezoenen hengen aaske. Maar pak nog een kopje koffie, chai. Geniet van je woensdag. Mooi regen.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbodienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. Inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door khati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din... आप हमसे बात कर सकते हैं

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: बोल दो बापू।
1: हाँ बोल दे बेटा।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Bunschoten Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. Arbodienst ArboUnie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen door een toename van werkdruk en de start van het griep- en verkoudheidsseizoen. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. En de Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone, zegt de Duitse Centrale Bank president Nagel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn twee reizen.
3: Live vanuit de hoofdstad.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
5: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
6: Ujala, Lari Heanu Valisanitje, zaterdag 19 september. Ujala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Biskazaar. En 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mouse Mew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. Meervaart mee. Raadkissen mee, AWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Larehe Ujala.
7: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, maar door het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer, bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Hi, this is Deepika Padukone.
9: Hi, this is Imran Khan.
10: Hi, this is Sunny Deol.
11: Hi, this is Ajay Devgan.
12: Hi, this is Ranveer Singh.
13: Hi, this is Sonu Sonodigam.
14: My name is Shah Rukh Khan.
15: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
6: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio stuur je e-mail naar info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio, Stadse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl. Ujala Radio. Ye Ujala Radio hai. Ab aapke liye ye song.

You are Ujala Radio Headlines. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. En in Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nueba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are...
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier oponthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Halcha Ujala Radio.
5: सुनने वालों ये आप ही का उजाला रेडियो है और यहीं से एक बार फिर आप सभी को स्वागत है।

You are. Ujala Radio Headlines. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst vanwege de verslechterde relatie met de VS. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. En in Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. De politie heeft hem na het lossen van schoten kunnen arresteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, een kwartier op onthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten op onthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, Kizika Moenens en Skaar heet. Ujala Radio, vermaas aap deze te heet. Pandra vermaas voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience

Jara, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Jabertoe, mooiste buitje, taakse, herzoensakke hega. Jobjes concert, hoe nu wel een aapje gaat hier. Aardig aapje, charme. Boyke, dat de dien. En boyke, dat de dien, kisa.

0: Voices Voices of Bollywood, zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op niet de kleed op meervaart.nl. Doe je al die keer, want er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting. En het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen, er staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel, 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag, een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem, tussen Elst en Presikhaaf een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai, exclusief op UR, Ujala Radio.

Ujala's Coffee Cha Middag Show. Welkom. Absoluut. Ham welkom kijken hier vandaag woensdag 2 september keer programma Coffee Cha Middag Show mee. Maar hoe lang maar zometeen? Had kunnen willen hè. Had kunnen willen zometeen. Dus met Arun Chandrika zien. Als je daarmee kan je keer daarmee nieuws jota. Je aan willen doen keer daarmee. En natuurlijk luchtige ontwerper. Ujala's Coffee Chai Middag Show mee. Welkom.

mooi gedaan toch? Ajib Daza Tahir, we hebben nu zo'n heel Ujala Radio gezien. Zometeen de headlines van vandaag. En, dikkel jij? Kiaas ki program, koffie chai, middagshow me, hanbo kia, baat kunnen wel hè. Aapse, door gaat ie. Op UR Ujala Radio, Holland Bharme, sunai, dia jata hai.

Het is woensdag. Woensdag 2 september. Coffee Time, middagshow. Je gaat ze schroekje uit je eigen avondje. En dan start ik meteen met de headlines van...

0: Aartje.
1: Nou ja, Aartje, Nederland mee, president Macron, Aiga, Orbi, Eindhoven mee. Zij het Aartje, geloof president Macron vandaag naar Eindhoven en ASML. Premier Rob Jetten ontvangt de Franse president voor gesprekken over Europese technologie. AI, halfgeleiders, defensie, Oekraïne en het Midden-Oosten. Daarna bezoeken ze samen ASML in Eindhoven. Mogelijk 1300 Nederlandse bouwprojecten per direct stilgelegd. Een van de grootste bureaus die controleert of bouwprojecten aan de technische regels voldoen, is geschorst. Zonder zo'n kwaliteitsborger mag bij getroffen projecten niet zomaar worden doorgebouwd. Belastingdienst haalt 139 miljoen euro aan verborgen vermogen en inkomen. Boven water, buitenlandse constructies, internationale gegevensuitwisseling en steeds vaker digitale financiële producten en crypto spelen daarbij een rol. Dus toen pijs wel naar wat jij zei, hè? De Belastingdienst komt er toch achter. Wolken, zon en enkele buien. Het wordt vandaag ongeveer 19 tot 22 graden en er zijn geen KNMI-waarschuwingen van kracht. KNMI, ze geven elk jaar orkanen een naam, toch? Ibrisbi, Orkanonke, ik wil naam deva Gwendoline of zoiets, iets dergelijks hoor. Nou ja, ik zou zeggen van geef John Storm, orkaan, Joaiga, Ibris. Geef die persoon of geef die orkaan de naam Anand of zo. Orkaan Anand. Maar misschien luistert iemand wel van de KNMI. Een idee. Amerika en Iran opnieuw vol in militair conflict. De Verenigde Staten hebben Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen aangevallen. Iran reageerde met raketten en drones richting Amerikaanse doelen in onder meer Jordanië, Bahrein en Irak. Aur Kuwait mee. Dodental Nepal stijgt naar minstens 1114. Bijna 4000 mensen worden een week na de enorme overstromingsramp nog vermist. De hoop om nog veel overlevenden te vinden neemt snel af. Nederland roept Russische ambassadeur op het matje. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor een poging tot droneaanval bij luchthaven Leipzig-Halle. Nederland, Frankrijk, België en EU hebben Russische diplomaten ontboden. Moskou, bole, hamna janila kuch. Moskou zegt, hamna janila. Moskou ontkent. Nieuwe Russische aanval op Odessa in de Oekraïnse havenstad en infrastructuur en woongebouwen. Beschadigd, 8 mensen raakten gewond. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aatje Boudewaar, dood eigenlijk september. En vandaag hebben we een nieuwe dag, nieuwsdag, waarop technologie, veiligheid en geopolitiek opvallend vaak bij elkaar komen. De Franse president Emmanuel Macron is vandaag in Nederland. Samen met premier Rob Jetten gaat hij naar Eindhoven en naar ASML. De centrale vraag daar, hoe zorgt Europa ervoor dat het op het gebied van chips en kunstmatige intelligentie niet volledig afhankelijk wordt van Amerika en Azië? Tegelijkertijd is er onverwacht slecht nieuws voor de Nederlandse bouw. Mogelijk moeten zo'n 1300 projecten tijdelijk worden stilgelegd. Zoenen toch? Internationaal is rust tussen Amerika en Iran definitief voorbij. Beide landen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Ham sotila kap i ologwam hap is topwega. En uit Nepal komen dramatische cijfers binnen, opnieuw. Inmiddels zijn meer dan 1100 doden bevestigd. Pak je koffie en chai. Of pani. Dit is Ujala's middag. Koffie, chai, show. Aapke waaste. Vijf. Hamati, wacht. Aapke deve. Maar wacht hem naar deve. Toe op net takle. Het wachten is op Anand Chandrika Singh. Ik hoop dat hij zo meteen hier binnenloopt. Dilkya Kare, dit is een geweldige nummer. Opnieuw gezongen. Maar wat is dit toch mooi gemaakt, hè? Dilkya Kare, Pish Kejrahe. En vanaf vandaag is ook weer Kavita begonnen op Ujala. Elke elke woensdag van 9 tot 12 uur. Kavita, het is weer heerlijk om naar je stem te horen, te luisteren en je programma.

क्या करे, कब कहां किसी से प्यार हो जाए तू ना जान सकेगा। सब जहां हो सकेगा, एक झोंका में भी हो सकेगा, इन एन के कोनो से भी प्यार हो सकेगा। माया तो दिल तो चाहिए खुलल रहे के, जब दिलवा ना खुल रहेगा तो ना होएगा। आज का मौसम के समाचार हम आपसे बता दें सुनो, het wordt komende dagen of komende week komt er weer een hittegolf aan. Ja, nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Ook hoge temperaturen verwacht in Duitsland. Toe Janere hier. Ja, geen spectaculaire hitte deze week, maar misschien de weken daarna. Geen code geel deze week. Gewoon een vrij normale Nederlandse september woensdag. Het KNIM heeft vanochtend bevestigd dat er geen waarschuwingen van kracht zijn. Vanmiddag wisselen wolken, opklaring en enkele buien elkaar af. Het zuidoosten heeft de beste papieren om grotendeels droog te blijven. De temperatuur blijft vandaag 19 aan de kust en 22 graden in Limburg. Er staat een matige zuidwestenwind. Oraatje, raad ik eens mee. Hoosakeke baris, hoosakeke. Kort samengevat, dus samengevat. Geen dag om thuis te blijven. Maar ook geen dag waarop je verontwaardigd moet zijn, wanneer je halverwege de middag ineens een bui op je hoofd krijgt. Ham a gorilla, adamiakio gorilla. Ham dan hier kahaba. Hij is er nog steeds niet. Maar ja, even over de hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Ook in het zuiden van Duitsland zal de temperatuur de komende dagen flink oplopen. Gelukkig alweer Nederland, maar ook naar Garmnaheja. Maar hoi, zeker.

चांदनी रात है अभी आपने सुने हैं और भी खासकर पेश की गए हैं सागर मालिक के आवाज में। हम इंतजार कर रहे हैं op आनंद चंद्रिका सिंह। Dan zullen we het hebben over luchtige onderwerpen. Gaan er niet gaan regen, hè? Of wat, of je toch een keer miscommunicatie hoort, hoor je toch? En dan meer nadrukkiger. Dus als je niet hem zegt van, als je hem een keer koffie chai, maar we hebben bijna elke dag koffie chai, maar ik heb hem een keer kam, ja, dat hoor je eigenlijk. Dus ja, het is altijd afwachten van koffie chai, regen naar regen. Maar hem ook ze maar hele boelekie. Ujala rahe, the greatest voices of Bollywood, Arubi Mambai Biskazat, aanstaande zaterdag 19 september, met Mouse Milbroy. Mouse Milbroy, ja, waar zat zonder hit background per? Mouse Milbroy, gezat Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Nizam Wagid Hussein, gezat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Or Agaramke Pas Staspas. Als je een Staspas hebt, hier in Amsterdam ke bazinukli. Voor de mensen in Amsterdam en omgeving, Amsterdam ke bazinukli hier gebruiken. Als jij een Staspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur je e-mail voor een kaart. Kartwak had in toke e-mail kerkepria. Naar kaartverkoop at. Dus als jij een staspas hebt, of je 19 september een concert met Aapkoop Haglina, wil je erbij zijn? Heb jij een staspas? Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Doe het snel, want bijna bargehega.

disgusting. You must. Ja, Arend is onderweg, dus koffie, chai, middagshow. Jari is er nog wel op, maar hij is er ietsje later binnen. Dus hij komt eraan. Hoe oude hij gaat. Hij heeft het te druk, maar we gaan hem ook een keer na, sorry, toch? Dus toevan, ketra, ben je gaan studeren met Jaya. En intussen heb ik aan een KNMI ook al gebeld. Die absidion organaiga aan een kenamrak die. Dit nummer is toch een geweldig nummer. Hè? Kies Sajna, hè? Sajna kilië. Dus als je vriend, vriendin, ja, je vrouw, je patni, je bivi, tork gaat in Sajna hega. Dat is niet moeilijk, hè? सजे के मतलब है कि तुर्क खाती मोई कपड़ा पहनी अपने के तैयार करेगा बार बार मनाएगा पूरी लगाएगा दस दम इस volledig bezig.

वाणु जना रेडियो, ये है सुन वालों। और सजना है, सजना है, सजना है, सजना के लिए अभी आपने सुना। एक और बात है सुन वालों, हम आपसे बताना चाहेंगे फनवेह क्लीमात फरामरिंग या फनवेह क्लीमात फरामरिंग। अंडरहाल्फ ग्राद वर्ड ओवरस्क्रेडन। Het VN-milieuprogramma zegt dat het inmiddels niet meer te voorkomen is dat de wereld tijdelijk meer dan 1,5 graad, dus 1,5 graad, opwarmt ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dat betekent niet dat de klimaatdoelstelling ineens waardeloos heen gaat. Nou, integendeel. Volgens de Verenigde Naties wordt het nu cruciaal om de overschrijding zo klein en zo kort mogelijk te houden. Iedere fractie van een graad die wordt voorkomen, beperkt schade. Toen denk je toch, ja, als ik elkaar heb, ik iedere uiterrit naar Gurm, hoe jij, je hebt toevaan, we hebben toevaan, we hebben orkaan, overstroming heen. Kinderlook, kijantjel, ja, hega. Meer opwarming betekent onder meer grotere risico's op extreme hitte, natuurbranden, overstromingen, smeltende gletsjers en verder zeespiegelstijging. Een bolito, hè? In de stad niet meer, natuurlijk, bolie, maar op Nederlands met een betadeling. Na de warmste Nederlandse zomer ooit krijgt die waarschuwing vandaag misschien iets meer betekenis dan een abstract getal in een rapport. Dat klopt toch? Cijfer waar? Een paar jaar geleden zo'n voorspelker, nou ja, dat is al lang overschreden. Nizam Wagdzai, aanwezig op 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. En voor de mensen met een stadspas, Goes Gabriel toen ik gaat in. De stoorpas heet stadspas. Heeft je papa en mama een stadspas, zo'n wallo? Dan koop voor hun dan zo'n kaart voor het concert van 19 september. En het kost je maar €3,50. Maar dan moet je wel mailen naar kaartverkoop@meervaart.nl. 19 september. Het is op een zaterdagavond, mooie avond om uit te gaan.

0: गनवा जब निजाम वागी दुसैन गावेगा कि कहाँ जाते हो रुक जाओ तो हमें बड़ा दुख लगे गनवा जब हम सुनीला माथिस वेल एन हेल मोई नंबर एंड आई होप दैट हाई ऑफ 19 सितंबर गाट सिंगे इन द मेरवाण मेट ऑन बगलाइनिंग फॉन मुंबई बीच कॉपी कार्ड ऑफ टाइट एर जैन ऑफ वट स्टूलें या कार्ड बेस्खिकबार हाँ स्टूलें बोली ला मैं कार्ड बेस्खिकबार तू जल्दी कर नहीं तो तुके पास टाइक परे मैं ये ये कान सेल्फ कैक हो हम झूठ ना बोलिए कैक मार ऑफ meervaart.nl Het gaat heel hard. Het is weer na lange tijd een mooi concert in Amsterdam, in de Meervaart, Doorzaad.
1: Mere gham ke sahare aja, bhega
0: bhega. Hai, hai, tufaan ke traaige. Ik heb de KNMI voor je gebeld, hè, Anand. Ham KNMI ke belke liggen.
2: Opsporing verzocht je KNMI, kon kijk je belke liggen.
0: Nee, ham KNMI ke belke liggen. Goedemiddag, goedemiddag trouwens.
2: Oké, goedemiddag. Goedemiddag, kan je zeggen, Lloyd?
0: Mooi. Ham belke
2: liggen. Mijn excuses. Ik ben in slaap gevallen. Natuurlijk, weekend Lambaraha, de dagen daarna. Ja. Ik had heel veel gezelligheid. Ja. Mabitja was erbij.
0: Ja.
2: En vanmorgen vroeg moest ik op Schiphol zijn. Dus dan heb je hele korte nachten.
0: Ja, ja, ja.
2: Bas Sanjoa ke tu jane to aakhi lag jayega
0: aakhi lag jayega nee
2: bas aakhi lag jayega bam
0: aakhi lag jayega je hebt een korte power nap gedaan en nu ben je helemaal weer changa
2: nou dat ook was het maar waar nee niet helemaal changa maar dus excuses ki thora se deri mein aili aur excuses ki mudiya na moi kamahi ga ber excuses ki abe awaz bhi na moi hai ga loit
0: tani frog tani frog suna hai ga
2: sab theek ho jayega
0: ne us hamas se berwa sun sun na trito to muli yaar sab koi ke naam rakha hai ga as er een orkaan komt ek dacht van weet je wat hum ka anemi ke bel kari pa hum bol sunna ab se ko naam dhariye ek hindustani ke naam rakhe want we zijn hartstikke trots op onze hindustanse gemeenschap de Namwa dhardiye Anand. Anand, dat wordt een hele zware storm dan. Orkaan.
2: Nee. Mijn naam past niet bij een storm, Lloyd.
0: Oh nee, jij...
2: Ik heb bhayanak naam. Svetlana. Weet je?
0: Svetlana.
2: Zoiets. Een naam waar je van schrikt. Van, hè? Ikontje heiga. Nederlandke inzending trouwens. Of nee, niet Nederlandke. Ikon Europees landke. Inzendinger gaat Bulo.
0: Bulo?
2: Een van die stormen gaat Bulo heten. Hoe vind je die?
0: Bulo.
2: B-O-E-L-O.
0: Bulo. Nou.
2: Hoe vind je die? Ik kon een naam hegen.
0: Bulo.
2: Dat is een mooi naam. Bulo. Hoe kon
0: ik
2: naam?
0: Ik heb een bijaardig naamtje herkregen.
2: Bulho.
0: Nou, dat klinkt toch ook niet Bulho?
2: Bulho. Bulho is toch ook geen naam waar je van schrikt.
0: Ik vind dat mensen...
2: Hij is namelijk John Kachouk daartoe.
0: Laat zo naar hem. Aan mij lukken, dan meen hem ook een WhatsApp-brepperd hij. En dan gaan wij contact opnemen met de KNMI van zo'n dik hem ook een luisteraars heen.
2: Hij heeft ook een mooi naam.
0: Ujala ke luisteraars heen, door een mond deze heen. Kon een bijaardig naam heet er
2: pas. Hij heeft ook een naam. Tufaan.
0: Tufaan. Ja, nou, de klet op.
2: Tufaan. Tufaan. De klet op. Ja, gewoon Tufaan.
0: Toepasselijk. Toepasselijk, direct.
2: Nee, maar Europese landen, Milke...
0: Ha.
2: Janik heeft een bichare hier voordat ze die namen verzinnen per jaar.
0: Is toch wat, hè? Hebben ze niks anders te doen dan?
2: Ze hebben echt niks anders te doen. Ze hebben een hele panel van ik weet niet hoeveel mensen. En dan gaan ze vergaderen en dan gaan ze geld uitgeven. En dan gaan ze, laat je ChatGPT het gratis doen
0: precies,
2: voor je, klaar.
0: Precies, in plaats van dat ze gaan nadenken van klimaatverandering, opwarming van de aarde. Ik herken ze hem lokabele, stopkerel jij. In plaats van dat ze daar tijd in steken.
2: Dat ze namen gaan verzinnen.
0: Namen, daar heb je niks te doen.
2: Maar een toefaan moet ook geen Lloyd heten, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Een toefaan moet bij... Kijk, Floyd zou nog wel kunnen, maar niet Lloyd.
0: Anand Lloyd. Is dat niet in de stad? Haar een naam heet. Dus ja, je moet wel een beetje...
2: Rustgevend. Haman nog maar rustgevend.
0: Toen nog maar een naam rustgevend.
2: Nee.
0: Helemaal verkeerd. Inderdaad.
2: Ja, toch?
0: Nou, hij belt een keer boelderkje naar Mona Dari. Doe zijn naam daar zo.
2: Ik ben net betaald trouwens. Toen ben net... Dekker, toch? Baten debat met Chijwa Jaiga Lloyd. Brassa Fest mee. Pier, ik, moet, ik ga even terug naar Brassa Fest. Gezellig raar.
0: Toen Torak Guzan Bartaj.
2: Dus iemand. Na. Abeto Jagliba. Jonathan Binder Jagal wou Torak Guzan Bartaj. Dan ben je nog helemaal kalm, relaxed. Abe Muriona, mooi kamaika. Dan moet je nog opstappen. Nee. Want echt waar, ik ben net 2 minuten terug wakker, dus ik kom direct in de uitzending.
0: Ha.
2: Maar dankjewel voor je koffie is wel.
0: Ah ja, de sleur op was toen man. Ooit is wat ook in de zaak heel harde kroot. Ja, Ujalapje op de Nationale Radio van Nederland. En dus staan ze de Nationale Radio van Nederland. Ja, koffie, via DHB Plus. Ai.
2: Jouw koffiemoment, zeg je. We gaan het opvrolijken. We gaan het opvrolijken hiermee. Sorry, luister.
0: Ja.
2: Lekker, was hij goed of niet?
0: Ja, toch?
2: Heerlijk, man.
0: Ja,
2: wat een moment,
0: zeker.
2: Wat een koffiemoment met ons. Tjalau, Sarik. Applaus, des Sarik. Ai. Dus die meneer komt naar me toe. Die meneer zegt van zo'n natuurlijk bolleren wat jij eigenlijk maar wat mooi baat, hè.
0: Kon met je.
2: Oké, als iemand zo begint, dan word je al positief, toch?
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar dan is het een positieve vibe, toch?
0: Zeker.
2: Het is niet iemand die komt en zegt van... Ja, maar Toulon Bollerij, zei we...
0: Ja.
2: Nee,
0: ja.
2: Toulon Bollerij, zei man, bra, mooi baat. Dus een soort kon baat in meneer Mange, betalen. Ken die meneer verder niet, hoor.
0: Nee.
2: Namo abhulgelibi, mijn excuses. Hamme bole Toulon Bollerij, ki Toulon Mange ga panel ego.
0: Ha.
2: Bij koffie en chai.
0: Koffie en chai met panel van mij.
2: Op panel, dan moet je werkelijk, meneer, gaan bulgalitoras, maar inderdaad, we hebben het erover gehad, we hebben het niet vormgegeven, maar ook erbij met hem ook zo check chai, Lloyd.
0: Zeker, bichar ik chai.
2: Denk je dat? Hamlok bulgali, maar hamlok is zo'n wel een abhulal. Dus hamlok is jaad karawawega. En dat is goed, dankjewel voor jullie hulp en het meedenken. Dus we moeten wel gaan nadenken, Lloyd, hoe die panel vorm gaan geven.
0: Zeker.
2: Dus als mensen daar ideeën over hebben, hamlok je betaal. Je zou kunnen zeggen dat we misschien 30 mensen, ik zeg maar wat Lloyd.
0: Ja.
2: Verschillende jagaken. Dus Den Haag bijvoorbeeld, Barkaba.
0: Ha.
2: Dat Den Haag ken je, Orjada Chahito.
0: Ha.
2: Arnhem or Kamti, Rege Hindustani, Toras or Kamti. Maar stel je voor hè, dat we dat forum zouden kunnen geven.
0: Ja.
2: Dit wat Barke, ik wil Leeuwarden, ik wil Eindhoven,
0: Groningen, Limburg.
2: Zou toch tof zijn?
0: Ja, zeker. Zeker.
2: En dat we dan een groep vormen, 30, 40, 50 man.
0: Har ik gauw keek manja, ik zei jouw panel.
2: Manja, waarom moet je bolle? Manja. Agua, ik go agua.
0: Ik go agua, ik zei jouw panel. Ja.
2: Dus wij zoeken kapiteins.
0: Kapiteins, ja.
2: Hamlo kaptaan khojila, kaptaan logon ke hamlo khojila. Lau, hamlo ke ekad go kapitein de idhar ke udhar ke. Laat ook kijken of we een panel kunnen vormen. Laat het proberen.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl en wij zorgen ervoor dat we die panels...
2: En je hoeft niet bang te zijn. Toen als je dat jij in de uitzending komt met je stem, nee. Wel met je stem wat je vindt, maar niet echt een...

0: En je moet wel beschikbaar zijn. En je moet wel koffie en chai leuk vinden.
1: Ja.
0: Toch het chai gasunege programma. Je moet wel een trouwe luisteraar zijn. Dat doet wat je hem lukken input waar. Maar moeilijk, Igaloid. Laat het proberen.
1: Input, ja, zeker.
0: Input.
1: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Je verhaal, natuurlijk, je pen en mijn behagelijke. En dan zorg ervoor dat het een vorm krijgt. In Coffee Chai Middag Show. Our, Jerem Biala, een Brazen Vespe uit Leeuwarden. Doe je praat niet aan. Hij heb hier. Hij heb hier beheerker. Hij heb niet als beheerker is, hij heb is, maar helemaal uit Leeuwarden.
0: Ik heb zoveel mensen ontmoet, Lloyd. Hamin, echt precies na Yadba. Hoe drukte met hoe jij
1: ja? Ja, ik
0: maar Hamin wel Yadba dat mensen van heiden en ver zijn gekomen. En, naam
1: het viel op, die meeste het niet door gaat in Pushet. Ik ga de mensen zo'n misselijk koffie hebben.
0: Eindelijk houden mensen van me. Nu ik misselijk aan het doen ben.
1: Ene mevrouw Nadia, die kwam naar mij. Hamaila aan en ze meerker. Ik had alleen Hamjaila. Ik moest door de security heen. Security, Hamid, daar is het. Ga jij? Hamid, sorry, meneer. Hamid, ik aan het leggen. Want deze mevrouw wil aan wil ontmoeten. Maar ja, je was druk, dus ik kon jou niet benaderen. En ze kon jou niet ontmoeten. Jammer, maar goed.
0: Mag ik niet herkansing? 19 september herkansing.
1: 19 september.
0: En daar hebben we veel tijd, Lloyd. 19 september. Ik heb Thora Barkar had je gehad. Dus iemand van mij komt hier. Maar 19 september hebben we veel tijd.
1: Ja.
0: Daar zitten we met 1000 man gezellig met elkaar naar muziek te luisteren.
1: Heel cozy allemaal, lekker warm, gezellig, gezelligheid.
0: Ja, cozy, gewoon cozy.
1: Heel cozy.
0: Als je het hiermee vergelijkt.
1: Ja.
0: Dus dat is heel erg leuk, dat gaan we doen. Dus JJ Mangi Awe Koffie en Chai Ke Mile Tu Aye. Koffie Birehi of Chai Birehi.
1: Ja. Wijn Birehi en... ham boli aardje uitzending kwam mee. Ham bolagiri boli is toen ons. En in de commercial hoorde je dat niet. Maar bij deze mensen... Appen mij bab katindo uso ke pas hega stadspas Amsterdam ke bazindo. Als je een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Maar je moet wel een e-mail sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Voor maar €3,50 kun je naar dit geweldige concert op 19 september. Ham je bolila ietsjes op hier, roosjes.
0: Maar Lloyd, klopt deze informatie?
1: Tenminste, dat staat op de website, maar misschien klopt het niet.
0: Nee, jouw website ben liegen, Lloyd, klopt geweest.
1: Ja, website.
0: Toen meervaartje website betekent.
1: Een meervaartje website op Takila, ja.
0: Oké, ik loop nog een beetje achter.
1: Ja.
0: Dus, agar likhale wapen, dan is het zo.
1: Ja.
0: Sunne walo.
1: Ja. Het staat hier geschreven.
0: Toen likde, toen parle to letterlijk Lloyd. Kan je likhale wapen?
1: Hamlok
0: toch geen biswas karila. Hamlok double check karila, ja toch. Toen jane chijua kan je zeggen.
1: Het staat er echt bij €3,50. En rang 1 is €20, rang 2 €15. Maar met een stadspas, dan kost het je maar €3,50. Maar dan moet je wel een e-mail sturen. Anders stel ik je naar Namiliga of aan de kassa.
0: Dan kan je mailen wat je.
1: Kaartverkoop@meervaart.nl.
0: Dat kan je toch niet naar Lloyd sturen?
1: Nee. Hamre heb ik ook korting naar Namiliga.
0: Na. Kaartverkoop@meervaart.nl dus.
1: Ja.
0: Auro bij jij ze kega bij theater. Gewoon aan de poort.
1: Wel een ding is, zullen we ook die kartwa beperkt hega stadspas. Ke kortingwa beperkt aantal stadspas hega. Dus.
0: Volgens mij mag je maar eentje tegenwoordig geluid.
1: Ja.
0: Maar zo'n hamlok nam ooit zijn parlibati, chijua.
1: Ja.
0: Dus hamlok, ik doe dat lag je even uitzoeken. Maar je kunt er ook zelf gewoon naartoe gaan of bel meervaart en dan weet je hoe het is. Weet je, jij zei regeling, hij gaat toe gebruiken.
1: Ja.
0: Kan zo naar zijn. Dus als je een stadspas hebt. Ja toch, kalle chijua.
1: Kalle, en toen je het niet snel kreeg, toen je het niet snel kreeg, paadjes ik niet en dan zit je helemaal balkon wat dan ook.
0: Namoi bolle Lloyd chijua, namoi bolle chijua. Jitne aage se kinie, utne aage baithiye. Khali itne boliye.
1: Utne bole.
0: Jitne aage se kinie, utne aage
1: baithiye. Klaar. Theek hai.
0: Loghi se chijua.
1: Loghi se.
0: Haan to?
1: Ya.
0: Aage se kinie, ta aage baithiye.
1: Aage baithiye. Na.
0: Piche se kinie, ta piche baithiye. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat begrijpt iedereen.
1: Nee. Maar ik moet zeggen, balkon is ook geweldig hè? In de meervaart om daar te zitten.
0: Super,
1: en vandaaruit echt serieus.
0: Geweldig, zeg. Ja. Heb je. Trouwens, Hamsun Libati, Lloyd.
1: Kontje, abtsu, kontje, sun Libati.
0: Hamar kan me pahunchal bai batia. Hamar kan talak pahunchalega. कि मनेर पुतिन जो है यार
1: हाँ,
0: हम लोग हरदम ट्रंप के ऊपर बतियाए
1: मने अब हम लोग अब
0: ट्रंप के ऊपर ना बतिया
1: पुतिन बोलो

0: 对哈。
1: अब यह तो आप हर खाली पुतिन हो
0: क्या पुतिन पुतिन क्या बोली सही का पुत इन
1: पुत इन इन पुत पुतिन
0: या
1: मैंने पुतिन बोली इस बार जहां तक हम लोग के कान तक पहुंचल है गा ना कि वो बहुत डरा है गा दैट ही वर्थ फॉर मोर्थ
0: ओ
1: हां ओके बहुत डर है गा कि अगर ई ओलोह जोन है गा जो नहीं साइ तू करेगा ते हो कराई ना
0: या
1: अगर ओ लोग जो बैंदक कर दे सोंदर विंस्ट तो सोंदर दात की दात है अल्स विनर ओ द बस कोंट
0: या
1: तो ओकर जान के खतरा है यार वहां पे हम मंत्री बोले रोटरडम में ओकर जान के खतरा
0: रुसलान में रुसलान में
1: खतरा है यार रुसलान में
0: रुसलान में हां
1: कहां रोटरडम कहां रुसलान
0: कहां रुसलान यार
1: नहीं दोस दोस दी मैन इज बंग फॉर से आई गले दोस अल्स दैट सो इज है लॉयड
0: या
1: तो ओकर मतलब बाकी ओ लोग जो होवेगा रूसलान और उक्राइन के फलोबक ना दोन होएगा
0: दिस दैट गाट नो हैव दोन
1: दैट दिन अब चलेगा
0: मैं या
1: दिस मत है कैन नी विन है कैन नी विन
0: नहीं
1: मैं है मग तो नहीं फलीसा
0: या मैं
1: दिस दिस दैन हैव ए सॉर्ट पाटस्टेलिंग
0: या मैं दी वर्गलाइक कैन आई ओक मेक विद अमेरिका टू ईरान अमेरिका हमने भी थक गए लेगा ई ओलोहोस अब हैं से थक गए लेगा सब
1: हां मत ट्रम्प ट्रम्प जोन बालोइट
0: हां
1: बड़ा बड़ा बड़ा झूठ साथ बोल के निकल जाएगा इस खलात ऐसा खलातियानस एक्ट वन दिमाग से खलातियानस जैसे जैसे रोते पहले रहा एको खलातियानस झूठ टूट बोल के लीप उप के निकल जा मैंने त्रुम दूधत ओक दस वो झूठ टूट बोल के निकल जाएगा
0: या
1: मगर रूसलैंड इस गेस्टोर्ट इन एन इकोनॉमिक्स क्राइसिस डोर द ओलोग
0: या मगर
1: दुनिया भर से संबंध टूट गए सब कुछ टूट टाट गए दस है ही वेल ग्रोटर प्रॉब्लम
0: मगर एक इंसान मेट एन गेसोंडे वर्स्टैंड डी गात नादेंके डिंग फॉर सुन्ना दिस हाउ नी लॉन्ग फॉल हमार दिस के कनि बर्बादी होएगा सोफल मेंस बड़ा दुख में हैगा यूक्रेन सिट ओक इन द ओलोग होमा पे कुछ ना कुछ होए मगर रूसलैंड हैव इट स्वार्ट टू फर्ड्यूर तेगो एडमी जिके है गेसोंड वर्स्टैंड सबको के बुद्धि मिला है तो दान खाए तो ना देंगे ए सुनना हम लोग बेसरे स्टॉप कर दिए ओलखवा हम हर ली या ना हर ली माग नहीं आए लात गाँव फॉर इट लैंड फॉर द मेंसन फॉर द बर्गर्स वन ये आईगे एगो तो इस अपन आईगे एगो खात इन लड़ेगा ऑफ बलंग खात इन वसला दे तो
1: सुन फर्स्ट रीजनर रहेगा सॉम्स काहे खाती कोई शुरू करेगो ओ लोग तोह फर्स्टलैंड रीजनर एगो हैगा सॉम्स ओमदा चे इट्स वेल डन फॉर योर लैंड
0: या
1: और तू सोचेगा दैटवर्कली तू एक विश्वास करेगा कि ई चीज जो हम करेबे त हमार देश खाती अच्छा रहेगा
0: हां
1: कोई कोई ओ लोग फूर करेगा नीट फॉर इट लैंड मा फॉर सिक सेल्फ ओम योर एगो पोजीशन
0: te versterken.
1: Veilig te stellen of te versterken of executie te voorkomen.
0: Ja.
1: Vroegtijdig.
0: Ja.
1: Dat ze vroegtijdig worden afgezet. Netanyahu bijvoorbeeld,
0: ha.
1: Israël Wali, ha. Die blijft die oorlogen voeren zodat hij aan de macht blijft. Mensen blijven bang.
0: Ja. Ja.
1: Mensen worden oorlog gesleept. Mensen denken we hebben een sterke leider nodig. Wie zal dat kunnen? Oké, Netanyahu. Wat Netanyahu ook heeft gedaan. Wat hij op zijn kerfstok ook heeft. Mensen vergeten dat op dat moment.
0: Ja,
1: en denken, ja. Voorlopig ik het hoorde, oorlog wat doen, hoe jij tap ik hem nog pakken.
0: Want die aandacht wat kabel op haar daar, toch? Van, hè?
1: Precies.
0: Die
1: precies.
0: Gazanen en zo.
1: Dus maar het leidt af. Zo'n oorlog leidt af van binnenlandse problematiek.
0: Ja.
1: Dus binnenlands met problemen, dat is zoeken de oorlog, dan is het hele land met oorlog bezig en dan hoef je niet meer verantwoording af te leggen voor wat er gebeurt in je eigen land.
0: Ja.
1: Dus verschillende redenen. Ja. Hitler bijvoorbeeld, John Raha. Oké, ik doe ze drijfveer Raha. Ik heb persoonlijke drijfveer bij Raha. Echt persoonlijk.
0: Ja.
1: Want die man was gekrenkt door wat de moeder was overkomen, et cetera, et cetera. Dus ook een verleden, persoonlijk verleden speelde een rol.
0: Ja.
1: Dat hij zo'n hekel had aan Joden.
0: Ja.
1: Maar het was ook dat hij waanzins, kan je zeggen, collega? Grootheidswaanzin.
0: Grootheidswaanzin, ja.
1: Dus op een gegeven moment raak je de realiteit kwijt. En denk je van, sunna, ab toham raja bati. Ab toham koning, keizer, admiraal bati. Nu ham bhagwan ke barabara bati. Nu kan ik alles maken. Nu kan ik alles doen.
0: Yeah.
1: En dan zie je dat het soms goed gaat, maar soms gaat het helemaal fout.
0: Yeah.
1: Amerika is dat gelukt bij Cahara en Faloa.
0: Venezuela.
1: Venezuela, toch? Daar is het heel snel gelukt. Een soort blitzkrieg. Bam, bam, bam. Binnen een paar uur geregeld. Zoals je lauw, je hem, Jijke, Kardé.
0: Ja.
1: Nee. Maar dat werkt niet altijd.
0: Nee, Lloyd. Dat werkt niet altijd.
1: En want, je ziet het, dus je moet wel goede risicoanalyse maken. Maar dat Amerika zo dom is en dat Rusland, grootmachten, dat niet goed hebben kunnen doen, dat verbaast me wel.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus is op Natchalanke, is op Torap Paglai.
0: Paglai, ik kan niet Paglai panhegen. Ik bedoel, niemand heeft er baat bij. Kaar hoor ik aan. Kijk, hamlo in mijn pitaila, hamlo ke benzine, ke prijs tjargega. Allerlei dingen worden duurder in het land. Hamlo ke
1: NFW, terug zijn die oude keer. Nederlandse Florijn moet
0: terugkomen. En ja...
1: Hamangila gulden tijdperk terug, klaar, punt uit.
0: Gulden tijd, blamoyeren, hè?
1: Hamlokke pijs, wat dubbel hoedje.
0: Dubbel hoedje. Kan je nagaan hoe mensen dan meteen denken. Van, hey, dubbel hoedje. Maar nou, dat is besef ik.
1: Hamlokke pijs,
0: wat dubbel hoedje. Ja.
1: Nou ja, voordeel nadeel doen. Maar ik weet het niet, Lloyd. Soms beslissing lewaiga door hoge heren.
0: Ja.
1: En allerlei grote instituties. Tjalang aan mee. Waarvan je achteraf denkt van, was het wel zo verstandig?
0: Ja. Ja.
1: Toch?
0: Ja, nee, ja, dat heb je gelijk in, ja, inderdaad.
1: Dat is wel waanzin. Maar oorlog voeren überhaupt, Lloyd, is waanzin. Waanzin.
0: Echt
1: waarom
0: waanzin.
1: Ga je oorlog voeren? Rebaatje, oplosker, goed. Probeer tot samenwerking te komen. Waarom maar, Pieter, ja? Ik wil relatie mee.
0: Ja.
1: Gare.
0: Vergelijk dat ik met een relatie.
1: Ik wil ouder, ik wil ouder. Ik wil ouder, ik wil ouder, of ik wil lerken, gezin mee.
0: Ja.
1: Je gaat toch niet elkaar kapot slaan?
0: Nee, natuurlijk niet. Je praat met elkaar, toch?
1: Haan toch, bolie van ietsje joh, me na moeilijk, ik wou bolie van me i na moeilijk, ik kan ze oplossen, kan ik
0: gooien.
1: Ha. Ik zeg er even toe, ik zeg er je te oplossen. Zo moet je dat probleem oplossen.
0: O, na kijk, ik heb een relatie met jij, dat werkt ook niet. Je moet wel samen
1: met elkaar komen. Dat werkt wel, maar ham ik gewoon het horen leken bij Tila. Dat werkt dat wel nooit.
0: Oh, ik wou kijk, hij had super hekken, ik wou je hekken, zo nekken.
1: Nee, maar dan ga je, is er een angstcultuur. Dan ga je je wil opleggen.
0: Ja, ja.
1: Maar Sunna, als je je wil oplegt aan het volk, hè, of aan je partner,
0: ja.
1: Of aan je kind, je wil opleggen zonder met elkaar te praten en in harmonie naar oplossingen te zoeken. Taka hoe ga ik naar ik dien op ik naar ik dien op uitbarsten hoe ga.
0: Zeker,
1: 100%. Het gaat zich tegen je. O, toren had al realeke toren moet je maar ik dien.
0: Ja, gaat averechts werken. Ja.
1: Dus je moet wel daarop bedacht zijn. Je toe als ik letten ik naar ik dien gaat het tegen jou keren.
0: Ja.
1: Dus geweld ze na oplossen hoe ga is op je. Kabi nodig ga je om je te verdedigen. Ham namolila bobo jantje gaat bijtalle je Lloyd.
0: Nee.
1: Dan leg ik deze keer, wat deze aanvalker is, dan moet je wel terugslaan.
0: Dan moet je wel terugslaan, inderdaad.
1: Maar je hoeft niet zomaar uit het niets een oorlog te beginnen.
0: Ja.
1: En je moet altijd deescaleren. Dus die landen geven het slechte voorbeeld.
0: Trouwens, kabinet van Giri, kina Giri, oktober mee. Ik dacht, ik bijna van, in deze dagen, Giri dat. Maar ze hebben ze wel weer gered.
1: Nou, we hebben een glas op een collega. John, kind liever dan nou qua. Leuk.
0: Rusland, zei hij, Lana?
1: Rusland,
0: wel, ha.
1: Svetlana.
0: Glas op Svetlana, ha.
1: Nou, ik kwam Big Deli, Sarek. Vladimir, ke Big Deli. Oh, nee. Vladimir, Svetlana. China wali konchita Lina
0: Li ha Li
1: okay Big Deli nawa wali puran hoy gaya bechari ekho nawa wali rakhli bati ik kan altijd iemand anders de schuld geven dan Lloyd. Dat is niet mijn schuld. Ham thoroboli.
0: Klasse bolaboli zeggen toch? Ja.
1: I ham thoroboli wat in je joh. Dus wij komen er altijd onderuit. Dus klasse bolaboli ja, kabolis. Hooguit, ik had mij naar Orobole.
0: Hooguit, een paar maanden
1: dus oktober
0: nog.
1: Met Jena Gidit, ik had mij naar Orobole.
0: Ja, dit.
1: Dekker toch?
0: Ja.
1: Ik ga ze wel op, in Okwabole.
0: Ja, in Okwabole.
1: Oké, hoe nou moet je dit keren? Kijk op Bulgaarse glazen bol op een keer. Bulgarije wel eens zarek.
0: Maar het speelkwartier voor Jet is nog niet voorbij.
1: Het zag er wel slecht uit, hoor, moet ik zeggen.
0: Het zag er wel slecht uit, ja.
1: Maar hij heeft zich op een of andere manier kennelijk eruit kunnen redden. Maar het is heel zwak, het akkoord.
0: Ja.
1: Dus ook met Labadi, die afspraken die zijn niet heel helder en heel hard.
0: Ja.
1: En hij heeft links en rechts wat geld eruit kunnen halen. Ieder Torah is bezuiniger, is Ieder Torah deze. Onze miljarden schuld, John Heiga.
0: Wordt alleen maar meer.
1: Maar onze rentelast, Lloyd, wordt enorm hoog ook.
0: Behoed, hoor,
1: is niet erg, is niet erg. Nederland kan het dragen.
0: Yeah.
1: Maar Nederland is het braafste jongetje van de klas, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus houdt zich aan allerlei regels, monetaire regels, afspraken, et cetera, et cetera. Dus Nederlandse economie, John Hega, behoed mooi georganiseerd.
0: Zeker, zeker, zeker.
1: Controlesysteem behoed mooi, maar dit is wat behoed, honey. Maar dus
0: behoed bij zeggen, ha.
1: बहुत ज्यादा अति अति ज्यादा खाली हम लोग गरीब बातें जनता मदेसवा बहुत ठंडा ठंडा ठंडा बहुत धनी
0: बहुत धनी बहुत गर्म है दसवा हाँ
1: तो त्रोंस ठंडाई आवेगा चलो इत बचाई करेंगे
0: ठंडाई आवे त्रोंस एक लास फन हिट गोल्फ कम्ट रिवेर आन इन पोर्टुगल स्पैन फ्रांकरिक डच्चलैंड दस या अस इट इन दी लैंडे कम्ट दें कम्ट इट ओक एन बीच ऑन दिस कांट ओक
1: हाँ बाकी अब बड़ा मोई खलेगा आवेगा अब यहाँ पे ठंडा हुई थोड़ा
0: हाँ धीरे धीरे थोड़ा
1: सितंबर अक्टूबर अक्टूबर तक ठंडा हो जाएगा
0: अच्छा
1: सीकर
0: अच्छा
1: पार वही क्या है बोलो खुद वेर दुस लातो दरफा खनी था अगे सितंबर के खूब खनीत करे कोई मोई वे दन वर्त ताल इच कौदर मैं वेट दत हेव ओक सन शार मसो लो
0: तुलक तुलक तुलक हेल
1: मन दन कहीं वकांसी खाने वे किया कहूं दूर कहूँ दूर जाइए वकांसी पे एंड देन अरे दूर ना अरे 4-5 uurtjes vliegen
0: bedoel ik. Ja, er is Spanje, maar zit je hebt het golf heen en zo en zo.
1: Dan zit je in een land waar het 20 graden is.
0: Ja, of warmer. Dan zit je in Nederland met of warmer.
1: Dan zit je in Nederland met 10 graden daar 20 graden heerlijk, heerlijk. Maar dan mooi dat je gaat.
0: Maar hoe heet het? Ham niet toe kan je zo te leren, als je weer bij zo te leren, ben net jagle, maar ham niet toe.
1: Maar George zo te leren.
0: Maar ik weet niet of je het nieuws, ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd, maar over Assel Meka hoor je. Ik zag bijna meer dan 30 personen iemand gaan ja. Aanvallen om drugs terug te halen of wat dan ook. Kahoy over Assel in Nijmegen of Gelderland. Hè? Provincie
1: tamasa,
0: Gelderland.
1: Tamasa, tamasa. Maar moet je één ding realiseren.
0: Ha.
1: ढेर सुनने वालों जानत हुई ढेर सुनने वाला साइड ना जानत हुई भाई. Dus ई सब तमाशा होवेगा नीचे नीदरलैंड के नीचे.
0: Nederland knietje.
1: Dus na Uparwa.
0: Na.
1: Maar nietjewa John Haiga. Dus richting Duitsland, België. Waar pe u dorpen me u gemeenten me is op tamasa hoe ik kaske.
0: Maar zo chic.
1: Bahut jabar drugs handel.
0: Bara badmaas loog waar pe rega. Bara badmaas
1: loog. Bahut jor.
0: Bara badmaas.
1: Bahut jor. Jane kai khati.
0: Haan.
1: Jagha hai barka.
0: Haan.
1: Boer, boere bedrijf haiga.
0: Ja.
1: Barka barka ruimtes haiga.
0: Ja.
1: Ekwa na jane ekwa lage ka hoega. Dus je kunt van alles doen daar.
0: Ja.
1: Dus dhire dhire ma etna barka hoege ba industrie wa. Die drugsindustrie.
0: Ja.
1: Het is niet normaal.
0: Ja.
1: उस अपना पहिए दूसरा जगह में देशवा में उधरे पहिए दोस पहले जो बूरू रहा बूरा
0: या
1: उस अब होइगे जैसे क्रिमिनल इसाइट
0: इस तो ख्वात
1: एंड से हैव हन पांडे verhuurd ze hebben locaties verhuurd dus ja वहां पे बड़ा बपाल हो गई यार दोस एक दिन द पुलिसी
0: या एक हम
1: एक
0: या हां
1: एक दिन द ओवरहेड पुलिसी जस्टिसी एटसेट्रा एटसेट्रा veel meer focus moet leggen daar in die gebieden. En niet alleen maar hier. Dus ook er moet meer capaciteit komen.
0: Ah.
1: Opsporingscapaciteit. Ook er moet dat er meer intelligence moet komen. Veel meer informatiestroom, luid.
0: Ja.
1: Ik kan gaan kontje hovega. En dan moet er op gehandeld worden. En snel.
0: Snel.
1: En adequaat.
0: Ja.
1: Dus je moet teams hebben die daartegen opgewassen zijn. 30 go. Maar maar aan Midja Eil. Met Kalashnikov. Met mitrailleurs. Met automatische geweren. Dan kun je niet een politieagent zeggen, bij ja, Tujato, want de oplosker toch?
0: Tujato, de KO-wapen.
1: Dat gaat toch niet, Lloyd? Die politieagent gaat, ja. Die gaat toch niet doen?
0: Na.
1: De politieagent gaat op een afstand wachten. Oké, probleem wat doen, want jij gaat op hem AB. En terecht, want die bejaarde is zo na. Die man verdient een paar duizend euro. Hij gaat toch niet zijn leven geven daarvoor?
0: Dan ga jij, ja.
1: Precies, die man met zijn kleine pipa.
0: Ai, mooi.
1: Hè? Hij heeft een kleine Jenny Kego pistolen of wapentorp. Weet je, dus er moeten interventieteams komen, Lloyd.
0: Ja.
1: En er moeten snelle responsteams komen. Precies, je zegt veel meer memelijk, denk ik. Dat soort teams moeten veel meer gaan komen, helaas. Want drugs, gerelateerd geweld, John Haiga, het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan.
0: Het houdt niet op.
1: Er ook een reden, Jenny, kon je heel Lloyd.
0: Kon je reden, hè?
1: Er is schaarste. Dus het product is moeilijk te vinden.
0: Ja.
1: En er is een grote behoefte aan het product. Dus
0: ja.
1: Vraag is enorm. Aanbod is laag.
0: Ha.
1: Het belandt in de illegaliteit. Want ja. Je wil het ook niet vrijgeven.
0: Prijs wat je hoort.
1: Op prijs wat je hoort. Ja. Ja, dan krijg je dit. Want om het na paisa kamai ga handelen wat met luiten. Ham ertoe na kamaba op cabine. Mensen verdienen zoveel geld. Bundels met geld lopen ze rond. Ham ertoe ka bundel er geld met chala. Weet je, wij hebben dat niet.
0: Nee.
1: Maar het is niet normaal die wereld. Het is een totaal ander wereldje. Je kunt erin zitten. Je kunt erin vastzitten. Je kunt er niet meer uitkomen soms. En het is makkelijk verdienen. Dus ja, mensen doen dat.
0: Maar ja, in zo'n gebiedje hangen zo'n chick, de gemiddelde man, vrouw, aan admin gebiedje hangen zo'n chick van Sunna. Is het je dan jouw hamnagebruiker bent, dan is er ook geen behoefte aan dit soort dingen, toch?
1: Ja, maar zo is het. Zo is het gewoon een beetje, luid.
0: Ja.
1: Nou ja, hamna zo'n chilla je problemen oplossen.
0: Nee.
1: Hamlok jibe. Alleen je kunt het wel. Je kunt het wel een beetje meer onder controle krijgen. Dat wel.
0: Maar het leek wel op Amerikaanse toestanden. Erger dan dat, denk je van... Hey,
1: Nederland. Gedeelte van Nederland, is ook een narcotica staat. Punt.
0: Ai.
1: Nederland, na bolega. Maar echt waar. Nederland speelt een hele kwalijke rol, hoor, in de internationale drugshandel.
0: Ja, want Nederland is eigenlijk meer doorvoerhaven van alle drugs. John Jahe doet het dus.
1: Hij
0: zei eigenlijk in Nederland, bij die paai, zei ze, kom maar.
1: Nee, omdat alles illegaal is, heb je ook geen belastinginkomsten, Lloyd.
0: Oh ja, dat is zo waar.
1: Ja, ze kopen wel een Ferrari, maar ja, wat heb je aan een Ferrari? Weet je, die drugsdealer die huurt een Ferrari of koopt een Ferrari. Oké, prima. Maar dat is niet de economie op gang helpen. Dus er komt geen geld legaal de economie in. Met illegaal geld, maar je kunt niet die economie vooruit helpen. Hoe ga je terugpompen dan?
0: Nou toch. Ojito.
1: Toen 50 miljoen kan maar je de 50 miljoen, maar hoe ga je dat dan... Dus wat doen die mensen? Dan beginnen ze allerlei fake bedrijven.
0: Ja.
1: En dan fake dingetjes. En dan gaan ze het geld witwassen. Nou ja, iedereen weet het.
0: Ja.
1: Snap je, Janiga? Iedereen heeft wel een geval. Of een familielid, of een vriend, of iemand. John Uchijuwa Mehaiga, of Kelega. Die behoed barka zakenman heeft.
0: Barka
1: kelega. Suriname, me ba Suriname, me bi banyo pe haiga. Maar ja, dat, weet je... Ham kaboliar. Wie ben ik om daarover iets te zeggen?
0: Oké.
1: Dus
0: dan hebben we over Asselt gehad. Hartalra, twee dagen, maar nu is het hopelijk voorbij. Maar ze hebben wel snel die mensen aangehouden, vind ik. Vind ik wel goed.
1: 35 mensen aangehouden, hoor ik.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat de bazen daarbij zitten. Dus dit zijn de uitvoerders.
0: Ja.
1: Dus de mensen, John, nou ja, voor een habbekrats eigenlijk dit soort werk verrichten. Ik wil bewaken om aan te gaan. Bij dat huis, die zat in zijn auto.
0: Ja.
1: Dus auto kwam ze bewaken het raar.
0: Ja.
1: Garwa, van die ene vermeende drugscrimineel.
0: Ja, ja.
1: Jahan Pehamla Bhaile dus. En die hebben ze als eerste doodgeschoten.
0: Ha.
1: 51 jaar kent Miraha. Oké, Ora deze man direct. Dus dat hele circuit is een hele lugubre circuit, Lloyd. Ja, ik wil film me moeilijk in dit gejoen, toch? Maar werkelijkheid me is wel beangstigend.
0: Ja, zeker
1: hoe ze beangstigend. Hoe doen jullie aan ze doen hier? Zo wel,
0: zeker. Nou,
1: Goos. Goos hamal lagi nya pe likhal baloit.
0: Goos, wat is met vlees?
1: Kai soortu goos haiga.
0: Acha.
1: Dus, admi khaiga rakam soortu goos, toch? Vlees. Koi khaiga, ichi jua, koi ek. मुर्गी हमारे यहाँ मुर्गी सबसे ज्यादा आदमी खाए हमारे यहाँ दुनिया भर में तो कोई खाएगा
0: gezond है tussen haakjes
1: है नो ये gezond of geaccepteerd in elk geval minimaal तो मुर्गी geaccepteerd है हमारे यहाँ bij verschillende culturen en geloofsgroepen में भी तो ik go christen से पूछिए तो मुर्गी खाएगा ik go jood भी हमारे यहाँ Maar ik een moslim ze poetje eten, hoe murgie kaiga, maar hoe bijvoorbeeld varken na kaiga. Maar hij eet wel weer rund.
0: Ja.
1: Weet je, een hindoe, normaliter ook geen varken, ook geen rund. Dus zo heb je verschillen. Maar murgie, ja, hamer jan meestal niet wel kan.
0: Ha, toch? Zo kan ik gaan.
1: Murgie wel, toch? Meestal niet. Of je moet vegetarisch zijn, prima.
0: Ja.
1: Maar de mensen die niet vegetarisch zijn per se, die eten wel volgens mij kip. Maar pahile purana zamana me, hè?
0: Ha.
1: Dalle hamar maaibabke zamana me.
0: Ja.
1: Dan heb je het over 75 jaar, 80 jaar, 90 jaar terug.
0: Ja.
1: Zamana me.
0: Ha.
1: Gingen mensen toch jagen?
0: Ha.
1: Voor je voedsel moest je jagen.
0: Ja.
1: Dus ze namen jungle me.
0: Ha.
1: Hadden ze dan allerlei dingen om te kunnen jagen of wild.
0: Ja.
1: Bandukbira, maar daarnaast, ik weet niet hoe nog meer allemaal. En dan gingen ze jagen. Maar weet je dat ze toen ook bijvoorbeeld wild aten heel veel?
0: Pahile?
1: Hertenvlees.
0: Ja, ja, ja.
1: Waarom niet kon-konieke vlees?
0: Harnakegos, kon-konieke. Ja.
1: Ja, toch? Dus er werd best wel veel vleessoorten gegeten.
0: Ja.
1: Hamnijnila, en dat is ons maaiveldonderzoek eigenlijk, waar we geen antwoord op gaan krijgen. Hamjanila, toch? Dus maaiveldonderzoek wou waardeloos baas, maar niet nooit. Maar ik vraag me af, hè. Wat mensen dus eten tegenwoordig. Eten ze nog harnakevlees? Kun je eraan komen? Ja, je kunt wild gaan kopen. Dan moet je naar zo'n wild speciaalzaak, volgens mij.
0: Ja.
1: Maar ik weet niet of je hertenvlees hebt dan. Maar misschien heb je wel schapenvlees of... Nee, schapenvlees toch volop
0: in Nederland. Ja, volop in Nederland met de regio's op Nederland. Dus ja,
1: Oro geitenvlees bij hem de klibar in Nederland.
0: Harnakegoos bij hem, Milo, toch? Harnakegoos, ja.
1: Hoi. Maar gevogelte bijvoorbeeld, toch? John Ure, ga je dat?
0: Ha.
1: Na morgi gevoel, maar echt John Ure wali hij ga. Doifi. Zijn naam ik gewaad raad, Chaloy.
0: Ja, zeker. Njabebi, toch? Njabebi.
1: Hem nee, niet lekker kon je Hindustani ja pek haaien. Ik weet het niet.
0: Nee, mensen...
1: En doksa, hè? Mensen eten ook wel veel doksa nog steeds, denk ik.
0: Ja.
1: Maar hem je gewoon niet haaien, ik kon dus hem niet aan niet voldoen. Maar ik vroeg het me wel af. Van wat voor vlees eten mensen allemaal?
0: Ja, nou ja, mensen, laat het ons weten. Ik kon gewoon goed zullen kaaien, John.
1: Ook een paar wegen.
0: Ja. बाजार में मिले हैं कि दुकान में मिले हैं
1: तो जाने हम अलमेरे में रहे ला यहां जंगल में थोड़ा सा
0: we weten wel dat varkensvlees, rundvlees, kippenvlees, geitenvlees, beerakegoos khawa hai maar misschien eten jullie ook andere soorten vlees
1: exclusieve vlees
0: John Huitulon gaat hier wagera chire wagera verschillende bataden hem lukse want we zijn er wel benieuwd naar van kikongos lokhaega John hamlok na khaega John anado hamna khaega
1: Zo is het. Dek, hem boeit hier heel erg als jungle gebied. Dus als je binnenkomt rijden, dan zie je heel veel konijnen.
0: Ja, ja.
1: Rastwappen gewoon, kon je ghoomega links, rechts.
0: Kon ik lekker ja.
1: Ik denk het.
0: Ja.
1: Hem daar niet, hem daar kan je die cabine.
0: Ja.
1: Maar hem daar niet lassen naam met baby, die me leguan gaat raar bijvoorbeeld.
0: Leguan?
1: Leguan, en krokodil ook.
0: Oh.
1: Or dusser des hij ga, Azië mee bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Daar eten ze ook van alles hoor. Maar wat is het verschil, Lloyd? Verschil wat? Oké, laten we kritisch zijn eventjes.
0: Ja.
1: Wat is het verschil? Waarom mag je wel kip eten?
0: Ja.
1: En doks eten? Maar waarom zou je geen leguaan mogen eten?
0: Ja, hoe heb je naar die kip naar die ga?
1: Nee. Ik bedoel, kip vinden we... Maar leguan is ook een gos.
0: Ja, natuurlijk is het gos. Maar misschien vinden dat vies.
1: Oké, maar laat ik het nog erger maken. Ja. Vind het vies, maar varken is nog viezer. Misschien.
0: Ja.
1: Ha. Ik was zo waar, zei het ormoor zo. Ik weet het niet hoor. Hoi, zeg ik. Want zo waar lobby kan lololo. Weet je? Denk ik dan. Ik weet het niet.
0: Ja.
1: Maar je kunt niet zeggen dit is schoon vlees en dit is vies vlees. Dat kan toch niet. Dus de vraag is, zit het in onze hersenen zo van kip leggen hoeven ons niet af te vragen. Gewoon mooi, hè? Netjes, goedgekeurd, goed teken. Maar als het een leguaan is of nog erger. Stel je voor het is een kat.
0: Naman of kuta.
1: Of een hond.
0: Ha.
1: Inderdaad. Of het is een... Muis.
0: Hé, hey, hou op hoor, Arend.
1: Ik vraag het me af. Ja. Hoe denken mensen daarover? Ik heb daar geen sterke mening over. Omdat hem naar Kaila ik kutje doen. Maar ik vraag me af. Hoe maak je dat verschil dan?
0: Ja.
1: Hoe kun je zeggen, Iwali wel goedgekeurd, maar Iwali na. Ke goedkeur karisba.
0: Papre.
1: Ke stempelwara kisba van kippenvlees mag wel.
0: Ja.
1: Maar leguanakevlees mag niet. Of kattenvlees mag niet. Of een hertenvlees mag wel, maar noem iets, Lloyd, iets lugubers.
0: Iets lugubers.
1: Ik vind een rat wel luguber, hoor, ach, eigenlijk.
0: Gats, mooi.
1: Ik vind dat wel luguber. Ik vraag me af of we kritisch zijn over dat soort dingen. Hele simpele dingen in het leven.
0: Ik denk het wel. Overgrote deel van de mensen zijn wel kritisch, denk ik.
1: Ik ben daarin niet geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Toen maar aan morsen wat die baten. Dus hij had niet laten ons sap halen, weet je. Als het maar smaakt, vind jij het best. Dat maakt jou niet uit.
0: Nee, maar, kip heeft mijn voorrang. En de rest laat ik eigenlijk...
1: Wat zou je niet eten? Wat zou jij beslist niet eten? Nou, hoe lekker het ook is gemaakt. Want jij het namelijk ook wel wel.
0: Kutaki gozoiga. Of van kat of een rat. Dat soort dingen. No, mijn soortje moet je doen.
1: Dat gaat een brug te ver.
0: Het gaat te ver. Voor mij gaat dat
1: maar
0: te ver.
1: Maar dan is de vraag. Dan moet je die vraag ook stellen aan jezelf nu.
0: Ja.
1: Bij Raadke Jezus. Voordat je Jezus inloopt. Aach toe Raadke. Voordat je gaat slapen. Half uur. Neem de tijd.
0: Ja.
1: Kagaj. Kalam or patra leken. Kagaj or pen leken. Toen lik je waarom wel, waarom niet.
0: Arie,
1: en welke vleessoort.
0: Maar een moeilijk opdracht. Toetje.
1: Probeer die analyse te maken. Je komt er niet uit.
0: Ja.
1: Dan dat het in je hoofd zit.
0: Ja.
1: Iemand heeft in je hoofd geprint. Kippenvlees is goed en normaal. En utuk haisake oké. Om een goeie boeratjes namen. Maar rattenvlees nakken je. Iemand heeft het in je hoofd geprint. Echt waar. Want vlees is vlees, dat vat dan.
0: Mojito.
1: Of het moet niet. Misschien is rattenvlees niet lekker. Kan ook nog.
0: Maar ja, eens zo na.
1: Or je moet mitha hoi go swat up?
0: John din kuch na riga mile ke khai ke, to hi khai ke.
1: Tu to admi ke khai liye, tu to kannibaal ho jaye, to raal jaane la. Jij overleeft altijd. Jij overleeft de winter, to winter en ter hongersdood, to sab overleeft kan liye. Omdat jij bereid bent om alles te eten,
0: Lloyd. Ja, rakam ke goes.
1: Am eerst dan best sare ke.
0: Maar dhal le kono din aige, to... Er is een overstroming, helle toch?
1: Ja.
0: Toen baatte ik dan haar koetje naar kijken. Maar je ziet wel dan een rat lopen en je hebt honger.
1: Ja, jamming?
0: Ja.
1: Natuurlijk. Je ziet ben nooit. Sonna, als je dood moet, als je bijna dood gaat van de honger.
0: Ja, dan ga je toch
1: heen. Je hebt 3, 4, 5, 6 dagen niks gegeten. Boy. En je ziet een rat. Yo, ja, jamming.
0: Ja, jamming. Je gaat het eten.
1: Je wil overleven.
0: Zeker toch. Toen ga ik in Paris.
1: Dus even een hele leuke. Dus Kalinjaam Gali Bijenkorf. Amsterdam, Centraal, Janetto, Saharwali. Bijenkorf.
0: Hoe is dat op de kant toe, ja?
1: Arre, ja. Arre, hamu, aaske. Hamu moderne dat die wat hier. Gali Bijenkorf. De Bijenkorf kun je boven op het terras, voor de mensen die het kennen, in Amsterdam.
0: Ja.
1: Bij de Dam. Dus dan ga je heel gezellig. Dan ga je boven helemaal. Ik denk op Arwa, dan is er een soort terras.
0: Ha.
1: Nou, dan ga je op het terrasje zitten, ga je een koffie drinken.
0: Ja.
1: Wat zegt mijn vrouw plotseling?
0: Ha.
1: Jongens.
0: Ha.
1: Ik zie Bhaji. Maar orat ja panglaai gaan zo zien. Ik kan Bhaji dekhe.
0: Bijenkorf ke upra.
1: Maar Bijenkorf ke dak pe. En mijn vrouw begint plotseling te zeggen. Jongens, ik zie Bhaji. Helemaal enthousiast. Ze begint over de leuning te leunen. Ham zo zien kakarega.
0: Ja.
1: En ze wijst me aan makoya.
0: Ha.
1: Wat dat kwapen, ja.
0: Dat kwapen. Al toen mocht je je lobby
1: kunnen maken. Liefhebber, wat
0: je. Liefhebber, wat je.
1: Mankeri hekwa, koet, kaat, ke, hem zoetje, hem jij kaat leven, koeien. Dus je hebt gewoon wilde makoya, sunne walo.
0: Ja.
1: Dekhi, abbe, maa, bhaat padi, Hindustani, abbe. Bijenkorf ke dak pe, abbe, dekhi, feest hove, waa, Hindustani ke baitha gana feest. Pradam Khan ki, ee, Ujala boli se, yaa pe,
0: mokoya mili gaat, oké.
1: Zou wel goed zijn, hè? We kunnen wel een flashmob een keer organiseren, hè, Lloyd? Op het dak van Bijenkorf. Alleen maar Hindustani in één keer, bam!
0: Chili.
1: Jongens, nu met z'n allen er naartoe.
0: Ja, baitha gana, hè?
1: Or hum log ek box leke ja koi chotkwa box
0: la jane to
1: Lloyd boy abu dewa sa hai
0: ma moi jang hai dus tu moi khud kar chukli u jang ha hai bank of ke da kwa pe
1: sun mosu sam na dekh li dus mos me hum na khantra se bat ma bhaji me well tu jadega ek to makoya ke bhaji ek to soso me Lloyd
0: upar se soso
1: Amsterdam centrum me
0: ai yo serious
1: is toch wat
0: in dem Amsterdam ke centrum me hè.
1: Het is toch wat, ja. Hartje Amsterdam, Bijenkorfke. Oei, na het goed wat je zoon heeft.
0: Toen jij het gekleed.
1: Proef ondervinderlijk betalen. Kalinjake baat, dus aaj bij toen jij je op tijd. Deri ben je je. Dit is dus een Hindustani maar diga. Bhajiya. Op tijd deed je dat kun je makoya, een bundeltje makoya daar plukken. Oogsten heet dat, hè? Oogsten, Lloyd.
0: Ja, ja.
1: Bijenkorfke dakpe.
0: Bijenkorfke dakpe.
1: Maar je kunt het wel gaan zien. Je kunt het wel gaan zien.
0: Ja.
1: En je kunt wel genieten van het terras. En je kunt echt waar heerlijk even koffie drinken.
0: Maar,
1: en eventjes genieten van de zon.
0: Bij een korfje, dus eigenlijk bij een korfje, dat kwam ik terras ook een reclame. Dus is het helemaal open? Of,
1: ja, open terras. Open terras. Hartstikke leuk.
0: Lijkt me hartstikke leuk, toch? Om
1: hartstikke
0: eruit
1: leuk.
0: Te gaan.
1: Hartstikke. Maar, Jaadker, je, ik ga een paar keer je 7,50 euro. Dus als je in die garage gaat, met Payamoni is het wel. Dus ik weet het.
0: Het is wel de moeite waard. Kees Bollega, goedemiddag. Kijk, leguaan vlees is de schoonste vlees. Die eet de gezonde bladeren. Maar kon ik ga leguaan.
1: De glit, hoor. Leguaan naam ga je ze glit op. Nee, maar we zitten zomaar reclame te maken voor het terras van Bijenkorf Sarik.
0: Mang Sarik, hè?
1: Ik kost iets om lukken naar deze.
0: Koffie, chai, cash.
1: Koffie reclame, Karel, om lukken Sarik. Maar dit is de fatu wat mensen leuk vinden bij koffie en chai, denk ik.
0: Zeker, rommelbad. Hier rommelbad, toen hebben we hier Sunila 2-3 keer op een dag. En vandaag is weer de herhaling om 5 uur. En vanavond om Aatje Raadke. Aatje Raadke, heet je wat je naar hegen? Half 11 Pierce herhaling van Coffee Chai middagshow. Nou, Anand, dankjewel voor
1: Mahabir Swami ki jai.
0: Mahabir Swami. Ja, het was weer gezellig. Dankjewel voor
1: superleuk.
0: Ja, zeker.
1: Ham jagal na rahi mooi se matab mooi hoige.
0: Mooi hoige.
1: Groetjes, doei.
0: Doei doei. Sunwalo. Ja, de kamer is er een koffie, chai, middagshow, peesje, gehe, apkeleer. En aapse mijn vierse betaald doen. Ki 19 september ko meervaart mee Jabberjus concert honen wel. Met Nizam Wagyus en Boyke, Datadin, Shekhar Kumar, Mausmi Borai, Ayan Mukherjee. En Mumbai Beach. Mumbai Beach is begeleid, kerigas, apke.

और ढेर खाता ना बचल हैगा दिस तुलुंग करतवा अप्यायत किन लिए अब हम नखन मेद देलिंग बिनकोट एक बारे में ये कॉन्सर्टवा के बारे में कुछ और होएगा मैं दू वेल मांदा खुश हो सब चीज एक रोज बता देवे तो ना मोलगी तो Maar er is nog een verrassing voor jullie. En dat gaan we vanaf maandag aankondigen. Toen mooi seizoen niet, ja. Al kartoa kinlie. Orha, torpaas hega staspas. Toen €3,50 mee. Toen mooi seizoen, hè. €3,50 mee. Als je staspas hebt, kun je naar dit concert. Meer van theater mee. Jaha pe tu gul gul gadda. Kursie pe baithie. Mooi se. Apen vriend, vriendin ke saad. Pritam, pritama ke saad. Vrouwen ke saad. Nou ja. In ieder geval, toe kabele mooi se zaterdagavond mee. Ik concert waar met toe jaike, dikse ke hega, soense ke hega. En je hebt een geweldige avond, want je ontmoet ook een heleboel mensen. Na het concert is natuurlijk wel belangrijk. Concert wel belangrijk. Ja. Maar het mooie ervan is ook, ki toe foyer mee, toe kai se ke he, pise ke he, badker se ke he. En wat wij tegenwoordig weinig doen is dat we boodhammen kamti bahre jaila or konotse baat kerila, mulakaat kerila. Kom, gezellig. En maak ook mensen. Maak contacten met mensen, laat me zo zeggen. Mooi is er hier. Een hele fijne dag. Die had ik hamne peeske he, ujalas koffie chai middagshow, aapke waanste. Ja, het is woensdag.

Ha, dus koffie erbij, chai erbij en vandaag een simpele vraag. Ik wil simpel vragen. Wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand gezegd dat je diegene waardeert? Heb ik het behoud waardeerd, Karila? Kaptu bolleuze. Kaptu hamse bolle. We denken het vaak wel. Hamlo ook hardem sochila konen se bolle over een collega, een vriend, je partner, je kinderen, je ouders. Maar bab se bhi bolse keki ham tolmon ke behoud waardeerd, Karila. Maar denken en zeggen zijn natuurlijk twee verschillende dingen, hè? En het hoeft helemaal geen groot gesprek te worden. Nou, lamba tjora gesprek nou vegen. Soms zijn vier woorden genoeg. Tjaar woorden. Nou ja, als ik het nu zeg, dan zijn het vier woorden hoor. Ik waardeer wat je doet. Tjaar na het paadje. Misschien krijgt iemand die dat vandaag niet verwacht ineens een heel andere woensdag. En het mooie is, het kost je niks. Geen abonnement naar hij, geen app, geen AI, gewoon paadje worden. Koffie, chai, even jouw moment op Utala Radio. Mooi serieën, fijne dag. En let op jezelf.

Ja, denk vandaag positief aan iemand. Positief. Hou het niet alleen in je hoofd, hè. Moriyama kan niet naar de kreeg. Zeg het gewoon, zeg het. Zeg het gewoon. Ik waardeer je. Nu zijn het 3 woorden. 10 seconden. Maar soms blijft zoiets veel langer hangen dan het hele nieuwsbulletin. Door nieuws toesoen hengen aaske. Maar pak nog een kopje koffie, chai. Geniet van je woensdag. Mooi zeg.

Soujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mew Broy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoek en Roedevaartsveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो

0: Yes, en dit is het programma Stamppot natuurlijk. We beginnen met een heerlijke remix. Het origineel is natuurlijk van Arijit Singh. Maar van deze remix word je direct vrolijk. Of niet, Leo?
1: Zeker.
0: Stamppot op Ujala Radio. En ook deze week is de Stamppot goed gevuld. We zijn ready om er met gestrekt been in te gaan.
1: Altijd.
0: Locked in. Leo, hoe gaat het?
1: Goed.
0: Ja,
1: we zitten goed in de wedstrijd.
0: Goed in de wedstrijd.
1: Ja, goed in de wedstrijd met gestrekt been.
0: Dan krijg je dus rood, hè?
1: Oh. Weet je, ik kan één keer geel pakken.
0: Ja, jij kan dat hebben.
1: Ja.
0: Jouw karakter is dusdanig goed.
1: Ja, ik denk ook dat ik voldoende goede karma heb om één keer gewoon slecht te gaan.
0: Strategisch uitkiezen.
1: Ja, ja.
0: Wat is je hoogtepunt van de week? Zullen we daarmee beginnen? Iets leuks?
1: Gaan we positief beginnen?
0: Ja.
1: Bij Stamppot? Nee.
0: Kunnen deze meisjes ook positief zijn?
1: Ja, dat kunnen ze. Even terugdenken. Hoogtepunt van afgelopen week. Ik heb dus voor het eerst in mijn leven heel bewust op een terrasje gezeten en een boek gelezen in het zonnetje.
0: Oh?
1: Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ik hou echt van lezen.
0: Ja, jij.
1: Maar ik heb dat nog nooit als activiteit echt gedaan. En het was echt top. Het was 10 out of 10. Het was zo'n vibe.
0: Oh.
1: Het was echt heel goed.
0: Maar was je alleen?
1: Nee, ik zat met iemand anders. Die was ook gewoon een boek aan het lezen.
0: Gewoon in stilte allebei een boek aan het lezen?
1: Ja. Oh. En soms was ik van, oh my god, er is iemand dood gegaan. En dan was ik van, en hoe is jouw boek? En dan zei ik van, ja, leuk. Dus een 10 out of 10. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel leuk. Leuke activiteit om te doen.
1: Ja.
0: Ik zou er niet zelf op zijn gekomen, though.
1: Nou, ik denk ik wel. Maar ik zie ons het niet zo snel doen. Want we hebben gewoon te veel om over te praten ook.
0: Ja, we zijn Jappo-spelletjes aan het spelen.
1: Ja. Maar wat was jouw hoogtepunt?
0: Mijn hoogtepunt van de week? Ik vind het dus heel erg leuk dat mijn vader echt een girl dad is.
1: Oh ja.
0: En met mijn vader dus ook mijn ooms. En ik had kleding gekocht samen met mijn mama en een tante. En het was helemaal leuk en zo. Ik had al gepast in de winkel en zij waren al die grote cheerleaders daar en zo. Van ja, dit staat je leuk, dit staat je niet leuk, zeg maar. Ze waren helemaal excited. En toen kwam ik thuis met alle tassen en toen zaten mijn vader en mijn oom zaten zo aan tafel. En was van, oh, wat heb je gekocht? Dus toen ging ik alles zo laten zien en laten passen en zo.
1: Hele modeshow.
0: Ja, dat was wel mijn hoogtepunt.
1: Dat is heel goed.
0: Ik werd daar heel blij van.
1: Ja.
0: Ik vond het echt schattig.
1: Ja, dat is echt lief. Ze begrijpen het. Dat is belangrijk.
0: En ook echt gewoon goede feedback.
1: Ja.
0: Dit is leuk, dit is minder leuk. Dit moet je niet met elkaar combineren.
1: Ja.
0: Dat is feedback
1: alsof
0: waar je iets aan
1: hebt. Alsof ze er verstand van hebben ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon lief.
1: Ja.
0: Dat was wel mijn hoogtepunt,
1: denk ik. Oh, echt investen. Dat is zo lief.
0: Het is echt heel schattig.
1: Ja.
0: Zullen we direct naar een volgend liedje gaan?
1: Ja.
0: Ik moet even kijken. Ja, we zijn er al.
1: Ja? Heel goed. Let's go.

0: Oké, nu we positief zijn begonnen, kunnen we even die switch maken naar iets heel anders.
1: Gestrekt been.
0: een stamppot stapel. Irritaties.
1: Ik ben zo ready.
0: Ja?
1: Mag ik beginnen?
0: Je hebt helemaal research gedaan, hè?
1: Ik heb research gedaan.
0: Ze heeft research gedaan.
1: Voorbeelden erbij zoeken, zodat ik de feiten heb.
0: Ze is met de feiten gekomen. Vertel.
1: Ik vind het dus helemaal niet erg als in de westerse cultuur of kleding, of hoe je het ook wilt noemen, in de westerse modewereld, dingen uit andere culturen worden overgenomen. Nee. Vind ik alleen maar leuk. Is een verrijking, is leuk, zeg maar. Het zijn culturen die samenkomen. Helemaal goed.
0: Net als met muziek.
1: Helemaal
0: we support.
1: Goed. Ja, yeah. We love it. Waar ik niet tegen kan, is als je het vervolgens rare benamingen geeft. Broeder.
0: Rare benamingen?
1: Ik zag dus laatst Hailey Bieber. Voor de mensen die haar niet kennen, de vrouw van Justin Bieber.
0: Ja.
1: Mode-icoon, fashion-icoon.
0: Model,
1: alles. Helemaal dingen.
0: Ja.
1: Zij had op de Met Gala's, wat jaarlijks in New York wordt gehouden, heel groot, hele happening en zo. Mm-hmm. Had zij dus eigenlijk gewoon een lehenga aan. Een rok met een blouse en een sjaal.
0: Ja.
1: Gewoon een lehenga met een dupatta.
0: Een
1: toch?
0: Classic.
1: Precies.
0: Ja.
1: Hoe wordt het genoemd vervolgens?
0: Oh nee.
1: Bro, hoe noem je het zo? Vervolgens wordt het minimalistisch Scandinavische kleding genoemd.
0: Hè?
1: Hè?
0: Hè?
1: Hè?
0: Hè?
1: Bro, dat is gewoon een lehenga met een dupatta. Letterlijk. En dan noem je het... Nee, vind ik echt heel irritant.
0: Ja.
1: En dat, de dupatta's die noemen ze dan Scandinavian scarves.
0: Hoezo?
1: Of zogenaamde layering shawls.
0: Hè?
1: Het heeft allemaal gekke benamingen.
0: Hè?
1: Het is gewoon een dupatta. Noem het gewoon zo.
0: Ja, maar dat weet ik. Ja, oké.
1: En ook de dingen die noemen ze dan boho luxe of boho chic.
0: Mm-hmm.
1: Nee. Nee, zeg gewoon wat het is. Het is heel vervelend. Oh,
0: dat hadden ze best even kunnen researchen.
1: Ja.
0: Dat is niet zo moeilijk.
1: Nee, ik vind het echt heel irritant.
0: Ja, maar hoe klein is je wereld ook dat je niet weet van... Goh, misschien komt dit uit een andere cultuur of een ander, weet ik veel.
1: Nou, het is gewoon precies hetzelfde.
0: Ja. Dat herken je toch dan?
1: Ja.
0: Dat herken je?
1: Direct, onmiddellijk.
0: Ja.
1: Instantly. Ik weet niet hoe je wilt dat ik het noem, maar je herkent het direct. Het is jammer dat het geen beeld heeft, radio, anders had ik het laten zien.
0: Ja.
1: Maar google het even, alsjeblieft.
0: Ja.
1: Dit is gewoon letterlijk Indiaanse kleding.
0: Ja.
1: En dan had ze oorbellen erbij en zo, en dan noemen ze zogenaamd Mediterraanse stijl.
0: Hè?
1: Dat zijn gewoon jhumka's. Bro.
0: Ja, echt. Nou, ze hebben er wel een leuk mixje van gemaakt. Van verschillende landen en zo.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Maar ook gewoon mijn handy. Wat ze op onze handen doen en zo. Dat noemen ze dan tijdelijke fine line skin art.
0: Ja, stop hoor. Echt?
1: Bro.
0: Is dit een ding?
1: Dit is gewoon een ding.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hè?
1: Dat kan je dan zogenaamd... Nee.
0: Hè?
1: Het is gewoon mijn handy.
0: Leuk dat je het overneemt. By all means, doe dat. Maar
1: doe
0: geef het een fatsoenlijke naam
1: doe
0: zoals het is.
1: Ja. Ik zeg niet, neem het niet over.
0: Culturele
1: toe eigenlijk doe. Maar doe het wel met de juiste benaming, alsjeblieft.
0: Ja, een beetje respect.
1: Niet doen alsof het Scandinavian scarf zijn. Als het gewoon een dupatta is.
0: Mensen, jullie zagen het niet, maar ze rolde met haar ogen net. Zo.
1: Ik vind dat echt irritant.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt vrijpostig.
0: Ja. Het is gewoon ongepast. Het is niet netjes.
1: Nee, nu heb ik ook weer helemaal hoge bloeddruk. Ik heb het helemaal warm.

0: gekregen. Ja.
1: Ze moet zo meteen even water drinken, even kalmeren.
0: Nee, ik ga luisteren naar jouw irritatie en ook geïrriteerd raken.
1: Ja, mijn irritatie is ook een beetje kleding gerelateerd. Want daar merk ik dat vaak mee. Ik wil altijd dingen net buiten het seizoen waarin het verkocht wordt. Een voorbeeld. Ik wil graag hoge laarzen. En wat gaat het worden? Warmer. Wat zijn er niet in de winkels? Laarzen.
0: Ja, ik goed heb hetzelfde. Getimed.
1: Dan denk ik zeg maar oktober, november van... Oh, moet eigenlijk een nieuw spijkerjack hebben of zo. Wat zijn er in de winkels? Winterjassen. Ja, ik heb altijd van dat soort domme dingen waarvan ik dan denk... Hoezo kon ik dit niet aan het begin van het seizoen bedenken? Hoezo? En dan denk ik het ook vaak nog te laat voor zeg maar de sale. Vlak voordat er die wissel komt van seizoen. Dus het is dan gewoon al weg. Waarom doet mijn brein dat?
0: Leo!
1: Ja! En dan kan je het hele internet gaan afzoeken en is het ook allemaal stom.
0: Je moet vooruitdenken.
1: Ja.
0: Anticiperen.
1: Meestal lukt dat wel. Maar met dit soort dingen loop ik elke keer tegen issues aan.
0: Oké, zodra de nieuwe collectie komt, dan ga ik een lijstje maken. En dan ga ik aan jou vragen, Leo, wil je dit of dit
1: wat
0: hebben?
1: Wat heb je nodig voor komend seizoen? Daar zou ik echt mee geholpen zijn.
0: Moet je alvast over nadenken, ja.
1: Oh, echt stom.
0: En ondertussen ga ik een spijkerjasje en hoge laarsje voor je zoeken.
1: Heel fijn, wordt gearbeerd.
0: Ja. Oh, Leo toch.
1: Ik neem nu spijkerjas van mijn mama.
0: Ik vind dat heel schattig ook. Ja.
1: Oh. Dus op zich overleef ik het wel hoor. Ik ben niet jasloos op straat, mensen.
0: Nee.
1: Dus
0: nog niet.
1: Nog niet.

0: Ik heb dus soms dat ik met mijn moeder praat en dat zij dan bepaalde woorden overneemt die ik ook zeg. En dat is dan zo'n generatieclash. Dan zegt mijn moeder iets van de Lulu of zo. En dan denk ik, wat?
1: Dat is crimineel.
0: Zo grappig. Maar dan ook, wij zeggen dat op een soort van grappende manier, zeg maar. Dat zegt de Lulu. En dan is mama gewoon van echt heel serieus. Ja, maar is zij de Lulu? Zeg maar echt serieus.
1: Geweldig.
0: Het is zo lief.
1: Het is net zoals je ouders memes laat zien.
0: Ja.
1: Dan gaan ze ook helemaal met hun bril zo kijken.
0: Wie is dat dan? Ken je diegene?
1: Nee, man. Ik heb geen idee.
0: Nee, maar hij is gewoon grappig.
1: Ja.
0: Oh, ik vind dat zo leuk. Maar sowieso, dat hele generatieding komt best wel vaak terug.
1: Ja, maar ik merk ook dat ik best wel vaak zeg, dat is echt boomergedrag.
0: Ja.
1: Gewoon.
0: Ja.
1: Ik weet niet of het gefundeerd is of niet.
0: Nee.
1: Ik heb nooit die research gedaan.
0: Nee.
1: Maar dan noem ik het gewoon boomergedrag.
0: Ja. Ja, vroeger was alles beter.
1: Boomer.
0: Dat soort dingen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Of jullie werken niet hard als Gen Z. Hallo.
1: Hallo. Nee, ons leven bestaat
0: life balance.
1: Precies dat. Mensen die dat zeggen zijn echt boomers.
0: Ja.
1: Maar wij zijn
0: Gen Z.
1: Gen Z's, toch?
0: Net, ja.
1: Juist. En dan heb je de generatie voor ons.
0: Dat
1: dus zeg maar voor 2000. Dat zijn dan millennials.
0: Ja.
1: En dan komt nog de generatie...
0: Generatie X zit daar weer voor. En dan daarvoor heb je de boomers.
1: Juist.
0: Ja, dus boomers zijn eigenlijk al van veel langer geleden. Zijn ook niet zo relevant meer, want ze luisteren toch niet naar Stamppot. Dus weet je, die kunnen we laten.
1: Leo. En de generatie na ons is dan generatie Alpha.
0: Ja. Oh, daar heb ik ook een mening over. Volgens mij komt dat niet goed.
1: Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik vind het dus bijvoorbeeld ook boomergedrag als jij mij belt.
0: Ja.
1: Waarom bel je mij?
0: Zonder aan te kondigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hallo?
0: Niet zo, ik neem ook vaak niet op. Ik heb altijd zoiets van als het belangrijk is, dan bellen ze wel nog een keer of ze laten een voicemail.
1: Maar dat is ook precies het verschil. Een boomer die belt en Gen Z denkt, die krijgt stress.
0: Ja.
1: Van man, mijn telefoon gaat hier.
0: Oh, dat heb ik gelukkig dan weer net niet. Maar er zijn echt mensen die dat wel hebben.
1: Ja, die hebben echt stress om te bellen. Hoe noem je dat? Het heeft een speciale naam, zo'n angst. Even over nadenken.
0: Ja, fobie, belfobie. Nee, ik weet niet.
1: Zoiets. Maar ook met technologie bijvoorbeeld. Boomers die hebben 14 wachtwoorden ergens op een post-it geschreven,
0: of
1: weet je wel.
0: Schriftje, echt
1: in
0: een boekje.
1: Schriftje of een boekje.
0: Ja.
1: Ook met adressen en zo trouwens, zag ik laatst.
0: En telefoonnummers.
1: En telefoonnummers.
0: Ja,
1: ja. En Gen Z die kan een TikTok editen binnen 8 seconden, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar vraag mij hoe ik de printer moet herstellen als hij een foutmelding geeft.
0: Ik heb geen idee. Moet vervangen?
1: Geen
0: Niet mijn
1: idee.
0: Vragen.
1: Niet aan mijn vragen.
0: Wat ik ook wel een leuk voorbeeld vind is altijd van die kalenders die boomers en zo in de wc hebben hangen met verjaardagen.
1: Oh,
0: ik heb dat gewoon in mijn telefoon staan.
1: Ik ook.
0: Gewoon repeat jaarlijks. Maar ik vind het heel lief dat dat dan in iemands wc hangt. En als je dan naar de wc gaat, kan je kijken van oh, die is jarig en die is jarig. En dan soms dan staat er heel verdrietig zo'n kruisje achter als iemand dan is overleden.
1: Oh no.
0: Dat is ook echt heel triest.
1: Gebruik op zijn minst Tipex, weet je wel.
0: Nee, dat lijkt net alsof iemand is verdwenen. Dat kan toch niet?
1: Oh, dat is ook waar.
0: Girl.
1: Een kruisje achter.
0: Nee, dat kan niet.
1: Oké, okay, sorry.
0: Nee.
1: Sorry.
0: Nee. Ook grappig voorbeeld. Wij kunnen echt met elkaar communiceren in memes, emojis en stickers.
1: Ja.
0: Wij kunnen een volledig gesprek hebben daarmee.
1: Ik kan aan jou vragen hoe gaat het? En afhankelijk van de sticker weet ik hoe het met jou gaat.
0: Maar echt tot nauwkeurig gewoon.
1: Precies.
0: Hè? Niet gewoon van oh negatief of positief. Maar echt de exacte emotie waar ik in zit.
1: Ja.
0: Die kun je daaruit herkennen. Dat is wel ook een soort bepaalde taal. Het zijn bijna hiërogliefen weer geworden, hè?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: We zijn gewoon helemaal teruggegaan. Geen woorden meer, gewoon
1: primitief.
0: Vormpjes en plaatjes. Ja.
1: En ook gewoon überhaupt emoji gebruik.
0: Ja.
1: Iedereen kent die emoji met die traantjes toch aan de zijkant. Dat je stuk gaat van het lachen.
0: Ja.
1: Ik gebruik dat nooit. Ik vind dat zo cringe.
0: Ja, ik gebruik dat ook heel weinig meer.
1: Ik gebruik dan liever zo'n dubbele punt.
0: Ja.
1: En dan zo'n haakje.
0: Ja.
1: En dan is het een smiley.
0: Oh, maar ik vind die sowieso echt veel liever dan emojis. Echt überhaupt.
1: Oh, ik vind het ook altijd grappig als boomers emojis verkeerd gebruiken.
0: Oh.
1: Dat vind ik echt hilarisch.
0: Ja, of gewoon dat duimpje wat je soms krijgt. Gewoon een duimpje omhoog.
1: Oh, een duimpje met
0: als
1: de punt erachter?
0: Als wij dat naar elkaar sturen, is dat sarcastisch en je hebt het verpest.
1: Ja,
0: maar als mijn
1: klaar.
0: Pa een duimpje naar me stuurt, dan is dat goed.
1: Ja,
0: dan is het goed. Dan zijn we blij.
1: Ja.
0: Dat is ook zo'n grappig verschil.
1: Ja. Mijn duimpje met de punt erachter vind ik ook heel leuk.
0: Oh ja.
1: Ja, want er moet wel interpunctie zijn.
0: De O en de K en dan een punt.
1: Ja. Interpunctie is belangrijk.
0: Ja. Oh, daar ben ik slecht in interpunctie in berichten.
1: Ja?
0: Ik heb dan meteen het idee dat ik veel te serieus en te zakelijk en onaardig overkom.
1: Nou,
0: ik ben echt zo iemand die dan 6 berichten achter elkaar stuurt, gewoon puur om geen interpunctie te gebruiken.
1: Oh nee.
0: Gewoon allemaal losse stukjes.
1: Maar dat is sowieso een valkuil van mij. Want ik formuleer heel formeel en duidelijk en direct, zeg maar. En daardoor lijkt het direct alsof ik boos ben of zo. Ja. Of agressief, passief-agressief. Nee.
0: Nee. Met gewoon snel antwoord oprecht.
1: Ja.
0: Ja, gewoon zoals je ook zou praten.
1: Precies.
0: Ja, maar ik ben dat niet meer gewend. Dat er echt met interpunctie naar elkaar gesproken wordt. Terwijl op werk natuurlijk wel. Daar maak ik gewoon fatsoenlijke zinnen met punten en komma's en hoofdletters en dat soort nette dingen. Maar ook dan denk ik soms van, oei, dit klinkt wel heel serieus. Eventjes de smiley erachter.
1: Ja.
0: Of één uitroepteken per e-mail.
1: Ja, precies.
0: Gewoon om vriendelijk te blijven.
1: Ja. Maar los van het verschil tussen boomers en Gen Z dan, ik zie ook al echt verschil tussen millennials en Gen Z.
0: Ja, klopt.
1: Ik vind dat echt verschil, hoor.
0: Die zijn ook niet hetzelfde.
1: Nee.
0: Je hebt een hele andere kijk op dingen.
1: Millennials gaan nog uit, zeg maar, tot 4 uur in de ochtend.
0: Ja.
1: Ik moet er niet aan denken. Geef mij een brunch op een zaterdagmiddag en ik ben veel blijer.
0: Ja, als wij 8 uur 's avonds weer naar huis gaan van iets, prima, dan ben ik blij.
1: Juist. Denk maar dat ik nog om 8 uur 's avonds naar buiten ga.
0: Ja. Als ik na 8 uur de deur nog uit moet, ben ik van, wil ik dat echt of wil ik dat niet? Want ik kan ook in bed liggen.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Of millennials die nog de perfecte Instagram foto willen.
0: Oh ja.
1: Helemaal geposteerd en zo.
0: Ja, perfect scherp, goed belicht, mooi uitgesneden. Meanwhile komen wij aan met wazige foto's voor de vibe.
1: Precies dat.
0: Want als het een beetje wazig is, dan betekent het dat je in het moment was en dat het leuk was en dat je het naar je zin had. Ja.
1: Juist.
0: Ja.
1: Het zijn impressiefoto's.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik vind het wel grappig hoor, al die verschillen.
0: Ja, ook het verschil wat ik grappig vind is het verschil tussen hoe wij naar de overheid kijken. Boomers zijn altijd bang dat iedereen meeluistert en dat ze je afluisteren en meekijken en alles van je weten. En ik heb die angst ook wel, maar ik heb ook die hele grote acceptatie van ze weten het toch wel.
1: Ja.
0: Dus wat maakt het uit?
1: Maak mijn leven dan maar beter.
0: Ja, doe met die informatie wat je wil. Ik merk het wel, of zo.
1: Maak mijn leven zo efficiënt mogelijk. Ik wil graag weten als ik vanuit huis ga hoeveel file er staat.
0: Ja, gebruik die input.
1: Doe. Je hebt het toch al?
0: Kijk.
1: Wees nuttig.
0: Ja,
1: precies.
0: Ik heb zoiets van, oh, ze luisteren mee. Oh, top, dan krijg ik reclames voor wat ik nodig heb.
1: Precies dat.
0: Soms is dat heel efficiënt.
1: Heel efficiënt.
0: Het is een beetje freaky, maar het is heel efficiënt. Dus
1: privacy is een illusie.
0: Ja.
1: Het bestaat
0: 100%.
1: Niet. 100%. Ik zeg het elke keer, ik zeg het met chest.
0: Ja.
1: Het is echt schijnillusie.
0: Ja, ik heb die echt geaccepteerd, hoor.
1: Ja, het is wat het is.
0: Ja.
1: Zullen we naar een Stamppot Classic gaan?
0: Ja!

0: Ik zat dus op werk met een ecoloog. En toen hadden we het op een gegeven moment over tulpen.
1: Ecoloog was echt random.
0: Ja, girl.
1: Ik zag die echt niet aankomen.
0: Ik wilde dus wel goed bruggetjes verzinnen, maar nu had ik hem niet. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Ik was aan het praten met een ecoloog.
1: Geweldig.
0: Ja. En toen hadden we het op een gegeven moment over tulpen. En het schijnt dus dat dat echt super giftige dingen zijn.
1: Tulpen?
0: Ja, omdat er gewoon super veel pesticiden op worden gebruikt.
1: Echt?
0: Ja, ze hebben gemeten. Per tulpenbol zitten gemiddeld 7 soorten pesticiden erop.
1: Dat is kapot veel.
0: Dat is echt heel veel. En soms ook zelfs nog verboden pesticiden. En ook nog wel eens PFAS.
1: Illegale?
0: Ja.
1: Oh.
0: Verboden.
1: Oh.
0: Omdat ze zodanig giftig zijn.
1: En dat hebben wij gewoon in huis.
0: Ja.
1: Dat krijgen wij gewoon in boeketjes.
0: Ja, maar ik zag de zin staan. Over het algemeen is het geen acuut gevaar om tulpen in huis te hebben.
1: Over het algemeen dus.
0: Ja. Geen acuut gevaar.
1: Maar soms dus wel acuut gevaar. En eigenlijk altijd wel gevaar, maar niet acuut.
0: Ja.
1: Dat is hoe ik hem interpreteer.
0: Dat is ook hoe ik hem interpreteerde. Dus dat twijfelen over aanschaffen van tulpen. En als iemand jou tulpen geeft, dan heeft diegene misschien niet het beste met jou voor. Zeg maar, je hebt rozen en die hebben allemaal een betekenis. En wit is dan een nieuw begin en geel is vriendschap, bla bla.
1: Oké.
0: Okay. Tulpen, twijfel aan of diegene jou leuk vindt. Twijfel daaraan.
1: Wil diegene...
0: Was ook daarna altijd je handen.
1: Maar nee, we gaan gewoon geen tulpen meer geven. Wat de hell? Hoezo is dat giftig?
0: Ja, om ze mooi te houden. Anders dan overleven ze het niet. Ze zijn heel gevoelig voor schimmels en zo.
1: Oh my god, Nederland staat bekend om windmolens, fietsen, klompen en tulpen.
0: Ja, en al en die dat... tulpen zijn giftig.
1: En dat laatste is gewoon giftig dus.
0: Ja.
1: En al die toeristen die daar gaan foto's gaan maken en zo tussen de tulpen.
0: Ja.
1: In Lisse.
0: Ja.
1: Oh.
0: Maar die komen dan maar... 1 keer zeg maar kort in aanraking ermee. Maar ik kan voorstellen als je daarmee werkt of zo, dat dat best wel een ding is.
1: Oh,
0: ja.
1: Ik wist dit niet, Leo.
0: Nee, ik dus ook niet. Dus praat soms met een ecoloog, je leert nog eens wat.
1: Wat goed van jou.
0: Ja.
1: Jij bent zo breed ontwikkeld, hè, Leo?
0: Ja, soms dan kom je gewoon met veel dingen in aanraking en dan onthoud ik dat. En dan heb je allemaal van die fun facts waar je later van denkt van hoezo weet ik dit.
1: Ik vind het geweldig, Leo.
0: Ja, maar soms zijn rozen nog erger, dus daar moet je ook eigenlijk wel mee oppassen.
1: Gewoon geen bloemen.
0: Sowieso biologische dingen altijd. En je kan beter ook plantjes geven dan bloemen. Dan is het vaak al beter.
1: Of gewoon niet, want ik ben allergisch. Geef haar chocolade.
0: Geef haar eten. Ja, bij deze.
1: Ik heb dus deze medley gevonden. En ik vind hem echt heel erg leuk.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Ik ben benieuwd.
1: Het zijn allemaal oude liedjes. En je moet vooral opletten op de fluit.
0: Oké.
1: Okay. Ja?
0: Ga ik doen.

0: Je hebt niet gelogen.
1: Het is toch best wel
0: die
1: vet?
0: Die fluit was echt heel goed.
1: Ik vind het zo cool als mensen muzikaal zijn.
0: Oh, ik ben zo jaloers. Oh,
1: maar ik vind het ook heel mooi hoe ze zeg maar traditionele Indiaanse instrumenten, zoals de fluit, sitaar, tabla en zo, dan combineren in zo'n liedje. Ik vind het echt vet. Ik wil het ook kunnen.
0: Het paste ook zo lekker erdoorheen. Het ging heel goed samen. Het was echt heel goed voor mijn brein.
1: Ja, toch?
0: Helemaal dopamine aangemaakt.
1: Heel goed. Zullen we naar de vraag van de week gaan?
0: Ja, tijd voor ons vast onderdeel bij Stamp het op Ujala Radio.
1: Yes. Ik ben heel benieuwd welke vraag je hebt uitgekozen.
0: Oké, de vraag... Nee, wacht. We gaan de vraag voor elkaar beantwoorden, oké?
1: Oké, dus dat betekent dat de luisteraars dat ook moeten doen.
0: Ja.
1: Met de mensen met wie zij zijn.
0: Ja, even nadenken over elkaar, oké? Vraag is als volgt. Welke red flag heb je zelf eigenlijk ook? Ofwel, welke red flag heeft de ander eigenlijk ook?
1: Oh, dat vind ik heel leuk.
0: Ja.
1: Oh, hele leuke vraag.
0: Jij moet even voor mij nadenken wat een red flag is die ik heb.
1: Oké, dan moet jij ondertussen uitleggen wat een red flag is.
0: Oeh, wat een red flag is. Hoe leg je dat simpel uit? Dat zijn dingen die iemand doet die niet leuk zijn, die aangeven dat er iets niet goed is met zijn karakter. Zeg maar, om het
1: heel heftig
0: in te steken, is dat het?
1: Ja.
0: Maar het kan ook gewoon iets grappigs zijn.
1: Het kan, juist.
0: Het kan ook zijn, iemand ruimt de vaatwasser verkeerd in.
1: Precies.
0: Zeg maar, net een beetje irritant. Zo, net jammer.
1: Ja.
0: Maar als het hele heftige dingen zijn, als iemand die komt nooit zijn afspraken na, dat is ook een red flag.
1: Dat is gewoon op karakter.
0: Ja,
1: dat is
0: precies.
1: Geen red flag meer. Dat is gewoon iemands karakter.
0: Ja, precies. Dus dingen die net jammer zijn.
1: Ja. De red flag die ik bij jou kan bedenken.
0: Die komt best snel, oké.
1: Ik heb net even nagedacht.
0: Ja.
1: Jij hebt dus wel altijd tea en sensa en informatie en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Je bent altijd op de hoogte.
0: Ja.
1: Maar jij hebt zelf nooit drama.
0: Ja.
1: Nooit.
0: Ja, ik zeg altijd ik haat drama. Maar ondertussen weet ik overal wat speelt.
1: Precies.
0: Dat is zo lekker.
1: Maar jij haat eigen drama dan.
0: Ja. Om mij, zeg maar, ik zelf ben kalm, rustig, gebeurt niks. Allemaal steady. Maar om mij heen gebeurt van alles. En I love to know about it.
1: Nee, maar dus luisteraars, Leonie is echt de meest stabiele persoon die ik ken. Zeg maar. In die 14 jaar dat ik jou ken, echt nooit rare dingen.
0: Nee.
1: Nooit met girl, weet je wat is gebeurd.
0: Nee.
1: Nooit jouw eigen drama.
0: Nee.
1: Het is nooit jouw eigen tea. Het is nooit jouw eigen sensa.
0: Maar I be knowing.
1: But you be knowing.
0: I be knowing.
1: You be knowing.
0: Ja.
1: Maar het is geen kwalijke red flag, zeg maar. Het is niet op jouw karakter.
0: Nee.
1: Want iedereen roddelt. Hallo.
0: Ja,
1: ik ben niet heiliger dan...
0: Het klinkt ook alsof ik heel veel dingen doorvertel. Maar dat is ook totaal niet zo.
1: Nee. Helemaal niet.
0: Nee.
1: Okay. Maar ik vind dat wel grappig.
0: Ja. Ik haat drama, maar ik wil wel alles weten. Oké, ik heb voor jou ook nagedacht.
1: Oh god. Hoe snel moet ik je muten zo?
0: Hou je vinger bij die knop. Nee, hij is real, maar dit kan ermee door. Jij zegt soms... Of regelmatig, ik ben slecht in appen. Totdat het een leuk iemand is, dan heb je binnen 4 seconden antwoord. Dus als Jaya jou niet snel terug hebt, ben je gewoon niet zo leuk.
1: Nee, je moet hem anders formuleren.
0: Nee, maar dit is waar het op neerkomt.
1: Het is wel waar het op
0: neerkomt.
1: Sommige
0: mensen hebben gewoon prioriteit.
1: Maar je kan hem ook positiever formuleren.
0: Doe maar.
1: Als je heel belangrijk voor mij bent, dan reageer ik gewoon heel snel. Betekent niet dat ik de rest skip of zo.
0: Nee.
1: Maar ik geef gewoon prioriteit aan jou dan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zie je?
0: Dus alle andere mensen zijn een soort van de baseline. En als je dan extra leuk bent, dan krijg je sneller antwoord.
1: Zie je wat mijn red flag is? Mijn red flag is dit.
0: Ja.
1: Dat ik gewoon...
0: Ja, ik weet nog dat we het hier een andere keer over hadden. Iets met Jaya heeft altijd gelijk. daar doet het me nu even aan denken.
1: Nee, ik kan gewoon mooi formuleren.
0: Ja, dat is waar. Je hebt die corporate formuleringen echt helemaal onder de
1: knie. Zal ik zo'n spindokter worden?
0: Ja.
1: Oh,
0: je zou het goed kunnen?
1: Ja?
0: Ja.
1: Zal ik carrière switch doen?
0: Ja, nu. Je had vanochtend nog over ik wil ontslag nemen. Dus op zich...
1: Dat kan je toch niet zo zeggen op de radio, Leo?
0: Nee, de wekker ging gewoon een beetje vroeg. Dan zijn dat dingen die je zegt. Toen had je gegeten en toen ging het weer.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat maakt af en toe gewoon een beetje uit.
1: Nee, ik wil wel spindokter worden. Lijkt me leuk.
0: Ik denk echt dat het goed zou kunnen.
1: Ik denk het ook.
0: Ja.
1: Ik wil het wel proberen.
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Gaan we naar een liedje? Dan ga ik even facturen zoeken.
0: Ja, doe dat. Kijken wat je verdient.

0: Oké, nu we het dus over red flags hebben gehad, is het misschien ook wel leuk om even een green flag te doen.
1: Oh, dat is wel leuk om mee te eindigen.
0: Om even positief weer af te sluiten. Okay. Dan zijn we helemaal full circle.
1: Mogen we het weer voor elkaar doen?
0: Ja, laten we voor elkaar weer bedenken. Mensen, kijk ook even om je heen. Wat zijn dingen aan de ander die je nou echt kan waarderen, die echt heel goed zijn?
1: Mag ik een lijstje? Want ik heb bullet points.
0: Oh god, zijn bullet points. Oké, dat mag.
1: Ik vind het echt een green flag als jij bijvoorbeeld zegt app als je thuis bent.
0: Ja.
1: Ik vind dat zo cute.
0: Ja, dat hoort erbij. Dat moet je vragen.
1: Ik vind dat zo schattig. En als ik dan lacking ben door niet direct te appen, zeg maar, dan krijg ik na een kwartier, ben je al thuis?
0: Ja.
1: Zeg maar. Ik vind dat zo cute.
0: Dat hoort erbij. Je moet gewoon een beetje op elkaar letten.
1: Dat is zo green flag gewoon.
0: Ja.
1: En ook, ik zag deze meme. Dus ik stuur het naar jou door.
0: Ja,
1: dus
0: omdat ik weet dat je dit grappig vindt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Als jij mij laat lachen, zeg maar, dan is echt green flag.
0: Ja.
1: Ik vind dat leuk. Want dan doe je het gewoon echt voor de ander.
0: Ja. Al helemaal mee eens.
1: Of eten delen bijvoorbeeld.
0: Mm.
1: Ja. Ik vind dat ook echt een green flag.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Oh, Leo.
0: Ja.
1: Zoveel green flags.
0: Nou, dat. Nee, ik zat ook even na te denken. Wat zijn nou jouw green flags? Je doet altijd heel erg je best om mensen te helpen. Als er iets niet kan, dan ben je altijd van, maar zo kan het wel. En dat is heel nice. Want dan ben je echt betrokken, zeg maar. Het is niet van, oh, er is een probleem en het kan niet, punt. Dat vind ik zo'n verdrietige mentaliteit. En dat heb je totaal niet. Dus dat is heel nice.
1: Het kan ook vervelend zijn voor mensen.
0: Ja. Ja, maar dan moeten die mensen hun grens aangeven.
1: I guess. Intentie is goed.
0: De intentie is altijd goed. Je bent ook altijd van alles delen. Eten, spullen, noem het op. Ja. Ja, dat hoort er ook bij. Wat nog meer?
1: Ik denk dat we gelukkig meer green flags hebben dan red flags.
0: Ja.
1: Al zeg ik het zelf.
0: Ja.
1: Of niet?
0: Oh, maar ja. Ik zit nu al denk, je bent ook altijd heel begaan. Als ik vertel dat ik iets ga doen of zo, dan ga je daarna altijd vragen, hoe was het? Hoe ging het?
1: Oh ja, dat is
0: leuk. Je oma of opa was ziek of zo, is die al beter?
1: Ja, maar dat heb jij ook heel erg.
0: Ja.
1: Jij zet dingen van mij gewoon in jouw agenda.
0: Ja,
1: dat vind ik echt aardig.
0: Omdat ik dus anders lacking ben en dat vind ik lelijk. Dus dan ga ik het expres erin zetten.
1: Ja, maar je doet het wel.
0: Ja.
1: Je zorgt ervoor
0: omdat
1: dat je
0: ik
1: opvolging
0: dat
1: kan geven dan.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt leuk.
0: Maar wil je niet opvolging zeggen in een casual gesprek?
1: Die follow-up.
0: Ja. Circling back.
1: Circling back.
0: Een terugkerend agendapunt.
1: Nee, ik vind dat heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ook als ik vroeger toetsen had of zo, dan ging ik zo in je agenda zetten.
0: Ja.
1: Vragen hoe het is gegaan.
0: Ja. Ja. Dat hoort erbij.
1: Ik vind dat heel cute.
0: Ja.
1: Gelukkig genoeg green flags.
0: Ja, precies. Dan zijn die rode ook niet zo rood meer.
1: Nee, precies. We hebben gelukkig grappige rode.
0: Ja. Dat scheelt.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dit was het alweer.
0: Zijn
1: het gaat
0: er
1: echt snel. Ja, een uurtje gaat echt heel snel.
0: Het gaat elke keer sneller hoor.
1: Misschien moeten we ooit een keer naar 2 uurtjes gaan. Als we te veel tories hebben.
0: Ja, als we te veel content hebben.
1: Ja.
0: Te veel irritaties.
1: Dan gaan we naar 2.
0: Ja.
1: Dit was het, Stamppot de Bujella Radio. Leo, ik wil je weer heel erg bedanken.
0: Ik heb het weer naar mijn zin gehad.
1: Het
0: jij
1: was een vibe, zoals altijd.
0: Veel gelachen weer, sorry mensen. Weinig liedjes, veel gepraat.
1: Dit was hartstikke leuk.
0: Dank voor het luisteren.
1: Tot volgende week.

Live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaais op Ujala Radio. Pandra Vermaais, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Kiska Hindesar, Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september, Aurijib He, Meervaart Theater mee, Arya Aapke Shahar mee, Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saath, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadin, Aur Nizam Vaak te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitjer Kiraat het toch? Raad ke saad bezeer. Inloop aur program raad ko 12 baje khatm hone wale hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund. En moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopend Hoek en Roelevaartsveen. Een half uur extra reistijd, dan komt er een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. De A15 Gorinchem richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hendrikido-Ambacht. Een uur extra reistijd, 2 rijstroken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding, de linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Georges. Ik Georges concert. Meervaarttheater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisar. Aurare he, Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaar. Shikhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Ticket Grillina via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasad WC inloop. Or program. Gut me keer jij gaat raadko. Pauwne Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Toke avi kipperi. Dikke kipperi. Aosuni kipperi. Ik hazien raad. Aapke naam. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio, Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Belangenbehartiger Vastgoed Belang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaagsgeraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van A-Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. A-Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel A-Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Ja.

Rotterdam, IJsselmonde, Leierwaard, Kerenje. Wel is er met die raam, Kumari, Bahadur zoek de elkaar. Bij Ali Saal, Kjaui, meer die hand ook. Jin Lozada, Marie, Bahadur, Kiram, Sejante, Inka, die hand weer Rotterdam mee. Bij Hele Suriname mee. Nu weer gevonden weg, Mr. Boyti, Kerenje wel het heen. Inkiaad mee. Patideu, Sriman Sun, Bahadur, Sorge, Patnikiaad mee. Manke. Gut Mangerwaar, ik daar in september kom. Rotterdam, IJsselmonde, Leierwaard, Kerenje wel is er met die raam, Kumari, Bahadur, zoek de elkaar bij Ali Saal, Kjaui, met die hand hoge hem. Jini Lokziada, Marie Bahadur, ke naam se jant het he. Aur, pahele Suriname me, nu weer gevonden weg, Mr. Boyti, Kerenje wel het he. Aashki program me, Pati Deu, Sriman Sun, Bahadur. Swarge Patni ki yaad me, mang ke hem. Aur ye bhi keh rahe ki, 64 saal ke baad. Na 64 jaar huwelijk, ab inhe bahut yaad karenge, kyunki ab bichhad gaye hain. To chaliye, sunte hain program mein ye nagma.

Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard, Kerenivali, Srimati, Ramkumari, Bahadur, Sukdevka, Bayali, Salkiawi, me de hand hoge hem. 1 tarikh september kom, Rotterdam me. Jin log zyada Marie Bahadur ke naam se jante the aur Suriname me pehle new weer gevonden weg Mr. Boyti ke Rehnival the. Inhi ki yaad me kapelle aan de IJssel ke Rehnivali beti Asha Bahadur, Swargi Ma ke yaad me. Damaat Pim deed het Swargi Saas ke yaad me. Anil aur Marilisha deed het Swargi Nani ke yaad me. Parpato Alba Gonzalez Swargi Nanya Saas ke yaad me. Amy aur Fellery deed het Swargi Par Aji ke yaad me pesh ke. Gat mangelwaar 1 tarikh september ko Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaard ke rehne wali Srimati Ram Kumari Bahadur Sukdev ka dehant ho gaye hain 42 saal ki aayu mein de leeftijd van 82 jaar. Maak yaad me beti Asha Bahadur, maak yaad me pesh kare hain sok samachar mein.

Gutmangerwaar, 1 tarieke september kom. Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaardkeer, Hennewalli, Srimati, Ramkumari, Bahadur, Sukdevka, die hand hoge hebben, Alisaal, Kjaumi, Jinlokzada, Marie Bahadur, Kinaam, Sejantethe, Pahele Suriname, mee. Nu weer gevonden weg, Mr. Boitike, Hennewalli, Betty Asha, Bahadur, Makiaad, Me, Peeske. Zoek ze met jaar, Jarikia, Jarahe, Ujala Radio Prayer. Rotterdam, IJsselmonde, Leirwaardkeer, en nu wel eens met die Ramkumari. Bahadur Sukdevka bij Aliske Salke Ayume, 82 jaar, in de leeftijd van 82 jaar. Inka, die hand of hee, Mangerwaar, ik daar ik september kom. Jinlokzada, Marie Bahadur Kinaamse, Jantit he. Kapela aan de IJsselkeer, en nu wel beta, Boyke Bahadur, Swergie Maki, Yadme Peeshker he.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders.

0: Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist in de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Key. WhatsApp.

Unjala, Larry Hayan en Willy Sinitjer. Zaterdag 19 september call. Unjala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beach. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadkist ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van een lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. You are.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Ujala Radio par Sangeet ka safar jari hai.

You are. Ujala Radio Headlines. Burgemeester Juri Mintzes van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op om kalm te blijven naar een dreigvideo die circuleert. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder ede laten verhoren door de Nederlandse rechter. Vandaag staakten medewerkers van 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken vandaag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Frank van der Klucht. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai. FNDAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deze bhar mein Ujala Radio. The grootste, the best, Ujala Radio. Tujhe lage na najariya, savera ko ka mera
10: najariya.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujana to Ujala Radio. Feel the energy.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are Ujala Radio Headlines. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. Burgemeester Joeri Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op om kalm te blijven naar een dreigvideo die circuleert. Het Chinese moederbedrijf WinTech mag bestuurders van Chipmaak en Xperia onder ede laten verhoren door de Nederlandse rechter. Vandaag staakten medewerkers van 5 wasserijen in Ogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap dee sekte hè. Pandera vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:50 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruit sluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van een lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इज फ्रॉम हेल नीदरलैंड तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौर खाती है और हाँ तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kunnen hebben? Toch hebben we deel ze baat kunnen hebben. Hartjes. Raad o din. Aap hem ze baat kunnen

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Ujala's Coffee Cha Middagshow. Welkom. Absoluut. Ham welkom kijken hier vandaag woensdag 2 september keer programma Coffee Cha Middagshow mee. Maar hoe lang mag het zometeen? Het kunnen wel hè. Het kunnen wel hè zometeen. Dus met Aaron Chandrika zien. Aaj ke bare mein kanhiya ke bare mein news jo tha ya aane wale din ke bare mein en natuurlijk luchtige onderwerpen. Ujala's Coffee Chai Middag Show mee.

mooi gedaan, mooi gedaan, toch? Ajibu Daza Taheer, we hebben dus een heel Ujala Radio gezien. Zometeen de headlines van vandaag. En, dikkel jij? Kie aaski program, koffie chai, middagshow me, hanbo kia, baat kunnen wel hè. Aapse, toor gaat ie. Op UR Ujala Radio, Holland Bharme, sunai, dia jata hè.

Het is woensdag. Woensdag 2 september. Coffee Time, middagshow. Je gaat zitten, Sjeroen. Je hebt je er een haapje. En dan start ik meteen met de headlines van...

Nou ja, uitje Nederland met president Macron eigen al bij Eindhoven mee. Zij het uitzoeken. President Macron vandaag naar Eindhoven en ASML. Premier Rob Jetten ontvangt de Franse president voor gesprekken over Europese technologie. AI, halfgeleiders, defensie, Oekraïne en het Midden-Oosten. Daarna bezoeken ze samen ASML in Eindhoven. Mogelijk 1300 Nederlandse bouwprojecten per direct stilgelegd. Een van de grootste bureaus die controleert of bouwprojecten aan de technische regels voldoen, is geschorst. Zonder zo'n kwaliteitsborger mag bij getroffen projecten niet zomaar worden doorgebouwd. Belastingdienst haalt 139 miljoen euro aan verborgen vermogen en inkomen. Boven water, buitenlandse constructies, internationale gegevensuitwisseling en steeds vaker digitale financiële producten en crypto spelen daarbij een rol. Dus toen pijs wel naar wat jij zei, hè? De Belastingdienst komt er toch achter. Wolken, zon en enkele buien. Het wordt vandaag ongeveer 19 tot 22 graden en er zijn geen KNMI-waarschuwingen van kracht. Or KNMI, ze geven elk jaar orkanen een naam, toch? Ibris bi orkanonke ego naam deva Gwendoline of zoiets, iets dergelijks, hoor. Nou ja, ik zou zeggen van geef John storm, orkaan, jo aiga, Ibris. Geef die persoon of geef die orkaan de naam Anand of zo. Orkaan Anand. Maar misschien luistert iemand wel van de KNMI. Een idee. Amerika en Iran opnieuw vol in militair conflict. De Verenigde Staten hebben Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen aangevallen. Iran reageerde met raketten en drones richting Amerikaanse doelen in onder meer Jordanië, Bahrein en Irak. Aur Kuwait mee. Dodental Nepal stijgt naar minstens 1114. Bijna 4000 mensen worden een week na de enorme overstromingsramp nog vermist. De hoop om nog veel overlevenden te vinden neemt snel af. Nederland roept Russische ambassadeur op het matje. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor een poging tot droneaanval bij luchthaven Leipzig-Halle. Nederland, Frankrijk, België en EU hebben Russische diplomaten ontboden. Moskou, bole, hamna janila kuch. Moskou zegt, hamna janila. Moskou ontkent. Nieuwe Russische aanval op Odessa in de Oekraïnse havenstad en infrastructuur en woongebouwen. Beschadigd, 8 mensen raakten gewond. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middagshow. Aatje Boudewaar, dood eigenlijk september. En vandaag hebben we een nieuwe dag, nieuwsdag, waarop technologie, veiligheid en geopolitiek opvallend vaak bij elkaar komen. De Franse president Emmanuel Macron is vandaag in Nederland. Samen met premier Rob Jetten gaat hij naar Eindhoven en naar ASML. De centrale vraag daar: hoe zorgt Europa ervoor dat het op het gebied van chips en kunstmatige intelligentie niet volledig afhankelijk wordt van Amerika en Azië? Tegelijkertijd is er onverwacht slecht nieuws voor de Nederlandse bouw. Mogelijk moeten zo'n 1300 projecten tijdelijk worden stilgelegd. Zo'n let toch? Internationaal is rust tussen Amerika en Iran definitief voorbij. Beide landen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Ham sotila kap i ologwam hap is topwege. En uit Nepal komen dramatische cijfers binnen, opnieuw. Inmiddels zijn meer dan 1100 doden bevestigd. Pak je koffie en chai. Of pani. Dit is Ujala's middag. Koffie, chai, show. Aapke waaste. Vijf. Hamati, wacht. Aapke deve. Maar wacht hamna deve. Toe op net aakle. Het wachten is op Aron Chandrika Singh. Ik hoop dat hij zo meteen hier binnenloopt. Dilkya Kree, dit is een geweldige nummer. Opnieuw gezongen. Maar wat is dit toch mooi gemaakt, hè? Dilkya Kree, Peshkejrahe. En vanaf vandaag is ook weer Kavita begonnen op Ujala.
elke woensdag van 9 tot 12 uur. Kavita, het is weer heerlijk om naar je stem te horen, te luisteren en je programma.

क्या करे, कब कहां किसी से प्यार हो जाए तू ना जान सकेगा, सब जहां हो सकेगा, एक झोंका में भी हो सकेगा, इन एन के कोनो से भी प्यार हो सकेगा। माया तोर दिल तो चाहे खुलल रह के, जब दिलवा ना खुल रहेगा तो ना होएगा। आज का मौसम के समाचार हम आपसे बता दें सुनोला, het wordt komende dagen of komende week komt er weer een hittegolf aan. Ja, nieuwe hittegolf in Zuid-Europa. Ook hoge temperaturen verwacht in Duitsland. Toe Janere hier. Ja, geen spectaculaire hitte deze week, maar misschien de weken daarna. Geen code geel deze week. Gewoon een vrij normale Nederlandse september woensdag. Het KNIM heeft vanochtend bevestigd dat er geen waarschuwingen van kracht zijn. Vanmiddag wisselen wolken, opklaring en enkele buien elkaar af. Het zuidoosten heeft de beste papieren om grotendeels droog te blijven. De temperatuur blijft vandaag 19 aan de kust en 22 graden in Limburg. Er staat een matige zuidwestenwind. Oraatje, raad ik eens mee. Hoosakeki baris, hoosakeki. Kort samengevat, dus samengevat. Geen dag om thuis te blijven. Na. Maar ook geen dag waarop je verontwaardigd moet zijn, wanneer je halverwege de middag ineens een bui op je hoofd krijgt. Ham a gorilla, adamiaki o gorilla. Ham na nirka haba. Hij is er nog steeds niet. Maar ja, even over de hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Ook in het zuiden van Duitsland zal de temperatuur de komende dagen flink oplopen. Gelukkig in Nederland moet het nou garm naar. Maar hoi, zeker.

चांदनी रात है अभी आपने सुने हैं और भी खासकर पेश की गए हैं सागर मालिक के आवाज में। हम इंतजार कर रहे हैं op आनंद चंद्रिका सिंह। Dan zullen we het hebben over luchtige onderwerpen. Hadden niet gehad regen, of wat, of je toch een keer miscommunicatie hoor je toch? En dan meer naar druk hier. Dus als je niet hem zegt van, als je hem lukt geen koffie chai, maar we hebben bijna elke dag koffie chai, maar ik heb hem lukt geen kam, ja dat hoor je eigenlijk. Dus ja, het is altijd afwachten van koffie chai regen naar regen. Maar hem lukt ze maar hele boeleki. Ujala rahe hain the greatest voices of Bollywood aur bhi Mumbai Beach ke saath aanstaande zaterdag 19 september met Mouse Milroy. Mouse Milroy ke waaz aap sun rahe hain background par. Mouse Milroy ke saath Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boy Kedatuddin, Nizam Wagid Hussain ke saath. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Or agar aapke paas stadspas, als je een stadspas hebt hier Amsterdam ke bazinduk liye, voor de mensen in Amsterdam en omgeving Amsterdam ke bazinduk liye ye khabar hai. Als jij een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur je e-mail voor een kaart. Kartwak had in toke e-mail krijgen per jaar naar kaartverkoop@ Dus als jij een stadspas hebt, of je 19 september een concert met Aapkoop Haglina hebt, wil je erbij zijn? Heb jij een stadspas? Dan kost jouw kaartje maar €3,50. Stuur je mail naar kaartverkoop@meervaart.nl. Doe het snel, want bijna bargehega.

Ja, Arend is onderweg, dus koffietje, middagshow. Jari heeft er nog wel op, maar hij is er ietsje later binnen. Dus hij komt eraan. Hoe oud hij gaat? Hij heeft het te druk, maar we gaan een keer na Jari, toch? Dus toevan, ketra, ben je gaan studie met Jari. En intussen heb ik aan een KNMI ook al gebeld. Die absidion orkana, ja, Arend kan namelijk die. Dit nummer is toch een geweldig nummer. Het is Sajna, hè? Sajna Kili. Dus als je vriend, je... vriendin, ja... Je vrouw, je patni, je biwi... Tork gaat in Sajna, hè? Dat is het nou moeilijk, hè? सजे के मतलब है कि तुरंत खाती मोई कपड़ा पहनी अपने के तैयार करेगा बार बार मनाएगा पूरी लगाएगा दस दम इस volledig bezig voor jou.

वाणू जाना रेडियो, ये है सुन वालों। और सजना है, सजना है, सजना है, सजना के लिए अभी आपने सुना। एक और बात है सुन वालों, हम आपसे बताना चाहेंगे फनवेह क्लीमात फरामरिंग या फनवेह क्लीमात फरामरिंग। अंडरहाल्फ ग्राद वर्ड ओवरस्क्रेडन। Het VN-milieuprogramma zegt dat het inmiddels niet meer te voorkomen is dat de wereld tijdelijk meer dan 1,5 graad, dus 1,5 graad, opwarmt ten opzichte van het pre-industriële niveau. Dat betekent niet dat de klimaatdoelstelling ineens waardeloos heen gaat. Nou, integendeel. Volgens de Verenigde Naties wordt het nu cruciaal om de overschrijding zo klein en zo kort mogelijk te houden. Iedere fractie van een graad die wordt voorkomen, beperkt schade. Toen ik het ook jaar kalkaal heb, ki iedere uitrit naar Gurm, hoe jij, jahape toevaan he, wahape toevaan he, wahak orkaan he, overstroming he, kidnel ook, kidjaanchel ja hega. Meer opwarming betekent onder meer grotere risico's op extreme hitte, natuurbranden, overstromingen, smeltende gletsjers en verder zeespiegelstijging. Een bolito, hè? In de stad niet meer, natuurlijk bolie, maar op Nederlands met een betaalde liggen. Na de warmste Nederlandse zomer ooit krijgt die waarschuwing vandaag misschien iets meer betekenis dan een abstract getal in een rapport. De klopt toch? Cijfer waar? Een paar jaar geleden zo'n voorspelker, nou ja, dat is al lang overschreden. Nizam Wagdezijn, aanwezig op 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. En voor de mensen met een stadspas, Goes Gabriel toen een keer gaat in. De stoorpaas heeft een stadspas. Heeft je papa en mama een stadspas, zo'n wallo? Dan koop voor hun dan zo'n kaart voor het concert van 19 september. En het kost je maar €3,50. Maar dan moet je wel mailen naar kaartverkoop@meervaart.nl. 19 september. Het is op een zaterdagavond, mooie avond om uit te gaan.

0: गनवा जब निजाम वागी हुसैन गावेगा कि कहाँ जाते हो रुक जाओ तो हमें बड़ा दुख लगे गनवा जब हम सुनीला मात इज वेल एन हेल मोई नंबर एंड आई होप दैट हाई ऑफ 19 सितंबर गाट सिंगे इन द मेरवाड मेट ऑन बेगेलाइडिंग फ्रॉम मुंबई बीच कॉप ई कार्ड ऑप टाइट एर ज़ैन नॉग वट स्टूलें या कार्ड बेस्किकबार हाँ स्टूलें बोली ला मा कार्ड बेस्किकबार तू जल्दी कर नहीं तो तू के पास टाइक परे मैं ये मार ये कैन सेल्फ कैक हो हम झूठ ना बोलिया कैक मार ऑप मेरवाड.nl Het gaat heel hard. Het is weer na een lange tijd een mooi concert in Amsterdam, in de Meervaart, doorzaat. Eigen toefaan, eigen. Ik heb daar KNMI voor je gebeld, hè, Anand. Heb KNMI gebeld liggen?
1: Opsporing verzocht je KNMI. Kon ik je belken liggen?
0: Nee, KNMI gebeld. Goedemiddag trouwens.
1: Oké, goedemiddag. Goedemiddag, kan je zeggen, Lloyd?
0: Mooi. Hem belken
1: liggen. Mijn excuses. Ik ben in slaap gevallen. Natuurlijk, weekend lambara ha, de dagen daarna. Ja. Er gaat heel veel gezelligheid. Ja. Mabitja was erbij.
0: Ja.
1: En vanmorgen vroeg moest ik op Schiphol zijn. Dus aha, dan heb je hele korte nachten.
0: Ja.
1: Bas, Sanjua, ik heb toen janet ook akilak jaiga.
0: Akilak jaiga. Nee,
1: Bas akilak jaiga, bam.
0: Akilak jaiga. Je hebt een korte pauw nep gedaan en nu ben je helemaal weer changa.
1: Nou, dat ook. Was het maar waar. Nee, niet helemaal changa, maar dus. Excuses, ik hoor als het deed met jullie. Of excuses, ik moet je naar mooi kamer hebben. Of excuses, ik heb Hawaas bij naar mooi heen gelooid.
0: Dat is een frok. Nam wat herde je Anand. Dat wordt een hele zware storm dan. Orkaan.
1: Nee. Dat, mijn naam past niet bij een storm, Lloyd.
0: Oh nee, jij...
1: Ik wil storm leggen, Janne. Ik wil bhyanak naam. Svetlana. Weet je?
0: Svetlana.
1: Zoiets. Een naam waar je van schrikt. Van, hè? Ikontje heiga. Nederlandke inzending trouwens. Of van mij niet Nederlandke. Ik kon Europees landke. Inzendinger gaat Bulow.
0: Bulow?
1: Een van die stormen gaat Bulow heten. Hoe vind je die?
0: Bulow.
1: B-O-E-L-O.
0: Bulow. Nou.
1: Hoe vind je die? Ik kon een naam heen.
0: Ik kon een naam heen. Hoe is
1: dat?
0: Bulow.
1: Er is toch een mooi naam, Rekker. Bulow. Hoe kon
0: ik
1: een
0: bejaardig naamtje herkennen?
1: Bulow.
0: Dat klinkt toch ook niet Bulow?
1: Bulow is toch ook geen naam waar je van schrikt?
0: Ik vind dat mensen...
1: Is het namelijk John Kachouk daartoe?
0: Laten we naar mij lukken. Dan neem ik een WhatsApp-brepper daar. En dan gaan wij contact opnemen met de KNMI. Van zo'n dikke mooie luisteraars.
1: Hamme heeft een mooi naam.
0: Ujalake luisteraars. Ik doe een mond deze. Kon een bijanig naam het erop.
1: Hamme goed naam. Toefaan.
0: Toefaan. Ja, de klet ook.
1: Toefaan. De klet ook. Gewoon toefaan.
0: Toepasselijk. Toepasselijk. Direct.
1: Nee, maar Europese landen, een milke... Janik heeft een bichare voordat ze die namen verzinnen per jaar.
0: Is toch wat, hè? Hebben ze niks anders te doen dan?
1: Ze hebben echt niks anders te doen. Ze hebben een hele panel van ik weet niet hoeveel mensen. En dan gaan ze vergaderen. En dan gaan ze geld uitgeven. En dan gaan ze... Hey,
0: in plaats
1: maar ja,
0: van...
1: laat je ChatGPT het gratis doen
0: precies,
1: voor je. Klaar.
0: Precies. In plaats van dat ze gaan nadenken van klimaatverandering. Opwarming van de aarde. In plaats van dat ze daar tijd in steken.
1: Dat ze namen gaan verzinnen.
0: Namen, daar heb je niks te doen.
1: Maar een toefaan moet ook geen Lloyd heten, toch?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Een toefaan moet bijvoorbeeld... Kijk, Floyd zou nog wel kunnen, maar niet Lloyd.
0: Anand Lloyd. Is dat niet in de stad? Haar naam heet. Dus ja, je moet wel een beetje...
1: Rustgevend. Haman nam maar rustgevend.
0: Toen nam maar rustgevend.
1: Anand
0: Nee, helemaal verkeerd. Inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Nou, hij belde een keer dat hij nam maar naar haar. Doe zijn naam daar.
1: Ik ben net betaald trouwens. Ik ben net... साथ ही बात में चिजवा जाएगा लोहित
0: अच्छा
1: ब्रासा फेस्ट में फिर एक एक तो रुकना ब्रासा फेस्ट खसा लग रहा
0: तू थोड़ा गुस्सा बटे आज
1: दस इमान ना ना ना ना ना अबे तो जगली बात ही जोनत भी ना जगल बहुत थोड़ा गुस्सा में रहेगा यार ना भाई नो खेलो माल कलम रिलैक्स अबे मुड़ियो ना मोई कमाएगा ना मुझे नो खौफ स्टार्ट तो नहीं मत echt waar, ik ben net 2 minuten terug wakker, dus ik kom direct in de uitzending.
0: Ha.
1: Maar dankjewel voor je koffie, is wel
0: ah, welkom. Ja, sleur op pas naar de man. Ooit, je kan ook in de zaak heel hard groot. Ja, Ujala op de Nationale Radio van Nederland. Hindoestaanse Nationale Radio van Nederland. Ja, koffie, via DHB Plus. Ai, ai, ai.
1: Jouw koffiemoment, zeg je. Jouw. We gaan het opvrolijken. We gaan het opvrolijken hiermee. Sorry, luister niet.
0: Ja.
1: Lekker, was hij goed of niet?
0: Ja, toch.
1: Heerlijk, man.
0: Ja,
1: wat
0: ja,
1: een moment, zeker, wat een koffiemoment met ons. Tjalau, Sareke. Applaus des Sareke. Ai. Dus die meneer komt naar me toe. Die meneer zegt van zo'n natuurlijk bolleri wat jij deed. Maar wat mooi baat, hè.
0: Kon met je.
1: Oké, als iemand zo begint, dan word je al positief, toch?
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar dan is het een positieve vibe, toch?
0: Zeker.
1: Het is niet iemand die komt en zegt van... Ja, maar Toulon Bollerij, zei...
0: Ja.
1: Nee,
0: ja.
1: Toulon Bollerij, zei man, bra, mooi baat. Dus een soort kon baat die meneer mangen, betaal je. Ken die meneer verder niet, hoor.
0: Nee.
1: Namo abhulu gelibi, mijn excuses. Hamme bolle Toulon Bollerij, ki Toulon mangen ga panel ego.
0: Ha.
1: Bij koffie en chai.
0: Koffie en chai met panel nog maar.
1: Op panel, dan wil je werkelijk, meneer, hem bulgalitoras, maar inderdaad.
0: Ja.
1: We hebben het erover gehad, we hebben het niet vormgegeven. Maar ook erbij met hem ook een soort check chai, Lloyd.
0: Zeker, bichar ik chai.
1: Denk je dat? Hem ook bulgalit, maar hem ook een soort van bulgalit. Dus hem ook een jaad karawawega. En dat is goed, dankjewel voor jullie hulp en het meedenken.
0: Ja.
1: Dus we moeten wel gaan nadenken, hoor, Lloyd, hoe die panel vorm gaan geven.
0: Zeker.
1: Dus als mensen daar ideeën over hebben, hem ook een betaal. Je zou kunnen zeggen dat we misschien 30 mensen, ik zeg maar wat, Lloyd.
0: Ja.
1: Verschillende jagaken. Dus Den Haag bijvoorbeeld, Barkaba.
0: Ha.
1: Dat Den Haag ken je. Or Jada Chahito.
0: Ha.
1: Arnhem or Kamti, regen Hindustan, niet de Thoras or Kamti. Maar stel je voor hè, dat we dat forum zouden kunnen geven.
0: Ja.
1: Dit was Barke. Ik wil Leeuwarden, ik wil Eindhoven.
0: Groningen, Limburg.
1: Zou toch tof zijn?
0: Ja, zeker. Zeker.
1: En dat we dan een groep vormen, 30, 40, 50 man.
0: Har ik gauw keek manja, ik zei hing aan panel.
1: Manja, waarom moet je bolle? Manja. Agua, ik go agua.
0: Ik go agua, ik zei hing aan oma Bhagliwe en die panel. Ja.
1: Dus wij zoeken kapiteins.
0: Kapiteins, ja.
1: Hamlo kaptaan khojila, kaptaan logon ke hamlo khojila. Lau, hamlo ke ekad go kapitein de idhar ke udhar ke. Laat ook kijken of we een panel kunnen vormen. Laat het proberen.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl en wij zorgen ervoor dat we die panels...
1: En je hoeft niet bang te zijn. Toen zocht je dat jij in de uitzending komt met je stem. Nee, wel met je stem wat je vindt.
0: Ja.
1: Maar niet echt een audio. Dus toen nam je je. Maar toen hamlok je wel partijen. En je moet wel beschikbaar zijn. En je moet wel koffie en chai leuk vinden.
0: Ja.
1: Toch dat jij gaat zoeken in het programma. Je moet wel een trouwe luisteraar zijn. Dat toen partijen hamlok je input wat. Het is moeilijk, Igaloid. Laat het proberen.
0: Input, ja, zeker.
1: Input.
0: Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. Je verhaal, doe ik je pen en mijn mangel behagelen. En dan zorg ervoor dat het een vorm krijgt. In koffie, chai, middag, show. Ik ben een biala aan Brasa Vespe uit Leeuwarden. Ik doe je praat niet aan. I love he. Ham ze bij beetkeren. Ham niet tussen beetkeren is, naar beetkeren is, maar helemaal uit Leeuwarden.
1: Ik heb zoveel mensen ontmoet, Lloyd. Hamen, echt, precies na Yadba. Hoe drukte met hoe Janega?
0: Ja, ja, ik...
1: Maar hamen wel Yadba dat mensen van heiden en ver zijn gekomen. En ook naam Janila.
0: Het viel op, ki meeste het niet door gaat in Pusheta. Ik kan het met zo'n misselijk koffie heb je.
1: Eindelijk houden mensen van me. Nu ik misselijk aan het doen ben.
0: Ene mevrouw Nadia, die kwam naar mij. Hamaila aan het meer keer. Ik had alleen Hamjaila. Ik moest door de security heen. Security, Hamme, dat is waar jij gaat. Sorry, meneer. Hamme, ham aan het leggen jij. Want deze mevrouw wil aan het ontmoeten. Maar ja, je was druk, dus ik kon jou niet benaderen. En ze kon jou niet ontmoeten.
1: Jammer,
0: maar goed.
1: Mag ik niet herkansing? 19 september herkansing.
0: 19 september.
1: En daar hebben we veel tijd, Lloyd. 19 september. Ik heb Thora Barkar had je gehad. Dus iemand samen kwam hier.
0: Ja.
1: Maar 19 september hebben we veel tijd.
0: Ja.
1: Daar zitten we met 1000 man gezellig met elkaar naar muziek te luisteren.
0: Heel cozy allemaal, lekker handen. Warm, gezellig, gezelligheid.
1: Ja, cozy, gewoon cozy.
0: Heel cozy.
1: Als je het hiermee vergelijkt.
0: Ja.
1: Dus dat is heel erg leuk, dat gaan we doen. Dus JJ Mangi, awe koffie en chai ke mile tu aye. Koffie birehi o chai birehi ga doen.
0: Ja. Wijn birehi ga en... ham boli aachke uitzending wame. Ham bolagiri bole se toen onze. En in de commercial hoor je dat niet, maar bij deze mensen, abon mai ba Katindo Stadspas Amsterdam Kebazindo. Als je een stadspas hebt, dan kost jouw kaartje maar €3,50. Maar je moet wel een e-mail sturen naar kaartverkoop@meervaart.nl. Voor maar €3,50 kun je naar dit geweldige concert op 19 september. Ham je bolila iets op hier, roosjes.
1: Maar Lloyd, klopt deze informatie?
0: Tenminste, dat staat op de website, maar misschien klopt het niet.
1: Nee, je website ben liegeloid, dat klopt geweest.
0: Ja, website.
1: Toen meervaartje website betaken.
0: Meervaartje website betaken, ja.
1: Ik loop nog een beetje achter.
0: Ja.
1: Dus als liegeloid wat je dan is het zo.
0: Ja.
1: Zo
0: ja. Het staat hier geschreven.
1: Ha. Toen liep dat. Toen parle to letterlijk Lloyd. Ha, kan je liegeloid?
0: Hamlok
1: toch geen beswaas karila. Hamlok check double check karila ja toch. Toen jij net je jouw kijkje
0: het staat er echt bij €3,50 en rang 1 is €20, rang 2 €15. Maar met een stadspas dan kost het je maar €3,50. Maar dan moet je wel een e-mail sturen, anders stel ik je naar Miliga of aan de kassa.
1: Dat kan hem helemaal wat heen.
0: Kaartverkoop@meervaart.nl.
1: Dat je toch niet naar Lloyd sturen?
0: Nee, hamre, ik heb een korting naar Miliga.
1: Nou, kaartverkoop.

0: भी जा ही सकेगा बैते यात्र
1: gewoon aan de poort. Wel een ding is, zullen we ook die kartwa beperkt hega staspas, ke kortingwa beperkt aantal staspas hega. Dus
0: Volgens mij mag je maar eentje tegenwoordig geluid.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar zo'n hamlok nam ooit een parlibati, tjidwa.
1: Ja.
0: Dus hamlok, ik doe dat lagi even uitzoeken. Maar je kunt ook zelf, je kunt er ook zelf gewoon naartoe gaan of bel meervaart en dan weet je hoe het is. Weet je, deze regeling, hij gaat toe gebruiken.
1: Ja.
0: Kan zo naar zijn. Dus als je een stadspas hebt, ja toch, kalle, tjidwa.
1: Kalle, en toen je het niet heel die carrière, toen het niet aange bent, niet tot je. Paatjes ik hier niet, en dan zit je helemaal balkon, wat dan ook.
0: Na mooi bolle, loitje, joh. Jitne aage se kinie, otne aage baithiye. Khali itne boliye.
1: Otne bole.
0: Jitne aage se kinie, otne aage
1: baithiye. Klar. Theek hai.
0: Loghi se chijwa.
1: Loghi se.
0: Haan to?
1: Ya.
0: Aage se kinie, ta aage baithiye.
1: Aage baithiye. Na.
0: Piche se kinie, ta piche baithiye. Dat hoef je niet uit te leggen. Dat begrijpt iedereen.
1: Nee. Maar ik moet zeggen, balkon is ook geweldig, hè? In de meervaart om daar te zitten.
0: Super,
1: en vandaaruit echt serieus.
0: Geweldig, zeg. Ja. Heb je. Trouwens, Hamsun Libati, loopt.
1: Kontje, ab toe kon je zo'n Libati.
0: Hamar kan met Pauchal Baibati. Hamar kan telek Pauchalega. Ki meneer Poetin, John Heiga.
1: Ham
0: loopt hard om Trump over Batia.
1: Meneer Poetin, wil ik weer. Ha.
0: Ab ik heb toch maar khali Putin over.
1: Putin kan wel zeggen. Putin.
0: Putin.
1: Ja.
0: Meneer Putin bolis ba, jahan talak hum log ke kaam talak pahunchal hega, na, ki u bahut dara hega that he worth vermoord.
1: Oh.
0: Ha. Okay, bahut dar hega ki agar I orlog jon hega, jon I saitu karega te I Ukraine.
1: Ja.
0: Als oorlog zou beëindigd worden zonder winst, dus zonder dat, dat hij als winnaar uit de bus komt, dan ook er Jan ke khatra hai ga rot, maape, hamantre bole Rotterdam. Ook er Jan ke khatra.
1: Rusland mein.
0: Khatra hai ga Rusland mein,
1: ha.
0: Kahan Rotterdam, kahan Rusland.
1: Kahan Rusland, ja, dat is.
0: Nee, maar dus die man is bang voor zijn eigen leven. Dus als dat zo is, hè, Lloyd.
1: Ja.
0: Dat ook er met labaki die oorlog John Hovega, Rusland en Oekraïne, voorlopig na Don Hovega.
1: Dus dat gaat nog even door.
0: Maar dat dien een beetje liga.
1: Maar ja. Dus...
0: Want hij kan het niet winnen.
1: Nee.
0: Maar hij mag het ook niet verliezen.
1: Ja, maar.
0: Dus dan heb je een soort padstelling.
1: Ja, maar die vergelijking kan ik ook maken met Amerika tussen Iran. Amerika, hamren bij taggelega die oorlog was. Abhanjese taggelega.
0: Ah, maar Trump John Baloit.
1: Ha.
0: Bara, George Saad Bolken niet er zijn. Hij is glad. Hij is een gladianus. Echt waar. Die man is een gladianus. Jason Rutte, Pijlera, ha? Ik ook gladianus. George Saad Bolken, Liepoepken, Nikarja. En meneer Trump doet dat ook. Dus hoe George Saad Bolken niet er zijn.
1: Ja.
0: Maar Rusland is gestort in een economische crisis door de oorlog.
1: Ja, maar hoe?
0: Dunia Bharse Samban Tudge, Sapko Tutadge. Dus hij heeft wel grotere problemen.
1: Maar ik wil insaan met een gezonde verstand. Die gaat nadenken, denk van Sunna. Dit houdt niet lang vol. Maar deze kan niet barbadi hoega. Zoveel mensen. Baradoek me hega. Oekraïne zit ook in de oorlog. Hoe na maar Rusland heeft het zwaar te verduren. Tegel en niet je geen gezond verstand, hè? Stap ik je boet die toch? Dan ga je toch nadenken even, Sunna, ham de bestre, stop ik die oorlog, ham Harli, ja na Harli, maakt niet uit. Laten we gaan zorgen voor het land en voor de mensen, voor de burgers. Want je eigen ego, toch? Is op een eigen ego gaat in Larega of belangen gaat in. Waar slaat dit op?
0: Nou ja, zo'n verschillende redenen heiga soms. Kahe gaat hij kooi suru karego oorlog. Toch?
1: Ja.
0: Verschillende redenen.
1: Ja,
0: ego heiga soms, omdat je iets wil doen voor je land.
1: Ja.
0: En toen sochega daadwerkelijk, toen echt biswaas karega, ki ietsje jo ham karebe, ta hamar des gaat hij acha reiga.
1: Ha.
0: Kooi oorlog voer karega, niet voor het land, maar voor zichzelf. Om hun eigen positie
1: te versterken.
0: Veilig te stellen of te versterken of executie te voorkomen vroegtijdig.
1: Ja.
0: Dat ze vroegtijdig worden afgezet. Netanyahu bijvoorbeeld,
1: ha.
0: Israël Wali, die blijft die oorlogen voeren zodat hij aan de macht blijft. Mensen blijven bang.
1: Ja. Ja.
0: mensen worden

0: oorlog gesleept. Mensen denken, we hebben een sterke leider nodig. Wie zal dat kunnen? Oké, Netanyahu. Wat Netanyahu ook heeft gedaan. Wat hij op zijn kerfstok ook heeft. Mensen vergeten dat op dat moment.
1: Ja,
0: en denken, voorlopig ik het hoorde. Oleg wat doen, hoe jij tap ik hem nog makkelijk.
1: Want die andagwa kabel op haar daar, toch? Van, hè?
0: Precies.
1: Die gazanen en zo.
0: Dus maar het leidt af. Zo'n oorlog leidt af van binnenlandse problematiek.
1: Ja.
0: Dus binnenlands met problemen, dat is Oesuruker de oorlog. Dan is het hele land met oorlog bezig. En dan hoef je niet meer verantwoording af te leggen voor wat er gebeurt in je eigen land.
1: Ja.
0: Dus verschillende redenen. Ja. Hitler bijvoorbeeld, John Raha. Ook ik doe zijn drijfveer. Ik heb persoonlijke drijfveer hier. Echt persoonlijk.
1: Ja.
0: Want die man was gekrenkt door wat de moeder was overkomen, et cetera, et cetera.
1: Aha.
0: Dus ook het verleden, persoonlijk verleden speelde een rol.
1: Ja.
0: Dat hij zo'n hekel had aan Joden.
1: Ja.
0: Maar het was ook dat hij grootheidswaanzin.
1: Grootheidswaanzin, ja.
0: Dus op een gegeven moment raak je de realiteit kwijt. En denk je van Sunna, abtoham raja bati, abtoham koning, keizer, admiraal bati. Nu ham bhagwan ke brabara bati. Nu kan ik alles maken, nu kan ik alles doen.
1: Ja.
0: En dan zie je dat het soms goed gaat, maar soms gaat het helemaal fout.
1: Ja.
0: Amerika is dat gelukt bij Kahara en Faloa.
1: Venezuela.
0: Venezuela, toch? Daar is het heel snel gelukt. Een soort blitzkrieg. Bam, bam, bam. Binnen een paar uur geregeld. Sochelau, Jopem, Jaike, Kardé.
1: Ja.
0: Nee. Maar dat werkt niet altijd.
1: Nee, dat werkt niet altijd.
0: En je ziet het, dus je moet wel goede risicoanalyse maken. Maar dat Amerika zo dom is en dat Rusland, grootmachten, dat niet goed hebben kunnen doen, dat verbaast me wel.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Ja.
0: Dus is op Natchalanke, is op Torap Paglae.
1: Paglae, ik kan niet Paglae panhega. Ik bedoel, niemand heeft er baat bij. Kaar hoor ik aan. Kijk, hamlok in mijn pitaila, hamlok in benzine, ke prijs te hergega. Allerlei dingen worden duurder.
0: Hamlok in NF, wauw. Atorugtje, die oude keer. Nederlandse Florijn moet
1: terugkomen. En ja.
0: Hamangila gulden tijdperk terug, klaar, punt uit.
1: Gulden tijd, maar mooi rent, hè?
0: Hamlokke pijs, wat dubbel
1: hoedje. Dubbel, dubbel hoedje. Kan je nagaan hoe mensen dan meteen denken, van hé, dubbel hoedje. Maar nou, dat is besef ik
0: een keer.
1: Pijs, wat dubbel hoedje. Ja.
0: Nou ja, voordeel, nadeel doen. Maar ik weet het niet, Holloid. Soms beslissing lewaiga door hoge heren.
1: Ja.
0: En allerlei grote instituties. Tjalang, tjalang en mee. Waarvan je achteraf denkt van, was het wel zo verstandig?
1: Ja. Ja.
0: Toch?
1: Ja, nee, ja, dat heb je gelijk in. Ja, inderdaad.
0: Dus wat waanzin. Maar oorlog voeren überhaupt, Lloyd, is waanzin. Waanzin.
1: Waanzin. Echt
0: waarom
1: waanzin.
0: Ga je oorlog voeren? Rebaatjitse oplosker. Probeer tot samenwerking te komen. Waarom maar, Pieter? Ja. Ik wil relatie mee.
1: Ja.
0: Gare.
1: Vergelijk dat ik met een relatie.
0: Ik wil ouderen, ik wil admi. Ik wil admi, ik wil ouderen of ik wil lerken, gezin mee.
1: Ja.
0: Je gaat toch niet elkaar kapot slaan?
1: Nee, natuurlijk niet. Je praat met elkaar, toch?
0: Haan toch, bolie van ietsje joh, me na mooi liggen, ik wou bolie van me i na mooi liggen, kan je ze oplossen, zo moet je dat probleem oplossen.
1: Oh, naki, ik heb je, ik wil relatie, toen ik wil relatie met je, ik ben jij, dat werkt ook niet, je moet wel samen.
0: Het werkt wel, maar ham ik wel het houden leken bij Pila. Dat werkt het wel nooit.
1: Oh, ik wou kijken, hij had superhekken, ik wou je hekken, hij is toen ik.
0: Nee, maar dan ga je je wil opleggen.
1: Ja, ja.
0: Maar Sunna, als je je wil oplegt aan het volk, hè, of aan je partner, of aan je kind, je wil opleggen zonder met elkaar te praten en in harmonie naar oplossingen te zoeken, dan ga je ik na ik dien op uitbarsten.
1: Zeker, 100%.
0: Het gaat zich tegen je. O, tore had al jaleke, tore moet je maar ik dien.
1: Gaat averechts werken. Ja.
0: Dus je moet wel daarop bedacht zijn. Je toe als ik letten, ik na ik dien, gaat het tegen jou keren.
1: Ja.
0: Dus geweld ze na oplossen, hoe je is op zich. Kabi nodig heb je om je te verdedigen. Ham na molila, bobo jantje gaat bij het halen, je luid. Dan leg ik deze kijk wat deze aanvalker is, dan moet je wel terugslaan.
1: Dan moet je wel terugslaan, inderdaad.
0: Maar je hoeft niet zomaar uit het niets een oorlog te beginnen.
1: Ja.
0: En je moet altijd deescaleren. Dus die landen geven het slechte voorbeeld.
1: Trouwens, kabinet van Giri, kina Giri, oktober mee. Ik dacht ik bijna van in deze dagen Giri had, maar ze hebben ze wel weer gered.
0: Nou, we waren glazen beloofd, collega. John, kind liever dit nou qua. Leuk.
1: Rusland, zei hij, Lana?
0: Rusland,
1: voilà.
0: Svetlana.
1: Svetlana. Glazen bol, Svetlana.
0: Nou, ik kwam Big Deli, Sarek. Vladimir ke Big Deli. Oh, nee, ja. nee. Vladimir, nee, Svetlana. China wali konchita, Lina.
1: Li.
0: Ook een Big Deli.
1: Big
0: Deli. Nou wali uran hoi gera, bechari. Ik kon nou wali rakli wati. Ik kan altijd iemand anders de schuld geven, de Lloyd. Dat is niet mijn schuld, ham toroboli.
1: Klasse bolaboli, zeg je toch? Ja.
0: I ham toroboli wat in Tijuana. Dus wij komen er altijd onderuit. Dus klasse bolaboli, wat janne kabolega?
1: Kabolis.
0: Hooguit, ik had mij na orobole.
1: Hooguit, een paar maanden.
0: Dus oktober met janne gilite, ik had mij na oro.
1: Ja, dit.
0: Dekker toch? Ja. In klasse bolaboli, in okwabole.
1: Ja, in okwabole.
0: Oh, je hebt een mooie dit keer wel gekregen. Denk op Bulgaarse glazen bollen op kiem. Bulgarije wel is sarek.
1: Maar het speelkwartier voor Jet is nog niet voorbij.
0: Het zag er wel slecht uit, hoor, moet ik zeggen.
1: Het zag er wel slecht uit, ja.
0: Maar hij heeft zich op een of andere manier kennelijk eruit kunnen redden, maar het is heel zwak, het akkoord.
1: Ja.
0: Dus ook met Labadie, die afspraken die zijn niet heel helder en heel hard.
1: Ja.
0: En hij heeft links en rechts wat geld eruit kunnen halen. Ieder Torah bezuiniger is, ieder Torah deze. Onze miljarden schuld, John Heiga.
1: Wordt alleen maar meer.
0: Maar onze rentelast, Lloyd, wordt enorm hoog ook.
1: Behoed,
0: is niet erg, is niet erg. Nederland kan het dragen.
1: Yeah.
0: Maar Nederland is het braafste jongetje van de klas, toch?
1: Ja.
0: Houdt zich aan allerlei regels, monetaire regels, afspraken, et cetera, et cetera. Dus Nederlandse economie, John Heega, behoed mooi georganiseerd.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Controlesysteem behoed mooi, maar dit is wat behoed, Hannibal. Dus
1: maar behoed bij zeggen,
0: बहुत ज्यादा अति अति ज्यादा खाली हम लोग गरीब आती जनता मदेसवा बहुत ठंडा ठंडा ठंडा बहुत धनी
1: बहुत धनी बहुत गर्म है जसवा हां
0: तो त्रोंस ठंडाई आवेगा चलो इत बचाई करेंगे
1: ठंडाई आवे त्रोंस एक लास फ्रॉम द हीट गोल्फ कम्स रिवेर आन इन पुर्तगाल स्पेन फ्रांसक्राइक डचलैंड दिस या अस इट इन दी लैंडे कम दन कम इट ओक एन बीटी ऑन दिस कांट ओक
0: हाँ बाकी अब बड़ा मोई खलेगा आवेगा अब यहाँ पे ठंडा हुई थोड़ा
1: हाँ धीरे धीरे थोड़ा
0: सितंबर अक्टूबर तक ठंडा हो जाएगा
1: अच्छा
0: सीकर
1: अच्छा
0: या पार वही क्या है बोलो खुद वेर दुस लातो दरफा खनित है सितंबर के खूब खनित करे कोई मोई वे दन वो तो ताल इच कौदर
1: या
0: मैं वेट दैट हैव ओक्स एंड शर्म सो लॉट
1: तुलक तुलक तुलक हेल
0: वन दन कुन यू वैकेंसी खाने वेक
1: या
0: कहूं दूर कहूं दूर जाइए वकांसी पे एंड देन अरे दूर ना अरे 4-5 uurtjes vliegen
1: bedoel ik. Ja, er is Spanje, maar dan zit je op het golf en zo en zo.
0: Dan zit je in een land waar het 20 graden is.
1: Ja, of warmer.
0: Dan zit je in Nederland met 10 graden daar 20 graden heerlijk, heerlijk. Maar dan mooi dat je
1: gaat. Ik verheug. Hoe heet het hebben niet toe kan je zo te le als weer wie zo te le ben net jagle, maar hebben niet toe.
0: Maar George hotel.
1: Maar ik weet niet of je het nieuws ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd, maar over Assel Meka hoor je. Ik zag bijna meer dan 30 personen iemand gaan ja. Aanvallen om drugs terug te halen of wat dan ook. Kahoy over Assel in Nijmegen of Gelderland. Hè? Provincie
0: tamasa,
1: Gelderland.
0: Tamasa. Maar moet je één ding realiseren. Dheer sunne walo janat hoi, dheer sunne wala saad na janat hoi. Dus is op tamasa hovega niche. Nederland ke niche. Dus na uparwa.
1: Na.
0: Maar nichewa john haiga, dus richting Duitsland, België. वहां पे उ दोरपुअन में उ खमेंतन में इस सब तमाशा हो कस के
1: बस सोची कि
0: बहुत जबर ड्रग्स हम
1: बड़ा बदमाश लोग वहां पे रहेगा बड़ा बदमाश लोग
0: जाने का ही खाती जगह है बड़का बूर बूर बदराइफा हैगा बड़का बड़का रोइंतस हैगा एकवा ना जाने एकवा लगे का होवेगा जो शुक्रंत फन आलस दूंदार जो धीरे धीरे वहां इतना बड़का हो गया बा इंडस्ट्री वा ड्रग्स इंडस्ट्री इट इज नीट नॉर्मल उस अपना पहिए दूसरा जगह में देसुआ में उधरे पहिए दोस पहले जो बूरू रहा बूरा
1: या
0: उस अब हो गया जैसे क्रिमिनल इसाइट
1: इस तो ख्वात
0: एंड से हैव हन पंदे फरहुर्ड से हैव लोकेशंस फरहुर्ड दोस या वहां पे बड़ा बपाल हो गया यार दोस एक दिन द पुलिस
1: या एक या हां
0: एक दिन द ओवरहेड पुलिस जस्टिसी एटसेट्रा एटसेट्रा फेल मोर फोकस मोट लेखा दार इन दी गebieden En niet alleen maar hier. Dus ook er moet meer capaciteit komen.
1: Ah.
0: Opsporingscapaciteit. Ook er dat er meer intelligence moet komen. Veel meer informatiestroom, luid.
1: Ja.
0: En dan moet er op gehandeld worden en snel.
1: Snel.
0: En adequaat.
1: Ja.
0: Dus je moet teams hebben die daartegen opgewassen zijn. 30 go. Maar maar aan Media Isle, hè. Met Kalashnikov, met mitrailleurs, met automatische geweren. Dan kun je niet een politieagent zeggen, maar ja, Tujato, want de oplosker toch?
1: Tujato, ik kan hoog maar.
0: Dat gaat toch niet, Lloyd? Die politieagent gaat, ja. Die gaat toch niet doen?
1: Nah.
0: De politieagent gaat op een afstand wachten. Oké, hey, probleem wat doen, want jij gaat op hem AB. En terecht, want die bichare is zo, die man verdient een paar duizend euro. Hij gaat toch niet zijn leven geven daarvoor?
1: Dan ga jij, ja.
0: Precies, die man met zijn kleine pipa.
1: Ai, mooi.
0: He? Hij heeft een kleine Jinikego pistool, hè. Of wapentor. Weet je? Dus er moeten interventieteams komen, Lloyd.
1: Ja.
0: En er moeten snelle responsteams komen. Precies, je zegt veel meer mee, Mlok Dekila. Dat soort teams moeten veel meer gaan komen, helaas. Helaas. Want drugs, gerelateerd geweld, John Haiga, het houdt niet op. Het blijft maar doorgaan.
1: Het houdt niet op.
0: Er ook een reden, Jani, kon je heel uit.
1: Kon je reden, hè?
0: Er is schaarste. Dus het product is moeilijk te vinden.
1: Ja.
0: En er is een grote behoefte aan het product. Dus
1: ja.
0: Vraag is enorm. Aanbod is laag.
1: Ha.
0: Het belandt in de illegaliteit. Want ja. Je wil het ook niet vrijgeven.
1: Prijs wat je hoort.
0: Op prijs wat je hoort. Ja, dan krijg je dit. Dan krijg je dit. Want het niet om het naar Paisa Kamaiga hoe handelen we met mensen. Ham ertoe na Kamaba op cabine. Mensen verdienen zoveel geld. Bundels met geld lopen ze rond. Hammer toe kan bundelen geld met chala. Weet je, wij hebben dat niet.
1: Nee.
0: Maar het is niet normaal, die wereld. Het is een totaal ander wereldje. Je kunt erin zitten, je kunt erin vastzitten, je kunt er niet meer uitkomen soms. En het is makkelijk verdienen. Dus ja, mensen doen dat.
1: Maar ja, in zo'n gebiedje hangen zo check, hè, de gemiddelde man, vrouw, aan admin gebiedje hangen zo check, van zo'n, is het je zo'n nagebruiker bent, dan is er ook geen behoefte aan dit soort dingen, toch?
0: Ja, maar zo is het. Zo is het gewoon een beetje, Lloyd.
1: Yeah.
0: Nou ja, hamna zo chila i problemen oplossen.
1: Nee.
0: Hamlok jibe. Alleen je kunt het wel een beetje meer onder controle krijgen. Dat wel.
1: Maar het leek wel op Amerikaanse toestanden. Erger dan dat, denk je van... Hey,
0: Nederland. Gedeelte van Nederland, is ook een narcotica staat. Punt.
1: Ai.
0: Nederland, na bolega. Maar echt waar. Nederland speelt een hele kwalijke rol, hoor, in de internationale drugshandel.
1: Ja, want Nederland is eigenlijk meer doorvoerhaven, hè, van alle drugs. John Jaha doet het.
0: Jabber. Jabber, Jaapje Baatje.
1: Hij zei eigenlijk in Nederland, bij die paai, zei ze, kom maar.
0: Nee, omdat alles illegaal is, heb je ook geen belastinginkomsten, Lloyd.
1: Oh ja, dat is zo waar.
0: Ja, ze kopen wel een Ferrari, maar ja, wat heb jij aan een Ferrari? Weet je, die drugsdealer die huurt een Ferrari of koopt een Ferrari. Oké, prima. Maar dat is niet de economie op gang helpen. Dus er komt geen geld legaal de economie in. Met illegaal geld, er hebben hoedkoetskar, zeg ik, ja, maar je kunt niet die economie vooruit helpen. Want hoe ga je terugpompen dan?
1: Nou toch.
0: Toen 50 miljoen kan maar je de 50 miljoen, maar hoe ga je dat dan... Dus wat doen die mensen? Dan beginnen ze allerlei fake bedrijven.
1: Ja.
0: En dan fake dingetjes. En dan gaan ze het geld witwassen. Nou ja, iedereen weet het.
1: Ja.
0: Iedereen heeft wel een geval. Of een familielid, of een vriend, of iemand. John Uchijwa Mehaiga, of Kelega. Ki bahut barka zakenman.
1: Suriname,
0: meba Suriname, meba Banyo Pehaiga. Maar ja, dat weet je... Ham Kaboliar, wie ben ik om daarover iets te zeggen?
1: Oké.
0: Dus
1: dan hebben we over Asselt gehad. Hertalra, twee dagen, maar nu is het hopelijk voorbij. Maar ze hebben wel snel die mensen aangehouden, vind ik. Vind ik wel goed.
0: 35 mensen aangehouden, hoor ik.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat de bazen daarbij zitten. Dus dit zijn de uitvoerders.
1: Ja.
0: Dus de mensen, John, nou ja, voor een habbekrat eigenlijk dit soort werk verrichten. Ik wil bewaken om aan te gaan. Bij dat huis, die zat in zijn auto.
1: Ja.
0: Dus auto kwam ze bewaken het raar.
1: Ja.
0: Garwa, van die ene vermeende drugscrimineel.
1: Ja, ja.
0: Jahan Pehamla Bhaile dus. En die hebben ze als eerste doodgeschoten.
1: Ha.
0: 51 jaar kent Miraha. Oké, Oradi, Saman direct. Dus dat hele circuit is een hele lugubre circuit, Lloyd. Ja, ik wil film me moeilijk dik het Chijuan, toch? Maar werkelijkheid me is wel beangstigend.
1: Ja, zeker
0: hoe ze beangstigend. Hoe doen jullie aan ze door hier?
1: Ja, zeker. Nou,
0: Gos. Goos hamal lagi yahan pe likhal baloit.
1: Goos, wat is met vlees?
0: Kai soortu goos haiga.
1: Acha.
0: Dus admi khaiga rakam rakam soortu goos to vlees.
1: Ha ha.
0: Koi khaiga ich jua koi ek murgi hamar ya murgi sabse zyada admi khaya hamar yahan duniya bhar mein.
1: Ha.
0: To
1: ya ya. Abbe utani gezond hai, tussen haakjes.
0: Nou ja, gezond of geaccepteerd in elk geval, minimaal. Toch?
1: Ja.
0: Murgi geaccepteerd, haiga, maar jan bij verschillende culturen en geloofsgroepen mee bij. Toch?
1: Ja.
0: Ik go christen se poochie to murgi khaiga. Ik go jood bij, maar jan. Maar ik go moslim se poochie to murgi khaiga, maar u bijvoorbeeld varken na khaiga.
1: Ja.
0: Maar hij eet wel weer rund.
1: Ja.
0: Weet je, een hindoe, normaliter ook geen varken, ook geen rund.
1: Nou.
0: Dus zo heb je verschillen. Maar murgia, hamer jan meestal mee wel gaan, hè?
1: Ha, toch? Sap koi ga.
0: Murgi wel, toch? Meestal. Ja. Of je moet vegetarisch zijn, ja. Prima.
1: Ja.
0: Maar de mensen die niet vegetarisch zijn per se, die eten wel volgens mij kip. Maar pahile purana zamana me, hè?
1: Ha.
0: Dhalle hamar maaibabke zamana me.
1: Ja.
0: Dan heb je het over 75 jaar, 80 jaar, 90 jaar terug. Ja. Zamana me.
1: Ha.
0: Gingen mensen toch jagen?
1: Aha.
0: Voor je voedsel moest je jagen.
1: Ja.
0: Dus ze namen jungle mee. Ha. Hadden ze dan allerlei dingen om te kunnen jagen of ja. Wild.
1: Ja.
0: Bandukbira, maar daarnaast, ik weet niet hoe nog meer allemaal. En dan gingen ze jagen. Maar weet je dat ze toen ook bijvoorbeeld wild aten heel veel?
1: Pahile.
0: Hertenvlees.
1: Ja, ja, ja.
0: Waarom niet kon
1: konikevlees? Harnakegos, konikegos. Ja.
0: Ja, toch? Dus ja. Er werd best wel veel vleessoorten gegeten.
1: Ja.
0: Hamnijnila, en dat is ons maaiveldonderzoek eigenlijk, waar we geen antwoord op gaan krijgen. Hamjanila, toch? Dus maaiveldonderzoek wou waardeloos baas, maar niet nooit. Maar ik vraag me af, hè? Wat mensen dus eten tegenwoordig. Eten ze nog harnakke vlees? Kun je eraan komen? Ja, je kunt wild gaan kopen. Dan moet je naar zo'n wild speciaalzaak volgens mij.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of je hertenvlees hebt dan. Maar misschien heb je wel schapenvlees of... Nee, schapenvlees te volop
1: in Nederland. Ja, volop in Nederland met de regio. Dus ja,
0: Oro geitenvlees bij hem de klima in Nederland.
1: Harnakegoos bij hem, hier toch? Harnakegoos, ja.
0: Hoi ga. Nou, maar gevogelte bijvoorbeeld, toch? John Ure, ga je dat?
1: Ha.
0: Na murgi gevogelte, maar echt John Ure, wali hij ga. Doifi. Zijn naam me kawadra, chalo.
1: Ja, zeker. Njabe bij, toch? Njabe bij.
0: Hem nee, nee, kon je Hindustani ja pek haiga? Ik weet het niet.
1: Nee, mensen...
0: En doksa, hè? Mensen eten ook wel veel doksa nog steeds, denk ik.
1: Ja.
0: Maar hem je gewoon na haiga, ik kon dat, dus hem na janila voldoende. Maar ik vroeg het me wel af. Van wat voor vlees eten mensen allemaal?
1: Ja, nou ja, mensen, laat het ons weten. Ik kon goos zullen kaai, John.
0: Ook een paar wegen.
1: Ha. Bajar mee mille hai, ki dukaan mee mille hai.
0: Toen jane hem Almere mee rehele, ja, jungle mee thora
1: sai. Kijk, we weten wel dat varkensvlees, rundvlees, kippenvlees, geitenvlees, beherake goes, kawahe, maar misschien eten jullie ook andere soorten vlees.
0: Exclusieve
1: vlees, John, huitulon, kaathuye, wagera, chirei, verschillende, betaalde hem lukse, want we zijn er wel benieuwd naar, van ki kon goes, al lo kaahega, John hamlok na kaile, John anado ham na kaile.
0: Zo is het. Dek, ham boeitie mee rehele, thora sai jungle mee, junglegebied mee, looit. Dus als je binnen komt rijden, dan zie je heel veel konijnen.
1: Ja, ja.
0: Rastwappe gewoon, konkonien ghoomega links, rechts.
1: Konkonieke dus, goes lekker, ja?
0: Ik denk het.
1: Ja.
0: Ham dan niet, ham na kaili kabina.
1: Ja.
0: Maar ham jani la sanna met baby, ki admi leguan khatra bijvoorbeeld.
1: Leguan?
0: Leguana, ai. En krokodil ook.
1: Oh.
0: Or dusar des hai ga, Asia mee bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Daar eten ze ook van alles, hoor. Ham dan niet konkon goes.
1: Sabtjes kaiga.
0: Maar wat is het verschil, Lloyd? Verschil wat? Oké, laten we kritisch zijn eventjes.
1: Ja.
0: Wat is het verschil? Waarom mag je wel kip eten?
1: Ja.
0: En doks eten? Maar waarom zou je geen leguaan mogen eten?
1: Ja, ik zoon, Najab. Hoe zat je naar hier? Kip naar hier ga? Of beherake goos?
0: Nee. Ik bedoel, kip vinden we... Ego goos, maar leguaan is ook een goos.
1: Ja, natuurlijk is het goos, maar misschien vinden dat vies.
0: Oké, maar laat ik het nog erger maken. Ik vind het vies, maar varken is nog vieser, misschien.
1: Ja, ha.
0: Ego suwer, zei het ormoor suwe. Ik weet het niet, hoor.
1: Ha.
0: Hoi, zeg ik, want suwer lobby kare lo, weet je?
1: Ha?
0: In, denk ik dan, ik weet het niet.
1: Ja.
0: Maar je kunt niet zeggen dit is schoon vlees en dit is vies vlees. Dat kan toch niet leuk.
1: Nee.
0: Dus de vraag is, zit het in onze hersenen zo van? Kip leggen hoeven ons niet af te vragen. Gewoon mooi, hè? Netjes, goedgekeurd, goed teken. Maar als het een leguaan is of nog erger. Stel je voor het is een kat.
1: Naman of kuta.
0: Of een hond. Inderdaad. Of het is een moes, muis.
1: Hé, hou op hoor, Arend.
0: Ik vraag het me af. Ja. Hoe denken mensen daarover? Ik heb daar geen sterke mening over, omdat hem naar Kaila ik kutje doen. Maar ik vraag me af, hoe maak je dat verschil dan? Ja. Hoe kun je zeggen, Iwali wel goedgekeurd, maar Iwali na? Ke goedkeur karisba.
1: Papre.
0: Ke stempelware kisba van kippenvlees mag wel, maar leguanake vlees mag niet. Of kattenvlees mag niet. Of een hertenvlees mag wel, maar noem iets, Lloyd, iets lugubers.
1: Is luguber.
0: Ik vind een rat wel luguber, hoor. Ach, eigenlijk.
1: Gast, mooi.
0: Ik vind dat wel luguber. Ik vraag me af of we kritisch zijn over dat soort dingen. Hele simpele dingen in het leven.
1: Ik denk het wel. Overgrote deel van de mensen zijn wel kritisch, denk ik.
0: Wat
1: doe maar jij? Ik kon gewoon hamal kijken.
0: Ik ben daarin niet geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Maar dat morsen wat niet wat. Dus heb jij niet laten ons sap halen, wega. Als het maar smaakt, vind jij het best. Dat maakt jou niet uit.
1: Nee, kip heeft mijn voorrang. En de rest laat ik eigenlijk.
0: Wat zou je niet eten? Wat zou jij beslist niet eten? Hoe lekker het ook is gemaakt. Wat jij het naar boek toch wel?
1: Kutaki goes, wega. Of van kat of een rat. Dat soort dingen is.
0: Dat gaat een brug te ver.
1: Het gaat te ver. Voor mij gaat het
0: maar
1: te ver.
0: Maar dan is de vraag. Dan moet je die vraag ook stellen aan jezelf nu.
1: Ja.
0: Bij Raadke Jezus. Voordat je Jezus inloopt. Raadke. Voordat je gaat slapen. Half uur. Neem de tijd.
1: Ja.
0: Kagaj. Kalam of patra leken. Kagaj of pen leken. Toen lik je waarom wel, waarom niet. En welke vleessoort.
1: Maar een moeilijk opdracht getoetje.
0: Probeer die analyse te maken. Je komt er niet uit.
1: Ja.
0: Dan dat het in je hoofd zit.
1: Ja.
0: Iemand heeft in je hoofd geprint. Kippenvlees is goed en normaal. En utuk haisake oké. Om een goeie boeratjes namen. Maar rattenvlees nakken je. Iemand heeft het in je hoofd geprint. Echt waar. Want vlees is vlees, dat vat dan.
1: Mojito.
0: Of het moet niet. Misschien is rattenvlees niet lekker. Kan ook nog.
1: Maar ja, eens zo na.
0: Or je moet mitha hoi go swat up?
1: John din kuch na rega mile ke khai ke, to hi khai ke.
0: Tu to admi ke khai liye, tu to kannibaal ho jaye, to raal jaane la. Jij overleeft altijd. Jij overleeft de winter, to winter enter, hongersdood, to sab overleeft kan liye. Omdat jij bereid bent om alles te eten, Lloyd.
1: Ja, rakam ke goes. Am
0: eerste marja best sare ke.
1: Maar dhalde kono din aige, to... Er is een overstroming, dat toch? Toen baatte ik dan al koetje naar kijken. Maar je ziet wel dan een rat lopen en je hebt honger.
0: Ja, jamming?
1: Ja.
0: Natuurlijk. Yo, si ben Lloyd. Sonna, als je dood moet, als je bijna dood gaat van de honger.
1: Ja, dan ga je toch
0: heen. Je hebt 3, 4, 5, 6 dagen niks gegeten. Boy. En je ziet een rat. Yo, ja, jamming.
1: Ja,
0: jamming.
1: Je gaat het eten.
0: Je wil overleven.
1: Zeker toch. Toen ga ik in Paris.
0: Dus even een hele leuke. Dus Kalinjaam Gali Bijenkorf. Amsterdam, Centraal, Janeto, Saharwali. Bijenkorf.
1: Oos op de kant, ja.
0: Arre, ja. Arre, hamu aaske. Hamu moderne dat die wat hier. Gali Bijenkorf. De Bijenkorf kun je boven op het terras, voor de mensen die het kennen in Amsterdam.
1: Ja.
0: Bij de Dam. Dus dan ga je heel gezellig. Dan ga je boven helemaal. Ik denk op Parwa, dan is er een soort terras.
1: Ha.
0: Nou, dan ga je op het terrasje zitten, ga je een koffie drinken.
1: Ja.
0: Wat zegt mijn vrouw plotseling?
1: Ha.
0: Jongens. हाँ. एक सी भाजी हमार औरत या पगला ही हम सोची का ही कहा कहां भाजी देखेगा
1: बैंक कौरव के ऊपर वहां
0: बैंक कौरव के दाक पे हम बैठल बाती
1: और वहां पे भाजी मैं
0: फ्रॉ बखेन प्लॉट सेलिंग द सख यंग सेक्सी भाजी
1: भाजी अच्छा
0: हेलमल अंतोशा सब बखेन ओवर द लर्निंग तो लर्न हम सोची का करेगा
1: या
0: एंड से वेस म आन मकोया
1: हां
0: वहां दकवा पे यार
1: दकवा पे और तू मकोया के तू तू लोबी कर
0: मकोया
1: तू लीफ हैबर बाटे उस
0: मंकरी हैकवा कूद काट के हम सोची हम जाए काट ले मकोया दोषी आप कौन विल्ड मकोया सुनने वालों देखिए अबे वहां भाट भाट पड़ी है हिंदुस्तानी अबे बैंक और उसके दाग पे अबे देखिए अबे देखिए फेस हो गए वहां हिंदुस्तानी के बैठक गाना फेस सद्दाम खान की एक उजाला बोली से यहां पे
1: मकोया मिल गया तो क्या
0: सोवेल खुद है ना वो कुन वेल फ्लैश मॉब के ऑर्गेनाइजर है लोग
1: ऑफ
0: द डक फन बैंक और ऑफ अली मा हिंदुस्तान इन केयर बम
1: चली चली
0: यंग न्यू मेट्स आनंद नतू
1: या बैठक गाना है
0: और हम लोग के एगो बॉक्स लेके जा कोई छोटकवा बॉक्स
1: वाला जाने तो
0: लॉयड बॉय अबो देवा सा है
1: मां मोय जगह है दोस्त तू मोय खुद कर कर कर चुकली उस जगह है बैंक ऑफ के दकवा पे
0: सुन मोसोस हम ना देख ली दोस्त मोस में हम ना खेंत्र से बती मां भाजी में वेल तू जानेगा एक तो मकोया के भाजी एक तो सोसो में लॉयड
1: ऊपर से सोसो में
0: एक तो अम्स्टर्डम सेंट्रम में
1: हां ये वो एक्सपीरियंस
0: है
1: इस तो बात इन द अम्स्टर्डम के सेंट्रम में है
0: अम्स्टर्डम बैंक और झूठ बोलल है बतिया सुनने
1: वालों
0: प्रूफ प्रूफ ऑन द फिंगर लग बताइला कलिया के बात है दोस्त आज भी तू जाइये अपतैत देरी में ना जाइये तो दूसरा हिंदुस्तानी मार देगा भजिया
1: चाहे
0: मकोयुआ तूर ये लोय फ्राई पोस्तर बकरा बकरा तो पकड़ के बंद कर देगा कि ये दुनिया क्या करेगा दोस्त मैं यू कैन वेल हंसीन यू कैन वेल हंसीन एंड यू कैन वेल गनीते फन टेरेस एंड यू कैन एक्ट वार हेयरलक एवन कॉफी ड्रिंक एंड इवन जस्ट फन
1: दिस बैंक ऑफ के दकवा दिस आई एम लुक बैंक ऑफ के दकवा के टेरेस के रिक्लाम करेला दिस इज हेलमा ओपन ऑफ
0: या ओपन ओपन टेरेस हार्टस्टिक लुक
1: लाइक मा हार्टस्टिक लुक टॉक ऑन द
0: हार्टस्टिक लुक हार्टस्टिक मार याद करिए 1 घंटा पार्क करिए सिर्फ 250 dus als je die garage gaat, bij Payamoni is het wel. Dus ik weet het.
1: Het is wel de moeite waard. Kees Bollinger, goedemiddag. Kijk, leguaan vlees is de schoonste vlees. Die eet de gezonde bladeren. Maar kon jij, ik ga leguaan.
0: De glitter. Leguaan, hem ga je ze kilt op. Nee, maar we zitten zomaar reclame te maken voor het terras van Bijenkorf Sarik.
1: Mang Sarik, hè?
0: Ik kost iets, hamlok en adega.
1: Koffie, chai, cash.
0: Koffie ke reclame, karil hamlok Sarik. Maar dit is de fatu wat mensen leuk vinden bij koffie en chai, denk ik.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Ieder ze oedher, ik zeker rommelbaat.
1: Ik zeker rommelbaat. Nou ja, hier rommelbaat toen hamlok hier Sunila 2-3 keer op een dag. En vandaag is weer de herhaling om 5 uur en vanavond om Aatje Raadke. Hamne Aatje Raadke heet je jo ki na hega. herhaling रही van कॉफी चाय मिदा शो ना आनंद थैंक यू वेल फॉर
0: महावीर स्वामी की जय
1: महावीर स्वामी के या इट वाज वेरी गुड थैंक यू वेल फॉर या शेकर
0: हम जंगल ना रहली मोय से मतलब मोय हो गए मोय हो गए
1: मोय हो गए
0: क्रूचस दोई
1: दोई दोई सुन वालों यहां तक आपने सुने कॉफी चाय मिदा शो पेश किए गए हैं आपके लिए एंड आपसे मैं फिर से बता दूं कि 19 सितंबर को मेरफाट में जबरदस्त कॉन्सर्ट होने वाला है मैं निजाम वागिल हुसैन बॉयक दाता दीन शेखर कुमार मौसमी बुराई अयान मुखर्जी एंड मुंबई बीच इज बखलाइट करेगा सबके

Ha, dus koffie erbij, chai erbij en vandaag een simpele vraag. Ik wil simpel vragen. Wanneer heb jij voor het laatst tegen iemand gezegd dat je diegene waardeert? Ha, heb je ook een behoud waardeerd, Karila? Kaptu bolle ose. Kaptu hamse bolle. We denken het vaak wel. Hamlo ook hardem sochila konen se bolle over een collega, een vriend, je partner, je kinderen, je ouders. Maar baap se bhi. Bol ze kiki, ham tolong ke behoud waardeerd, Karila. Maar denken en zeggen zijn natuurlijk twee verschillende dingen, hè? En het hoeft helemaal geen groot gesprek te worden. Nou, lamba tjora, ga bij gesprek naar overheen. Soms zijn vier woorden genoeg. Tjaar woorden. Nou ja, als ik het nu zeg, dan zijn het vier woorden hoor. Ik waardeer wat je doet. Tjaar na het paadje. Misschien krijgt iemand die dat vandaag niet verwacht ineens een heel andere woensdag. En het mooie is, het kost je niks. Geen abonnement naar hij, geen app, geen AI, gewoon paadje worden. Koffie, chai, even jouw moment op Utala Radio. Mooiste hier, fijne dag. En let op jezelf.

Ja, denk vandaag positief aan iemand. Positief. Hou het niet alleen in je hoofd, hè. Moriyama kan niet naar de kerrie. Zeg het gewoon, zeg het. Zeg het gewoon. Ik waardeer je. Nu zijn het 3 woorden. 10 seconden. Maar soms blijft zoiets veel langer hangen dan het hele nieuwsbulletin. Door nieuws te zoenen hengen aaske. Maar pak nog een kopje koffie, chai. Geniet van je woensdag. Mooi regen.

0: निकले जिधर से
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज। गुडनाइट, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hey, hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

0: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: नमस्कार मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो

You are. Ujala Radio Headlines. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijteveen in 2024 januari. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen vandaag in Caracas grote olieakkoorden. 6 Ryan-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing.

को चमका के आफताब किया मेरी निगाह।